staat er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: en ik zoet.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van De Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bewoners Las en Lily in Lelystad voelen zich onveilig. Een nieuwbouwproject Almere Haven wordt gefinancierd met obligaties. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Even kijken hoe het op de weg is. Nog geen files of vertragingen. Er zijn wel 2 flitsers gemeld. Op dit moment staat er eentje op de A1 bij Muiden. Naarden in de richting van Amsterdam. Hectometerpaal 14,6. En ook op de A6 word je op je snelheid gecontroleerd. Dat is bij Lelystad vanuit de richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent op deze woensdag de 19e augustus. Leo, is met je?
1: Prima, ik heb een beetje geluk gehad. Want...
4: Oh, is het zo?
1: Ja, ik zie buien.
4: Het geluk is met de dom, hè? Dus ja. Dat scheelt.
1: Ik zie buien aankomen. Ik ben nog net droog binnen, dat vind ik wel plezierig.
4: Oh, oké, okay. Hoe je terug moet, dat zie je dan wel weer.
1: Nee, ja, dat is van later zorg. Dat zien we wel. Zo. Eerst eens even een fijn programma maken samen, jij en ik.
4: Ja. En ik ben met de auto, dus dan, dan ben ik sowieso droog over.
1: Ja, nou, maar je hebt nog wel steeds last van die werkzaamheden in de Roospolder, toch?
4: Ja, er wordt nog steeds aan de weg gewerkt bij Emmeloord. Ja,
1: schiet dat een beetje op?
4: Ja, ik heb het ze niet gevraagd. Zouden wij eens kunnen doen?
1: Ja.
4: Ja, we kunnen wel eens gaan vragen hoe het is gegaan met de hitte en nu natuurlijk wat buien.
1: Misschien minuten elke dag voor jou, hè? Ook terug, toch?
4: Nee, terug niet meer.
1: Oh, terug niet meer.
4: Nee, terug niet meer.
1: Schiet dan lekker op.
4: Terug gaat het goed. Nog een klein stukje 70, maar dat mag geen naam hebben. Maar heen, dan kan ik de snelweg niet opdraaien bij Emmeloord naar Lelystad. Dus dan moet ik even binnendoor over de Hannieschaftweg.
1: Oké.
4: En dat duurt nog tot ergens in september.
1: Zo.
4: Maar goed, we kunnen wel eens gaan vragen of het een beetje vlot verloopt inderdaad.
1: Ja.
4: Zometeen in het nieuws, dan hebben we het over bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Die zijn niet te spreken over hun woonomstandigheden. Het is er onveilig, zeggen ze. En in de huizen zelf zijn behoorlijk wat problemen. Je hoort zometeen een paar van die bewoners.
1: Ja, en imkers hebben veel last van de geelpoothoornaar. Die jaagt op hun bijen. Ze gebruiken nu bijzondere apparatuur in de jacht op die hoornaar. En onze verslaggever, die mocht mee.

0: Kun je niet klagen hoor, maar het wordt mij nooit gebracht.
1: Dan moet je het ook niet doen.
0: Nee, daarom. Maar jou ook niet zeker op dat tijdstip dat je er eigenlijk uit moet.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat vind ik ook niet meer dan logisch,
0: nee,
1: Leo.
0: Daarom. Dit naar aanleiding van UB40 en Chrissy Hynde. Breakfast in bed bij Flevoland is wakker. 6:09.
1: Een explosie bij de ingang, een schietincident in de omgeving en politie die meerdere keren bij de gebouwen moest zijn. De afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Sinds de explosie in juni loopt er in het weekend extra beveiliging rond.
0: Bewoners vertellen ook over andere vormen van overlast. Katja Hartkamp is een van de bewoonsters van Lily. Ze woont er met haar drie kinderen.
2: Deze wijk is gewoon niet zo rustig en ook voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel. Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest. Ja, echte veiligheid. Dat is geen goede plek. Maar ook appartementen zelf, dat is zo klein. Ik woon hier met mijn zoon, hij is 20, en twee dochters, zij zijn 13 en 10. Dus dat is geen kleine kinderen. Net als groot of groter dan ik. Dus het is echt beperkt voor ons. En ik slaap zelf hier in de woonkamer.
3: Op deze bank hier, ja. Achter u, dit is een slaapbank.
2: Dit is mijn slaapbank. Ja, ik kan hier open en slapen.
3: We staan nu even een paar minuten te praten. Ik merk toch wel van, het is wel warm hier ook. Terwijl het is buiten niet zo heel warm nu. Hoe is het te doen met de warmte in deze appartementen?
2: Ja, dat klopt. Het is benauwd hier. En ik heb vanaf oktober heeft hij vragen gesteld tegen Centrada over een ventilatie. En ze hebben die gecontroleerd. Wel iemand van Centrada, medewerker. Maar ja, het blijft hetzelfde. We hebben nu een raam open, maar jullie voelen dat is niet zo. Nee.
3: Heeft u ook al met Centrada hierover gesproken?
2: Jazeker. Dus ik was langs geweest twee keer. Ook mail gestuurd over details. Wat is ons leven nu? Maar ik hoor alleen maar terug. Het is jammer, maar het is geen andere woning voor ons. En dan, hoe lang blijven wij hier zitten, dat niemand weet.
1: Ja, Katja is niet de enige die problemen ervaart. Ook andere bewoners die we spreken zeggen dat het wonen in Lars en Lily in Lelystad anders is dan ze hadden gehoopt. Vooral de veiligheid is een grote zorg.
0: Een bewoonster die nu 4 jaar in Lily woont wil daar alleen anoniem over vertellen.
4: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen. Lekkages, schimmelplekken, kortsluitingen, brandmelders die niet werken, een intercom die het een maand lang niet doet.
3: Ja. Dat klinkt best wel schrijnend ook.
4: Ja. En wat ik zeg, de veiligheid. Wij willen onze kinderen hier liever niet buiten laten spelen, omdat er gewoon te veel gekke dingen gebeuren hier.
3: Zoals?
4: Onder andere schietpartijen, mensen die met messen lopen te zwaaien, die eigenlijk gewoon niet hier thuis horen, maar gewoon in een instelling.
3: Het zijn ook allemaal doorstroomwoningen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor misschien 1-2 jaar max om hier te verblijven. Hoe lang wonen jullie hier nu al?
4: Volgens mij is dit het 4e jaar, ja. Ja, en als je Centrada daarover over confronteert van we zouden hier eigenlijk max 2 jaar mogen zitten, dan wordt er gewoon simpelweg gezegd, we hebben niet voldoende aanbod om dat na te streven. Ja. Het is klein, veel te klein eigenlijk. En voor tijdelijk is het natuurlijk in de woningnood waarin we nu zitten, is het een oplossing. Maar of het de juiste oplossing is, dat wil ik niet zeggen.
3: Nee. En dat is dus ook hele onveiligheid dan buiten de woning ook. Ja. Hoe is het om in de woning te zitten, naast dat het klein is?
4: Ja, soms echt wel zwaar. Omdat je toch wel, je hebt geen balkon, je hebt geen schuur. Ik vind het eigenlijk soms best wel onmenselijk, ja.
3: Ik merk het ook aan je, van het is ook echt wel dat je zegt van het is echt heel onveilig hier.
4: Ik bescherm natuurlijk mijn kind met mijn leven. Ik denk dat eigenlijk alle moeders dat wel doen. Dan heb je zoiets van dan ga ik liever naar familie of speeltuintjes in de buurt. Maar niet hier, ja.
1: Dat was een bewoonster van wooncomplex Lars en Lily in Lelystad. Nou, we spraken nog veel meer bewoners. De meesten willen uit angst voor mogelijke gevolgen alleen anoniem hun verhaal doen. Nou, hun verhalen en ook de reactie van woningcorporatie Centrada lees je op onze website omroepflevoland.nl.
0: Muziek om lekker mee wakker te worden. Teddy Swims op Flevoland, Mr. Know-It-All. En we gaan ook nog terug naar die school waar iedereen beroemd wilde worden. Er was een televisieserie van gemaakt. Ik heb het over Fame van Irene Cara. Die controle gaan hier bij Flevoland is wakker.

0: Fame van Iran Cara. En daarvoor dus Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Flevolandse imkers die hebben behoorlijk veel last van de geelpoothoornaar. Ook wel de Aziatische hoornaar genoemd. De insecten jagen op bijenkolonies. Met een koffertje vol high-tech apparatuur gaan de imkers op jacht naar die hoornaars.
0: Zo speuren ze naar de nesten. Verslaggever Ruben den Harder ging mee met de imkers Lambert en Mohammed.
2: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op z'n kop. Met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
3: Suikerwater. Er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
2: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
3: Ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 van die hoornaars tegelijk. En ik merk dat de bijen er gestrest van worden. En op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar dat doen we trekken vaak met z'n tweeën op. Modi gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. En nu wordt ze, ik zie hem bewegen.
2: En nu hebben ze er eentje.
3: En dan kan hij het zendertje omkrijgen.
2: Dat zendertje, ja, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
3: Ja, oké. Okay. Dan mag hij weer even drinken. Hè? Ja, kijk, hij gaat vliegen. Ja. Hij gaat het bos in.
2: Ja. Meteen het bos in.
3: Ja, hè?
2: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
3: Ja. Kijk, ik krijg nu groen signaal.
2: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
3: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Je moet wel oppassen waar je voeten zit. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
2: Lambert, is het niet vervelend dat je je als imker hiermee bezig moet houden?
3: Ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. En je weet niet wat je tegen gaat komen. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
2: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
3: Ja, precies. Ja, ja.

0: zit hier, die heb ik gewoon niet.
1: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, het is een behoorlijke bal.
2: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Ja. Wat doen jullie nu?
1: Nou, we gaan een locatie markeren. Dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem het erbij kan.
2: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
1: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch glimmen?
3: Ja, zeker, zeker.
4: Ja, dat was Lammert Ebbers van uit Lelystad. Hobby-imker dus. Nou, hopelijk gaat het helpen in zijn strijd tegen die hoornaar.
5: Zeker. Ik had gisteravond trouwens opvallend veel hommels in de tuin en in de bloemenstrook die al een beetje uitgebloeid is. Ik dacht, hommels opeens op zo'n avond.
4: Maar die tel jij per dag?
5: Nee, dat doe ik niet. Oh. Maar het viel me op dat het er opeens heel veel waren. Ik dacht, nou, hoe kan dit? Maar even de imker
4: misschien bellen. Heb jij thuis antwoord. Dan kun je doorgeven via de app.
5: Kan al op 0320 28 50 50. Maar eerst, de berichten van buiten Flevoland zometeen?
4: Die hebben we zometeen, ja. Gaat over nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada. Nou ja, die zijn het laatste moment uitgesteld. Het waarom daarachter hoor je zometeen.
6: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. Flevoland is wakker met Jolien en Leo.

0: Is toch handig, hè? Op die manier gewoon even je familie gedag zeggen.
1: Hallo, roepen ze allemaal.
0: Dat vind ik wel zo efficiënt.
1: Cold kimono. En dan de berichten van buiten Flevoland.
0: Ja, de nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Ik dacht even dat hij ze allemaal ging opnoemen, maar dat viel mee gelukkig.
1: Het is wel veel geld alles bij elkaar.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Nou ja, Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan. Anders, je snapt het, gaan die importheffingen alsnog door.
1: In Nederland worden jaarlijks tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat gebeurt via Nederlandse websites en maaltijdbezorgers. Het is een miljoenenhandel waar ook criminelen geld aan verdienen, blijkt het onderzoek van 1Vandaag. Het is heel eenvoudig om deze vaak goedkopere blikjes te kopen. Dat kan bij kleine particuliere bedrijven of bij grote websites.
0: Haken, kruisen en leuzen zijn de afgelopen maanden op de stoep bij tegenstanders van een asielopvang in Engelen gespoten. Racisten, fascist en fuck defend werd onder andere voor huizen met een anti-AZC-poster op straat gespoten, meldt Omroep Brabant na onderzoek. Politie en gemeente willen er niet veel over kwijt. Ze geven aan ervan op de hoogte te zijn, maar daar blijft het dan ook wel bij in de reactie. In Engelen komen mogelijk 50 minderjarige asielzoekers. Dat zorgt al maandenlang voor onrust, protesten en intimidaties in het dorp. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
3: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily en Lelystad zijn niet blij met hun woonomstandigheden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland.
5: Voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: Maar woningcorporatie Centrada gaf afgelopen weekend juist aan dat de problemen meevielen. In totaal bestaan Lars en Lily uit 300 tijdelijke appartementen. De bedoeling is dat de bewoners na een tijdje doorstromen naar een permanente woning. Dat is alleen een papieren werkelijkheid, zeggen de bewoners. Aan de schoolwerf in Almere Haven moeten zo'n 100 sociale en middenhuurwoningen komen. Wooncoöperatie De Binnenhaven is al 8 jaar bezig met de plannen, maar de financiering is lastig rond te krijgen. Daarom verkoopt de coöperatie obligaties. Wie investeert, leent geld tegen een rente van 3% per jaar met een looptijd van 10 jaar. Iem de Roos heeft ook obligaties gekocht.
6: Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan.
1: De Binnenhaven wil zo 200.000 euro ophalen. Meer details erover hoor je zometeen. Alphen in Almere heeft voor het 2e kwartaal op rij meer omzet geboekt. Bedrijf in energieoplossingen zag de omzet met 24,8 miljoen euro stijgen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het Almeerse bedrijf zet sinds begin dit jaar naast laadpalen ook in op slimme netwerkoplossingen. Met energieopslagsystemen en nieuwe snufjes zag Alphen de omzet dan ook vooral stijgen. De winst liep met 1,2 miljoen euro wel wat terug, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Wandelaars en fietsers hoeven binnenkort niet meer met de natte voeten door de Torenvalktunnel in Lelystad. De gemeente laat de wandel- en fietspassage bij zware regen leegzuigen in afwachting van een permanente oplossing. 3 kapotte afvoerbuizen zorgen ervoor dat het water niet wegkomt. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met 1/2 jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt van tijd tot tijd regen. Vanmiddag breekt vaker de zon door en is het vaker droog. Dus is het toch nog prima weer voor een wandeling met temperaturen van 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. Morgen is het behoorlijk wisselvallig met veel buien waarbij ook onweer mogelijk is. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, pas in het weekend wordt het iets vaker droog en zonnig. De maxima liggen daarbij rond 20 graden en in de nachten koelt het af naar 11 tot 13 graden.
0: Hoe is het op de weg? Nog geen files of vertragingen. Dus nou, zou mooi zijn als dat zo blijft. Kun je lekker doorrijden deze woensdagochtend. Wel wat flitsers. Er staat er eentje op de A1 bij Muiden. Naarden richting Amsterdam. Hectometerpaal 14,6. En de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muidenberg 69,2. En de andere kant op. Dus Lelystad-Muidenberg 62,3. Zie je ook een flitser? Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: is All That She Wants. Het is bijna 7:08. Goedemorgen.
1: De Almeerse wooncorporatie De Binnenhaven geeft obligaties uit om een wooncomplex mogelijk te maken. De corporatie is al jaren bezig om 100 woningen te krijgen aan de Schoolwerf in Almere Haven. Maar financiering van de overheid is lastig.
0: Die heeft weinig geloof in de aanpak. Dat zegt penningmeester Co Donk van De Binnenhaven.
2: Hoi.
3: De sfeer zit er goed in bij woningcorporatie De Binnenhaven.
2: Ik kom voor de koffie.
3: Op deze plek in Almere Haven moeten straks zo'n 100 huurwoningen komen. Alleen, van de woningen zelf is voorlopig nog weinig te zien.
2: Oh ja, wat je hier dan gaat zien is eigenlijk een aantal blokken die samen een soort hofje gaan vormen. Met allemaal de ingangen een beetje naar de binnenkant toegericht. En waar mensen eigenlijk samen een woongemeenschap gaan vormen.
3: Om de financiering rond te krijgen, verkoopt De Binnenhaven obligaties. Wie er één koopt, leent de woningcorporatie voor 10 jaar geld uit. Een paar honderd meter verderop heeft Iem al flink wat geld in het plan gestoken. 10.000 euro om precies te zijn.
4: Hij is sterk. Dat betekent dus dat je er eventueel kokend water bij kunt doen. Dat staat op tafel. Ik had mijn huis verkocht. Ik had een smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou, niet meer hoor. Maar toen kon ik obligaties kopen. Nou, heb ik gedaan. Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan. En dan moet je denken aan duurzaamheid, want dit project is ontzettend duurzaam. En ik geef mijn geld liever aan dat soort initiatieven dan aan oliemaatschappijen of andere oorlogsindustrieën, wat dan ook maar.
3: En wat is het niet zo lukken?
4: Risico's zitten overal aan. Ik denk wel, als je het verschil tussen obligaties en aandelen is. Aandelen ben je mede-eigenaar, obligatie is een lening. Nou, die kan je kwijtraken. Nou, dat is dan jammer.
1: Ja, dat is dan jammer. Ja, dat is ook weer zo simpel het kan zijn. In de Roos was dat. Het is niet bekend wanneer het benodigde geld binnen is. En de plannen dus verder uitgewerkt kunnen worden. Het verslag was van Joris Souter.

0: Het is een straffe wandeltempo ook, deze plaat. Alex Warren en Fever Dream.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, ik zie een blik van herkenning bij jou.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik gebruik hem nog steeds wel.
0: Oh, nog steeds?
1: Ja hoor.
0: Prima. Zometeen de rubriek. Wat hebben we gemist op radio en tv gisteravond?
1: Ja, dan gaat het onder andere over het toenemend aantal buitenlandse tandartsen in Nederland. Daar had Nieuwsuur het over.

0: Is This Love, Alison Moyet. Was laatst bij de tandarts en de voertaal was Engels.
1: Oh, Engels. Oh, ja, nou ja, ach, dat is nog te doen. Zolang het geen Pools wordt of iets anders. Ja, in Nieuwsuur ging het over de toename van het aantal buitenlandse tandartsen in Nederland. Volgens de beroepsorganisatie worden in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen opgeleid. Terwijl er wel genoeg animo voor is. Volgens tandarts Maartje Heijer is het allemaal een kwestie van geld.
2: Een tandartsstoel kost gewoon heel veel geld. Laat staan dat je er een heel gebouw vol mee moet zetten. Dus dat begrijp ik ook wel. Als je dan vervolgens tandarts uit het buitenland haalt en die een belastingvoordeel geeft omdat het een schaars beroep is, ja, dan sla je volgens mij echt wel de plank mis.
1: Hans de Vries is voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. Hij vindt dat er een kwetsbare situatie is ontstaan door te steunen op veel buitenlandse tandartsen.
3: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
1: Ja, en wat dan? Nou, tekort is een probleem dat al veel langer speelt, zegt de Vries. Hij wil met de verantwoordelijke ministeries in gesprek.
3: Kijk, dat je geen ijzer met handen kan breken in deze fase, dat weten we allemaal. Maar het signaleren van de problematiek en het bewust maken van de keuze om veel uit het buitenland opgeleide in Nederland te laten werken, dat is een begin. Doe je dat wel of doe je dat niet? En onder welke voorwaarden en welke kwaliteitsgaranties heb je daarbij? Daar willen we het graag met hen over.
1: Ja, ik zag, mijn zoon was bij de tandarts geweest. Dus ik zag de rekening liggen en de verstandskies. Want die was eruit getrokken.
0: Aha.
1: Keurig in een plastic zakje hoor, dat wel.
0: Kreeg je die mee?
1: Ja, kan je meekrijgen.
0: Jij kunt hem ook daar laten weggooien.
1: Ja, dat kan ook. Maar ik zag de rekening. Wat denk je? Verstandskies trekken?
0: Oké, met verdoving natuurlijk. 850 euro.
1: 850 euro?
0: Ja?
1: Nee, ik vond een koopje eigenlijk best wel, ja. 110.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oh. En dan moeten er nog drie.
1: Daar heeft hij meteen naar laten kijken. Dat, dat was nog oké. Dat kon
0: dat
1: nog wel even.
0: Dat was nog oké. Okay. Ja.
1: Nou, dus misschien wordt het uiteindelijk dat bedrag. Maar dit viel nog mee.
0: Oh, zit ik veel.
1: Maar misschien ben ik nu wel slapende hond aan het wakker maken.
0: Ik ben veel te hoog aan het schatten, hoor ik.
1: Ja.
0: We gaan van de televisie naar de radio. In Met het oog op morgen aandacht voor, ja, we noemen hem maar even Lucky. Deze onbekende man kreeg 3 jaar geleden een beroerte in Amsterdam. Hij kan niet meer praten en daardoor blijft zijn identiteit onbekend. De politie heeft een oproep gedaan in de hoop meer informatie te krijgen. Ja, hoe kon hij zo lang anoniem leven? Volgens Herma Kluin, en zij is detective bij recherchebureau Incognito, moet je je afvragen of het een bewuste keuze was.
4: Als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
0: Ja.
4: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt dat ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden.
0: Of Lucky gebaat is bij de zoektocht, is nog maar de vraag, zei Kluin.
4: Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt,
0: ja,
4: en misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie?
0: Nou, tot er alleen maar mysterieuzer op.
1: Ja, nou ja, ze heeft natuurlijk wel een punt. Ja, dat is, het is lastig natuurlijk, omdat hij zich niet verstaanbaar kan maken.
0: Mm-hmm.
1: Ja. We gaan even naar voetbal, want voetballer Joey Veerman die heeft een transfer te pakken. Nou, heb je vast wel meegekregen. Hè? Hij gaat van PSV naar het Duitse Borussia Dortmund. Het voetballen, nou ja, dat zal natuurlijk geen probleem zijn. Nou, de taal misschien nog wel. In Met het oog op morgen gaf Juri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04, alvast wat tips.
5: Waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een Leo. Want bij ons in het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
0: Nee.
5: Maar het bleek dat dat los was.
1: Ja, dat betekent los. Dus van die bal afblijven. Nou, volgens Mulder heeft ook steenkolen-Duits. Hoeft dat geen probleem te zijn voor Veerman.
5: Iemand begroeten is daar Glück auf.
0: Glück auf van het mijne, ja.
5: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
0: Ja.
5: En hij moet natuurlijk 1 wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivierderby. En dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
1: Nou, onthouden dus. Glück auf, als hij dat zegt.
0: Leo.
1: Dat moet nog wel lukken. Glück auf, dat was gisteravond op radio en tv.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik merk dat de bijen er gestrest aan worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik had mijn huis verkocht. Ik had smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bewoners Las en Lily in Lelystad voelen zich onveilig. En nieuwbouwproject Almere Haven wordt gefinancierd met obligaties. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
11: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
10: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
12: Hallo!

0: op je schap.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ga jij ze terugkijken?
3: Ja, om 6:55 s'avonds. Dan krijg ik om 7:00
2: ja. Ja, misschien werkt dat wel goed voor ons.
3: Ja.
2: Oh, ik ga dat proberen inderdaad. Dat je dan daarna heerlijk kan slapen. Ja, ja, ik vind het wel. Ik vind het wel ontzettend leuk dat ze dit hebben gedaan.
3: Ik ben ooit in Rotterdam naar het tentoonstelling geweest over de Fabeldische krant.
2: Oh, serieus?
3: En daar hadden ze een huis ingericht in de jaren 60 stijl. Met zo'n hondenhok televisieachtig ding. En daar kon je de eerste aflevering op terugkijken. Was prachtig.
2: Oké, okay, nou, ja. Ik vind het helemaal geweldig. Hoe is het op de weg? Is daar ook zo geweldig? Jazeker, want je kunt overal lekker doorrijden.
3: Ah, oh, prima.
2: 1 flitser gemeld, die staat op de A1 en bij Muiden naar den richting Amsterdam. Bij hectometerpaal 14,6. Dus alles. En zie je ook een flitser, dan kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister.
3: Straks in de nieuws.
2: Hebben we het over bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Die zijn niet te spreken over hun woonomstandigheden. Het is er onveilig, zeggen ze. En in de huizen zelf zijn er ook wel heel veel problemen. Nou, wat die problemen zijn, dat hoor je zo meteen.
3: In het nieuws gaan we ook nog even lekker naar buiten. Imkers hebben veel last van de geelpoothoornaar die op hun bijen jaagt. Ze gebruiken nu bijzondere apparatuur in de jacht op die hoornaar. Onze verslaggever ging mee het bos in.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ja, is een hobby. Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Ja, een van onze hobby's is om 7:08 het nieuws voor Flevoland.
1: Nou, is dat een hobby? We worden er ook goed voor betaald natuurlijk, hè? Gelukkig.
0: Moet je niet verklappen.
1: Nou, oh ja, ja. Dat weten de mensen wel als het goed is. Okay. We gaan het hebben over zorgen bij bewoners in Lelystad. Dan hebben we het over een explosie bij de ingang. Een schietincident in de omgeving. En politie die meerdere keren bij de gebouwen moest zijn. Afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Want daar hebben we het dan over. Sinds die explosie, in juni was dat, loopt er in het weekend extra beveiliging rond.
0: Bewoners vertellen ook over andere vormen van overlast. Katja Hartkamp is een van die bewoners van Lily. Ze woont er met haar 3 kinderen.
2: Deze wijk is gewoon niet zo rustig. En ook voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk. Omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest. Heel veel branden geweest. Ja, echte veiligheid. Dat is geen goede plek. Maar ook appartementen zelf, dat is zo klein. Ik woon hier met mijn zoon, hij is 20. En 2 dochters, zij zijn 13 en 10. Dus dat is geen kleine kinderen. Net als groot of groter dan ik. Dus het is echt beperkt voor ons. En ik slaap zelf hier in de woonkamer.
3: Op deze bank hier achter u, dat is een slaapbank.
2: Dat is mijn slaapbank. Ja, ik kan hier open en slapen.
3: We staan nu even een paar minuten te praten. Ik merk toch wel van, het is wel warm hier ook. Terwijl het is buiten niet zo heel warm nu. Hoe is het te doen met de warmte in deze appartementen?
2: Ja, dat klopt. Het is benauwd hier. En ik heb vanaf oktober heeft de vragen gesteld tegen Centrada over een ventilatie. En ze hebben die gecontroleerd. Wel iemand van Centrada, medewerker, maar... Ja, het blijft hetzelfde. We hebben nu een raam open, maar jullie voelen dat is niet zo... Nee.
3: Heeft u ook al met Centrada hierover gesproken?
2: Jazeker. Dus ik was langs geweest 2 keer. Ook mail gestuurd over details. Wat is onze leven nu? Maar ik hoor alleen maar terug. Het is jammer, maar het is geen andere woning voor ons. En dan, hoe lang blijven wij hier zitten, dat niemand weet.
1: Nou, Katja is niet de enige die problemen ervaart. Ook andere bewoners die we spreken zeggen dat het wonen in Lars en Lily in Lelystad dus anders is dan ze hadden gehoopt. Vooral de veiligheid is een grote zorg.
0: Een bewoonster die nu 4 jaar in Lily woont, wil daar alleen anoniem over vertellen.
4: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen. Lekkages, schimmelplekken. Kortsluitingen, brandmelders die niet werken, een intercom die het een maand lang niet doet.
3: Ja. Dat klinkt best wel schrijnend ook.
4: Ja. En wat ik zeg, de veiligheid. Wij willen onze kinderen hier liever niet buiten laten spelen, omdat er gewoon te veel gekke dingen gebeuren hier.
3: Zoals?
4: Nou ja, onder andere schietpartijen, mensen die met messen lopen te zwaaien, die eigenlijk gewoon niet hier thuis horen, maar gewoon in een instelling.
3: Het zijn ook allemaal doorstroomwoningen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor misschien 1-2 jaar max om hier te blijven. Hoe lang wonen jullie hier nu al?
4: Volgens mij is dit het 4e jaar, ja. Ja, en als je Centrada daarover over confronteert van we zouden hier eigenlijk max 2 jaar mogen zitten. Dan wordt er gewoon simpelweg gezegd, we hebben niet voldoende aanbod om dat na te streven. Ja. Het is klein, veel te klein eigenlijk. En voor tijdelijk is het natuurlijk in de woningnood waarin we nu zitten, is het een oplossing. Maar of het de juiste oplossing is, dat wil ik niet zeggen.
3: Nee. Nee. En dat is dus ook hele onveiligheid dan buiten de woning ook. Ja. Hoe is het om in de woning te zitten, naast dat het klein is?
4: Ja, soms echt wel zwaar. Omdat je toch wel... Je hebt geen balkon, je hebt geen schuur. Ik vind het eigenlijk soms best wel onmenselijk, ja.
3: Ik merk het ook aan je van. Het is ook echt wel dat je zegt van... Het is echt heel onveilig hier.
4: Ja, ik bescherm natuurlijk mijn kind met mijn leven. Ik denk dat eigenlijk alle moeders dat wel doen. Dan heb je zoiets van... Dan ga ik liever naar familie of speeltuintjes in de buurt. Maar niet hier, ja.
1: Dat was een bewoonster van wooncomplex Lars en Lily in Lelystad. We spraken nog veel meer bewoners. De meesten willen uit angst voor mogelijke gevolgen alleen anoniem hun verhaal doen. Nou, hun verhalen en ook de reactie van woningcorporatie Centrada lees je op onze website omroepflevoland.nl.

0: Tennessee of Texas? Ja, dat is het dilemma van Ella Langley.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat doet de temperatuur vandaag?
2: Nou, die is magertjes hoor. Zeker ten opzichte van wat we de laatste tijd gezien hebben. Vanmiddag moeten we ons tevreden stellen met een graad of 20. En op dit moment is het 16 of 17 graden. Dus er komt ook niet zo heel veel bij de huidige temperatuur. Wat er nog wel bij komt is een portie regen. Het regent op dit moment al op heel veel plaatsen. En die regen die houdt eigenlijk de hele ochtend aan. Bij een nog iets wat in kracht toenemende zuidwestenwind. Dat wordt in open gebied misschien zelfs wel af en toe windkracht 5.
1: Zo.
2: Nou, dat zal vanmiddag ook wel het geval zijn. Nou ja, hooguit 20 graden. Het goede nieuws is dan wel dat de meeste regen geleidelijk aan naar het oosten wegtrekt. Dat het veel vaker droog is. En misschien dat we nog wel af en toe de zon door zien breken. Er valt dan niet meer dan een enkele korte lichtere bui. Dus helemaal droog kan ik het niet geven voor vanmiddag. Maar er zit wel wat verbetering in.
1: Oké. Okay. Ja, Alfred, ik heb het idee, ik weet niet hoe dat met jou is, maar dat onze lijven inmiddels zo gewend zijn / waren aan die hitte, dat ik het nu gewoon al een beetje koud heb, een beetje huiverig. Herken je dat?
2: Nou, ik kan me dat wel voorstellen, hoor. We hebben zoveel weken hebben we warm weer gehad en misschien dat er ook wel luisteraars waren die tijdens de wat koelere of minder warme fase toevallig net ergens in Zuid-Europa zaten. Dus ja, dan zit die warmte helemaal in je lichaam. En als het dan toch wel een stukje frisser is, hooguit een graad of 20, dan merk je dat wel. Dus ik kan me dat wel voorstellen.
1: Ja, want die 19, 20 graden, dat blijft de komende dagen ook zo?
2: Ja, ik ben bang van wel dat een beetje de waarden zijn die we hebben. Sterker nog, vanavond koelt het natuurlijk wat af. Dan kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht is het even wat rustiger. Maar goed, daar hebben we niet zoveel aan. Want morgenochtend, dan dienen zich gewoon weer nieuwe buien aan. En dat kunnen felle buien zijn. Morgen de hele dag even van die korte, felle buien met misschien ook wel wat onweer erbij. Tussendoor hooguit een graad of 20, want in de buien koelt het ook nog een paar graden af. Dus degenen die warmte echt in hun lichaam hebben, die zullen dat morgenmiddag zeker wel merken. Ja, en ook na morgen 20, 21 graden, dat is zo'n beetje het hoogste wat ik eruit kan halen uit de weerkaarten. En

0: Zo speuren ze naar de nesten. Verslaggever Ruben den Harder ging mee met de imkers Lambert en Mohammed.
1: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op z'n kop. Met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
2: Suikerwater. Dus, er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
1: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
2: Nou, ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 van die hoornaars tegelijk. En ik merk dat de bijen er gestrest van worden. En op een gegeven moment durven ze zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar we trekken vaak met z'n tweeën op. Modi gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. En nu wordt ze, ik zie hem bewegen.
1: En nu hebben ze er eentje.
2: En dan kan die het zendertje omkrijgen.
1: Dat zendertje, ja, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
2: Ja, oké. Dan mag hij weer even drinken. Ja, hij gaat vliegen. Hij gaat het bos in.
1: Meteen het bos in.
2: Ja, hè?
1: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
2: Ja. Kijk, ik krijg nu groen signaal.
1: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
2: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Moet wel oppassen waar je je voeten zet. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
1: Lambert, is het niet vervelend dat je als imker hiermee bezig moet houden?
2: Nou, ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. En je weet niet wat je tegen gaat komen. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
1: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
2: Ja, precies. Ja, ja.
3: Het zit hier, die heb ik gewoon hier.
2: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, het is een behoorlijke bal.
1: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Wat doen jullie nu?
2: We gaan een locatie markeren, dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem het erbij kan.
1: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
2: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch glimmen?
4: Ja, zeker.
5: Geslaagde jacht dus. Ja, het zijn net jongetjes met een zo'n paintball pistool door het bos. Dat ziet er wel heel grappig uit.
0: Zo'n soort dingen is het, ja.
5: Ja. Lambert Ebbers hoorde je. Hobby-imker dus uit Lelystad.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
5: Ja, vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. Waarom? Je hoort het zometeen.

0: More Than This. Lekker wakker worden en heel rustig met Roxy Music. Eens even kijken. Oh ja, de berichten van buiten Flevoland beginnen.
1: Ja, het is alweer bijna 19:30, zie ik. Vakbonden CNV en FNV die dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12:00 vanmiddag concrete toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Daar zit wel wat druk op. In mei zorgde dit conflict voor lange rijen en veel vertragingen op de luchthaven. Een onderhandelaar van vakbond CNV vertelt wat de eisen zijn.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Oh, lekker dan. Dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Dus,
0: krijg je straks klachten van je hebt nog zoveel dagen staan.
1: Een beetje op. Vandaag dus dat er opnieuw met acties wordt gedreigd. Ja. Nou, als niet aan die eisen wordt voldaan dan. Dat zal voor passagiers die vandaag vliegen vanaf Schiphol nog geen gevolgen hebben. Oh. Maar ja, wat er daarna gebeurt, dat kan je misschien dan wel raden.
0: Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid in het afgelopen kwartaal. Die kwam nu ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het CBS. Het is de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
3: Dat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Dan is er meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Er is nog een plusje. De machine-industrie heeft voor een groot deel bijgedragen aan de omzetstijging.
1: De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Canada heeft 3 dagen de tijd om akkoord te gaan. Anders, je snapt het, gaan de importheffingen alsnog door. En dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Leren mediteren, zen.nl.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Hey Raymond!
15: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Hallo, Odido Business hier.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Bewoners van de wooncomplexen Las en Lily in Lelystad zijn niet blij met hun woonomstandigheden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland.
2: Voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel. Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: Maar woningcoöperatie Centrada gaf afgelopen weekend juist aan dat de problemen meevielen. In totaal bestaan Las en Lily uit 300 tijdelijke appartementen. Bedoeling is dat de bewoners na een tijdje doorstromen naar een permanente woning. Dat is alleen een papieren werkelijkheid, zeggen de bewoners. Woningcoöperatie De Binnenhaven geeft nu obligaties uit voor de bouw van 100 sociale en middenhuurwoningen. De Binnenhaven wil zo 200.000 euro ophalen. Een van de kopers van de obligaties.
3: Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan.
1: Wie investeert leent geld tegen een rente van 3% per jaar met een looptijd van 10 jaar. Gaat trouwens om huizen aan de Schoolwerf in Almerehaven. Alphen in Almere heeft voor het tweede kwartaal op rij meer omzet geboekt. Het bedrijf in energieoplossingen zag de omzet met 24,8 miljoen stijgen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het Almeerse bedrijf zet sinds begin dit jaar naast laadpalen ook in op slimme netwerkoplossingen. Wandelaars en fietsers hoeven binnenkort niet meer met natte voeten door de Torenvalktunnel in Lelystad. De gemeente laat de wandel- en fietspassage onderdoor de Lassendreef bij zware regen leegzuigen. In afwachting van een permanente oplossing. Drie kapotte afvoerbuizen zorgen ervoor dat het water niet wegkomt. Meer nieuws op de app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon die weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
6: Hoe is het op de weg? Klein beetje vertraging op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Flitsers zijn gemeld op de A1 bij Muiden, Naarden richting Amsterdam, hectometerpaal 14,6. En ook op de A6 bij Lelystad, vanuit de richting Muiderberg. En dat is dan bij hectometerpaal 69,6. Ja, je hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. De Almeerse wooncoöperatie De Binnenhaven die geeft obligaties uit om een wooncomplex mogelijk te maken. Nou, hoe dat dan precies werkt, dat hoor je zo meteen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Hij speelt geen gitaar, deze Mark King, maar hij tokkelt met zijn duim op zijn gitaar. En dan krijg je dat geluid, typisch voor Level 42.
1: Het is 20 minuten voor 8. De Almeerse wooncorporatie De Binnenhaven geeft obligaties uit om een wooncomplex mogelijk te maken. De corporatie is al jarenlang bezig om 100 woningen te krijgen aan de Schoolwerf in Almeerhaven. Financiering van de overheid is lastig.
0: Want die heeft te weinig geloof in de aanpak, zegt penningmeester van De Binnenhaven, Co Donk.
2: Hoi.
3: De sfeer zit er goed in bij woningcorporatie De Binnenhaven.
2: Ik kom voor de koffie.
3: Op deze plek in Almeerhaven moeten straks zo'n 100 huurwoningen komen. Alleen, van de woningen zelf is voorlopig nog weinig te zien.
2: Oh ja, wat je hier dan gaat zien is eigenlijk een aantal blokken die samen een soort hofje gaan vormen. Met allemaal de ingangen een beetje naar de binnenkant toegericht. En waar mensen eigenlijk samen een woongemeenschap gaan vormen.
3: Om de financiering rond te krijgen verkoopt De Binnenhaven obligaties. Wie er één koopt, leent de woningcorporatie voor 10 jaar geld uit. Een paar honderd meter verderop heeft Iem al flink wat geld in het plan gestoken. 10.000 euro om precies te zijn.
4: Hij is sterk. Dat betekent dus dat je er eventueel kokend water bij kunt doen. Dat staat op tafel. Ik had mijn huis verkocht. Ik had een smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou, niet meer hoor. Maar toen kon ik obligaties kopen. Nou, heb ik gedaan. Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan. En dan moet je denken aan duurzaamheid, want dit project is ontzettend duurzaam. En ik geef mijn geld liever aan dat soort initiatieven dan aan oliemaatschappijen of andere oorlogsindustrieën, wat dan ook maar.
3: En wat is het niet zo lukken?
4: Risico's zitten overal aan. Ik denk wel, als je het verschil tussen obligaties en aandelen is. Aandelen ben je mede-eigenaar, obligatie is een lening. Nou, die kan je kwijtraken. Nou, dat is dan jammer.
1: Ja, dat is dan jammer. In de Roos was dat. Het is niet bekend wanneer het benodigde geld binnen is en de plannen dus verder uitgewerkt kunnen worden. Het verslag was van Joris Sauter.
0: Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Wat zit erin, Jolien?
1: In Nieuwsuur ging het over de toename van het aantal buitenlandse tandartsen in Nederland.

Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Money, Money, Money. En daarvoor Shanna Spiro.
1: Wanneer was jij voor het laatst bij de tandarts, Leo?
0: Dat is november was ik daar.
1: November?
0: Ja.
1: Oh, dat wordt wel weer tijd, toch?
0: Ja, maar gaat dit om het jaar.
1: Oh, één keer in het jaar maar?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay. En heb jij dan gewoon een Nederlandse tandarts? Of
0: nee,
1: moet je
0: Pakistan.
1: Pakistaans? Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: En een Marokkaanse mondhygiëniste en die plan ik daarvoor.
1: En heb je dan een vertaal-app of gaat het in het Engels?
0: Gaat het wel in het Engels? Ja, okay. Al jaren.
1: Nou ja, dat is misschien best nog wel lastig. Als je bepaalde iets van je tanden wil uitleggen.
0: Dan heb ik geluk. Ik heb nooit wat.
1: Oh, dat scheelt. Ja. Oké.
0: Okay. Daarom ga ik ook niet zo vaak.
1: No holes in your teeth.
0: Nee, no holes in my teeth.
1: Nou ja.
0: Ik heb nergens last van.
1: In Nieuwsuur.
0: Ja, vertel.
1: Daarom vraag ik het. Ging het over de toename van het aantal, jawel, buitenlandse tandartsen in Nederland.
0: Kijk.
1: Volgens de beroepsorganisatie worden in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen opgeleid. Terwijl daar toch echt wel genoeg animo voor is. Volgens tandarts Maartje Heijer is het een kwestie van geld.
2: Een tandartsstoel, het kost gewoon heel veel geld. Laat staan dat je er een heel gebouw vol mee moet zetten, dus dat begrijp ik ook wel. Als je dan vervolgens tandarts uit het buitenland haalt en die een belastingvoordeel geeft omdat het een schaars beroep is, ja, dan sla je volgens mij echt wel de plank mis.
1: Hans de Vries is voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. En hij vindt dat er een kwetsbare situatie is ontstaan door te steunen op veel buitenlandse tandartsen.
3: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
1: Nou, dat weet ik niet of dat zo werkt.
0: Opeens is die weg.
1: Als ze er al heel lang zijn en ze hebben hier hun leven opgebouwd, dan weet ik niet of ze meteen weg zijn. Maar goed, het zou kunnen. Het is in die zin onzeker natuurlijk. Het tekort is een probleem dat al veel langer speelt, zegt de Vries. En hij wil nu met de verantwoordelijke ministeries in gesprek.
3: Kijk, dat je geen ijzer met handen kan breken in deze fase, dat weten we allemaal. Maar het signaleren van de problematiek en het bewust maken van de keuze om veel uit het buitenland opgeleide in Nederland te laten werken, dat is een begin. Doe je dat wel of doe je dat niet? En onder welke voorwaarden en welke kwaliteitsgaranties heb je daarbij? Daar willen we het graag met hen over.
0: Oké. Welke taal kun jij spreken met je tandarts?
1: Fries en Nederlands.
0: Fries en Nederlands, oké.
1: Ja, goed, hè?
0: Ja. Het is tweetalig.
1: Ja, nee, eigenlijk altijd Fries doe ik, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Het oog op morgen. Daar was aandacht voor. Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Voor Lucky, zo'n bekende man. Die kreeg 3 jaar geleden een beroerte in Amsterdam. Hij kan niet meer praten en daardoor blijft zijn identiteit onbekend.
1: Maar wie heeft die naam Lucky dan bedacht? Want hey Lucky, klinkt dit allemaal niet natuurlijk.
0: Nee, unlucky.
1: Ja, dat is ook een beetje triest. Ja.
0: Maar goed, de politie heeft een oproep gedaan in de hoop meer informatie te krijgen. Misschien heb je die foto gezien van zo'n man die in een bed ligt. Hoe kon hij zo lang anoniem leven? Nou, volgens Herma Kluin, ze is detective bij recherchiebureau Incognito, moet je je afvragen of dit een bewuste keuze was.
4: Als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
0: Ja.
4: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt het ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden.
0: Ja, of Lucky gebaat is bij de zoektocht, is nog maar de vraag, zei Kluin.
4: Dus als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt,
0: ja,
4: en misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie?
0: Allemaal vragen die gisteren werden opgeworpen in Met het oog op morgen.
1: Nou, als ik dit zo hoor, dan denk ik, nou, als je dat nou ambieert om onvindbaar te zijn, en sommige mensen dromen daarvan,
0: moet je moeite voor doen.
1: Dus kun je naar Duitsland, dan kun je met heel veel contant op heel veel plekken nog contant geld betalen, en dan ergens daar in de antikraak.

0: Dit is Flevoland.
1: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik merk dat de bijen er gestrest van worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik had me uitverkocht. Ik had smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bewoners Las en Lily in Lelystad voelen zich onveilig. En nieuwbouwproject Almere Haven wordt gefinancierd met obligaties. Meer nieuws het komend uur. In Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
12: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
11: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dat is ook wel een intro dat heel veel mensen die op drumles zitten leren. Al vrij snel.
14: Oh.
13: Ja, ja zeker. Eens even kijken hoe het op de weg is. Je kunt lekker doorrijden. Er is alleen wat vertraging op de N50, Emmeloord Zwolle. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ben je 1 kwartier langer onderweg. Flitsers. Staat er eentje op de A1 bij Muiden. Naar de richting Amsterdam. Hectometerpaal 14,6. Dan de A6 bij Lelystad. Richting Muidenberg 62,2. En vanuit de richting Muidenberg. Dus Muidenberg naar Lelystad 69,6. En dan word je ook nog gecontroleerd op die N50. En dat is dan bij Ens. In in beide richtingen bij 262,7. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven hè, via Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het is er onveilig, het is vies. Dat zeggen bewoners van de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Je hoort ze zometeen.
9: En imkers die hebben veel last van de geelpoothoorna. Die jaagt op hun bijen. En ze hebben nu bijzondere apparatuur om hen te verjagen. Onze verslaggever ging mee.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
22: Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Hey, Remo!
25: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Hey, Remo!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sabrina Carpenter, schenk maar in. En een espresso. Je bent bij Flevoland te zwakker. Het is 9:08.
1: Een explosie bij de ingang, een schietincident in de omgeving en politie die meerdere keren bij de gebouwen moest zijn. De afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Sinds de explosie in juni loopt er in het weekend extra beveiliging rond.
0: Bewoners vertellen ook over andere vormen van overlast. Katja Hartkamp is een van de bewoonsters van Lily. Ze woont daar met haar drie kinderen.
2: Deze wijk is gewoon niet zo rustig en ook voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest, heel veel branden geweest. Ja, echte veiligheid. Dat is geen goede plek. Maar ook appartementen zelf, dat is zo klein. Ik woon hier met mijn zoon, hij is 20, en twee dochters. Zij zijn 13 en 10, dus dat is geen kleine kinderen. Net als groot of groter dan ik. Dus het is echt beperkt voor ons. En ik slaap zelf hier in de woonkamer.
3: Op deze bank hier achter u, dat is een slaapbank.
2: Dat is mijn slaapbank. Ja, ik kan hier openen en slapen.
3: We staan nu even een paar minuten te praten. Ik merk toch wel van, het is wel warm hier ook. Terwijl het is buiten niet zo heel warm nu. Hoe is het te doen met de warmte in deze appartementen?
2: Ja, dat klopt. Het is benauwd hier. En ik heb vanaf oktober heeft de vragen gesteld tegen Centrada over een ventilatie. En ze hebben die gecontroleerd. Wel iemand van Centrada, medewerker. Maar het blijft hetzelfde. We hebben nu een raam open, maar jullie voelen dat is niet zo.
3: Heeft u ook al met Centrada hierover gesproken?
2: Jazeker. Dus ik was langs geweest twee keer. Ook mail gestuurd over details. Wat is onze leven nu? Maar ik hoor alleen maar terug. Het is jammer, maar het is geen andere woning voor ons. En dan, hoe lang blijven wij hier zitten, dat niemand weet.
1: Nou, Katja is niet de enige die problemen ervaart. Ook andere bewoners die we spreken zeggen dat het wonen in Lars en Lily anders is dan ze hebben gehoopt. Vooral de veiligheid is een grote zorg.
0: Een bewoonster die nu 4 jaar in Lily woont, wil daar alleen anoniem over vertellen.
4: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen. Lekkages, schimmelplekken, kortsluitingen, brandmelders die niet werken, een intercom die het een maand lang niet doet.
3: Ja. Dat klinkt best wel schrijnend ook.
4: Ja. En wat ik zeg, de veiligheid. Wij willen onze kinderen hier liever niet buiten laten spelen, omdat er gewoon te veel gekke dingen gebeuren hier.
3: Zoals?
4: Onder andere schietpartijen, mensen die met messen lopen te zwaaien, die eigenlijk gewoon niet hier thuis horen, maar gewoon in een instelling.
3: Het zijn ook allemaal doorstroomwoningen, die zijn eigenlijk bedoeld voor misschien 1-2 jaar max om hier te verblijven. Hoe lang wonen jullie hier nu al?
4: Volgens mij is dit het 4e jaar, ja. Ja, en als je Centrada daarover over confronteert van we zouden hier eigenlijk max 2 jaar mogen zitten, dan wordt er gewoon simpelweg gezegd, we hebben niet voldoende aanbod om dat na te streven. Ja. Het is klein, veel te klein eigenlijk. En voor tijdelijk is het natuurlijk in de woningnood waarin we nu zitten, is het een oplossing. Maar of het de juiste oplossing is, dat wil ik niet zeggen.
3: Nee. En dat is dus ook hele onveiligheid dan buiten de woning ook. Ja. Hoe is het om in de woning te zitten, naast dat het klein is?
4: Ja, soms echt wel zwaar. Omdat je toch wel, je hebt geen balkon, je hebt geen schuur. Ik vind het eigenlijk soms best wel onmenselijk, ja.
3: Ik merk het ook aan je, van het is ook echt wel dat je zegt van het is echt heel onveilig hier.
4: Ja, ik bescherm natuurlijk mijn kind met mijn leven. Ik denk dat eigenlijk alle moeders dat wel doen. Dan heb je zoiets van dan ga ik liever naar familie of speeltuintjes in de buurt. Maar niet hier, ja.
1: Dat was een bewoonster van wooncomplex Lars en Lily in Lelystad. Nou, we spraken nog veel meer bewoners. De meesten willen uit angst voor mogelijke gevolgen alleen anoniem hun verhaal doen. Nou, hun verhalen en ook de reactie van woningcorporatie Centrada lees je op onze website omroepflevoland.nl.
0: En wil je erop reageren? Hier is ons telefoonnummer.
5: Reageren op Flevoland is wakker? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: David Bowie en The Modern Love.
1: Tijd voor het weer, jazeker. En daar weet Alfred Snoek alles over te vertellen. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want ja, hoe fris wordt het?
2: Nou, het wordt in ieder geval niet warm inderdaad. Vanmorgen is het 17, 18 graden. Het is daarbij bewolkt, het regent. Het regent af en toe aardig door. Ook op dit moment is dat al het geval. En dat blijft nog wel even een aantal uren. Dus het is frisjes wat dat betreft. En vanmiddag, ja, hooguit een graad of 20. Het is wel zo dat het dan vaker droog wordt. Er valt slechts nog een enkele bui. Ik denk zelfs dat op een aantal plaatsen af en toe de zon weet door te breken. Maar ja, die is niet krachtig genoeg, of in ieder geval niet sterk genoeg, om die temperatuur echt veel verder op te jutten. En bij dat alles staat er een zuidwestenwind. Die is matig, af en toe vrij krachtig bij open gebieden. Windkracht 4 tot 5 zal dat vanmiddag veelal zijn. En ook vanavond, dan valt er nog een enkele bui. En uiteraard koelt het dan wat af. Dus ga je vanavond nog even naar buiten, want het is veel vaker droog dan dat er een bui valt. Het is een graad of 16, dus neem een jas of een trui mee.
1: Ja, het is een goede tip, Alfred. Die ga ik zeker onthouden. En qua weerbeeld vandaag, voor mensen die nog vakantie hebben, vanochtend misschien binnen wat knutselen en vanmiddag lekker naar buiten.
2: Ja, ik denk dat dat een hele goede samenvatting is voor vandaag. En dan vanmiddag zelfs nog wel de paraplu even bij de hand houden.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, met zo'n windkracht moet je een goede stormparaplu hebben. Ja, precies. Ja. Precies. Oké, okay, zeg, en vannacht en de komende dagen, wat staat er dan te gebeuren?
2: Is het eigenlijk op de meeste plaatsen droog. Daar hebben die vakantiegangers niet zoveel aan. Want morgen overdag, ja, dan komen er toch wel weer felle buien voor. Buien waarin er in een paar minuten tijd echt een flinke plens regenwater naar beneden kan komen. De buien kunnen zelfs met onweer gepaard gaan. En dan even later, dan is het weer droog, breekt het zonnetje door. Dan wordt het nog een graad of 20. Maar in de buien zakt ook midden op de dag de temperatuur gewoon weer terug naar een graadje of 16, 17. Dus ook morgen is het fris. En hebben we de paraplu nodig. De stormparaplu misschien ook wel. Want windkracht 5 rondom de dijk, dat zullen we zeker wel halen. Dus een beetje herfstachtig zou je het bijna kunnen noemen.
1: Ja, stiekem, Alfred, vind ik het ook wel weer lekker. Gewoon lekker binnen met een boek.
2: Ja, het heeft wat. Het wordt s'avonds al wat sneller donker. Ja. Dus ik kan me dat gevoel ook wel een beetje voorstellen.
1: Maar blijft het zo?
2: Ja, zeker vrijdag nog. Vrijdag is een beetje een herhaling van wat we morgen kunnen verwachten. In het weekeinde en ook begin volgende week, dan ga ik ervan uit dat het zo goed als droog blijft. Dat heeft echter geen gevolgen voor de temperatuur. Want ondanks dat de zon ook regelmatig doorbreekt,

0: hoornaar, ook wel de Aziatische hoornaar genoemd. De insecten jagen op bijenkolonies. Nou, met een koffertje vol high-tech apparatuur gaan de imkers op jacht naar die hoornaars.
1: Zo speuren ze naar de nesten. Verslaggever Ruben den Harder ging mee met de imkers Lambert en Mohammed.
2: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op z'n kop. Met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
3: Suikerwater. Er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
2: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
3: Nou, ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 van die hoornaars tegelijk. En ik merk dat de bijen er gestrest van worden. En op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar we trekken vaak met z'n tweeën op. Modi gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. Ik zie hem bewegen.
2: En nu hebben ze er eentje.
3: En dan kan hij het zendertje omkrijgen.
2: Dat zendertje, ja, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
3: Ja, oké. Okay. Dan mag hij weer even drinken. Hè? Ja, kijk, hij gaat vliegen. Ja. Hij gaat het bos in.
2: Ja. Meteen het bos in.
3: Ja, hè?
2: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
3: Ja. Kijk, ik krijg nu groen signaal.
2: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
3: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Moet wel oppassen waar je je voeten zet. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu wel echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
2: Lambert, is het niet vervelend dat je je als imker hiermee bezig moet houden?
3: Ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. En je weet niet wat je tegenkomt. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
2: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
3: Ja, precies. Ja, ja.
4: Het zit hier, die heb ik gewoon niet.
3: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, het is een behoorlijke bal.
2: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Wat doen jullie nu?
3: We gaan een locatie markeren, dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem het erbij kan.
2: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
3: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch glimmen?
4: Ja, zeker.
0: Ja, het was Lambert Ebbers, hobby-imker uit Lelystad.
1: En nu nog een keer mee met Ronald. En zijn stofzuiger.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
0: Ja, dan hebben we het over boeren die ook vandaag in actie komen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar ja, waar gebeurt dat dan? In welke provincie? Hoor je zometeen.

0: Ze wist het. Uit Toy Story, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. De berichten van Maarten Flevoland.
1: Ja, het zijn Drentse boeren die vandaag actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze organiseren een stikstofmars, legde deze verslaggever uit.
2: Verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal dan gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen.
1: Ja, protestdoeken, nou, dat zullen waarschijnlijk ook wel de omgekeerde vlaggen zijn.
0: Ja, ik zie ze weer overal.
1: Oh, ik ook, ja joh. De organisatie verwacht meer dan 1000 mensen in Assen en zegt dat boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden.
0: De vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaat inhouden, ja, dat weet het CNV nog niet.
3: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn, maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
0: In mei leidde dit conflict voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol.
1: Nou ja, voor 12 uur vanmiddag, dat is nog, even kijken,
0: ja,
1: dat is een 3,5 uur. Dat is,
0: ja, er kan een hoop gebeuren, een 3,5 uur.
1: Zeker. De drummer van ZZ Top is overleden. Frank Beard was bijna 60 jaar lang onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder die karakteristieke lange baard. En hij was de man achter dit intro. Het ging al langer niet goed met Beard. Eerder deze maand werden er al shows van ZZ Top afgezegd vanwege zijn gezondheid. Frank Beard werd 77 jaar.
4: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bewoners van de wooncomplexen Las en Lily in Lelystad zijn niet blij met hun woonomstandigheden. Blijkt uit de rondgang van Omroep Flevoland.
13: Voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk, omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: Maar woningcoöperatie Centrada, dat is de verhuurder, die gaf afgelopen weekend juist aan dat de problemen meevielen. In totaal bestaan Lars en Lily uit 300 tijdelijke appartementen. Bedoeling is dat bewoners na een tijdje doorstromen naar een permanente woning. Dat is alleen een papieren werkelijkheid, zeggen de bewoners. Het waterschap Zuiderzeeland maakt vandaag bekend of het maatregelen neemt tegen de droogte. Het waterpeil in het IJsselmeer is namelijk onder de kritische grens van 30 centimeter onder NAP gekomen, meldt Rijkswaterstaat. Er is nu sprake van een feitelijk watertekort. Ook het peil van het Markermeer daalt, maar dat zou door de regen van de afgelopen dagen en volgende week moeten stabiliseren. Woningcoöperatie De Binnenhaven geeft nu obligaties uit voor de bouw van 100 sociale en middenhuurwoningen aan de schoolwerf in Almere Haven. De Binnenhaven wil zo 200.000 euro ophalen. Een van de kopers van de obligaties.
14: Als ik aandelen of obligaties koop, dan doe ik dat het liefst voor een doel waar ik volledig achter kan staan.
0: Wie investeert hierin, die leent geld uit tegen een rente van 3% per jaar met een looptijd van 10 jaar.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon nu weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
1: Eens even kijken hoe het op de weg is. Problemen op de A6, Emmeloord-Lelystad. Tussen Emmeloord-West en de afrit Urk staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. Op dit moment 5 minuten vertraging. Maar dat zou zomaar eens kunnen oplopen. N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek ben je 10 minuten langer onderweg. En de andere kant op, dus richting Kampen, 1 minuutje of 5. En dan is er nog een flitser op de A1 bij Muiden. Naarden in de richting van Amsterdam, 14,6. Ja, ze is weer bij ons in de studio, Chantal Kadogan. En ze is er nu alweer klaar mee met het weer. Ze kan nog wel lachen.
17: Ja, echt helemaal. Ik moet net erbij komen van dit weer. We hebben het er zo over.
18: Okay. Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Linda Carlisle en Heaven is a Place on Earth is 9:09.
1: Het is woensdag en Chantal Cadeauganda is weer bij ons in de studio. De Surinaamse mediamaker uit Almere.
0: Ja. Goedemorgen, Chantal.
2: Nou, goedemorgen. Goed, want iedereen heeft
1: een plezier. Goedemorgen.
2: Nou, goed, Jezus, ja. Weet je, het is een goede morgen, want ik ben vanochtend.
1: Nog, Chantal, ja. Je mag niet vloeken.
2: Ja, sorry. Maar toch kwam ik zo binnen. Nou, ja. Kijk, het is een goede morgen, want ik ben opgestaan en we zijn gezond. En weet je, dat is allemaal top.
0: Maar je wist het zonnetje
2: weer,
0: een beetje.
2: Het weer. Ja, het weer. Ja, jij vroeg me wat ik van de regen vind. Ja, ik ben geloof ik ook niet zo gemaakt voor dit weer.
0: Nee. Maar er moet nog wel bij komen om het tekort aan te vullen. Hè? We kwamen een beetje tekort.
2: Ja, we kwamen een beetje heel veel tekort. Dus kijk, voor de natuur en de natuurliefhebbers, I get it. Maar gewoon voor mezelf...
0: Nee, liever
2: denk
0: niet.
2: Ik, nee, kom op. Kunnen we niet nog even 2,5 week gewoon nog even lekker zomer doen?
0: Ja, al is maar voor de zomerkermis in Almere stad. Want die heet niet voor niks.
2: Zomerkermis, ja. En eigenlijk ben ik heel vaak nu al naar de kermis geweest tijdens de zomer, dat het gewoon niet zo zomers was.
0: Ja, maar er is nu een nieuw dingetje, een haltbureau.
2: Ik vind het top.
0: Het alternatief.
2: Ja.
0: Daar kun je meteen heen als je niet gedraagt daar.
2: Als je niet gedraagt, ga je meteen naar het haltloket. En het
0: ziet iedereen dat van, oh, daar gaat hij.
2: Nee, maar voel je het maar. Want kijk, het is natuurlijk wel voor die jongere groep tussen 12 en 18, geloof ik.
0: Ja.
2: Als je misdraagt, in plaats dat je dan eerst wordt meegenomen, et cetera, en dan bij bureau halt wordt aangemeld, ga je nu direct naar het loket. Ik vind het top en laat de mensen maar zien dat je hebt misdragen.
1: Dus denk je dat wel gaat helpen?
2: Nou, ik denk het zeker wel. Ja, weet je, je kan er niet meer wegrennen, je kan niet meer schuilen, want je bent er meteen bij. En kijk, als je slim bent, maak je dat traject ook gewoon af bij bureauhand, want dan krijg je namelijk ook geen strafblad. En als je zo jong bent en je hebt dan al een strafblad te pakken, is het heel moeilijk om dan later in de arbeidsmarkt nog iets te doen wat je vaak nog wel heel leuk vindt om te doen.
0: Ja.
2: Depending on wat je wil gaan doen, hè? Ja. Natuurlijk.
1: Maar ja, het staat er niet voor niks, hè, natuurlijk. Dat kantoortje van bureauhand.
2: Nee, daarom. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop. En het is niet alleen op de kermis in Almere. Je hoort natuurlijk overal de kermissen waar het allemaal hartstikke misgaat. Dus ja, ik denk dat het gewoon wel heel erg goed is, weet je. En de ouders worden ook meteen gebeld. En ik denk bij sommige kinderen dat je liever kan hebben dat zij jou gewoon maar nemen dan dat je ouders... Kijk, nu worden sowieso je ouders wel gebeld. Maar ik denk dat het veel erger is als je naar huis gaat en doet alsof er niks aan de hand is. En dan de politie voor je deur staat.
0: Nee, dat wil
2: dan wanneer je
0: ook niet. Ja.
2: Dan snap je, want dan heb je die slag al meteen gehad.
0: Daarom kun je een alternatief strafje gaan doen.
1: Zeg, we blijven in Almere, want daar is de Renaissance School begonnen, hè, van Forum voor Democratie.
2: Ja.
1: Handjevol leerlingen nog maar ze zeggen van...
2: 18 of zo, hè?
1: 16. Ja, dat is op papier, maar effectief in de klas groep 1 zitten nu 4 leerlingen. Maar ze zeggen inderdaad, van, dus gaan nog wel meer leerlingen instromen gedurende het schooljaar. De klassieke oudheid, hè, het oude Europa, daar willen ze zich... mee bezighouden. Dat is een beetje de kern.
2: Vroeger was alles beter. Een beetje dat idee.
1: En voor sommige lessen of sommige aanpakken zeggen ze dan van, nou ja, jongens en meiden apart. Wat vind je ervan? Je haalt een beetje je neus op.
2: Ja. Kijk, er was iets daar in hun denkwijze waarvan ik denk, nou, dat vind ik niet eens zo slecht. Weet je, minder technologie in de klas. Vind ik helemaal niet zo slecht, want als je kijkt naar hoe jongeren tegenwoordig schrijven, is het natuurlijk ook gewoon huilen, want alles gaat met de laptop of telefoon of iPad.
0: Daar gewoon dat boekjes en schriftjes en krijtjes.
2: Juist. Ja. Dat vind ik ook nog steeds wel een goede manier. Maar om nou te zeggen, om leerlingen te gaan leren, ja, het Europa van vroeger was beter. Nou, we kunnen dat allemaal natuurlijk wel invullen wat men daarover denkt.
0: Ze gaan toch niet Oost-Duitsland weer intrekken?
2: Maar dat bedoel ik. Ik bedoel, ga je dan weer die kant op? Gaan we dan nu een hele groep... wat straks de toekomst gaat vertegenwoordigen, is dit dan hun denkwijze? Ik geloof toch niet dat dit het moet zijn. En dan ga je op school zeggen, oké, meisjes apart, jongens apart. Op het moment dat ze het schoolgebouw uitlopen, is alles weer gemengd.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, maar dat doen ze op islamitische scholen natuurlijk ook. Voor sommige lessen zitten de jongens en meiden ook apart.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk wel vaak bij islamitische clubjes en dat soort dingen. En in de moskee wordt dat natuurlijk wel gewoon doorgetrokken.
0: Ja, dat
2: maar
0: is zo.
2: Dit soort, want de renaissance mensen willen ze maken of creëren op deze school. Ik weet niet als dat gaat werken. En ik weet ook niet of deze jeugd later ook gewoon een lekkere plek in zullen nemen in de maatschappij.
0: Omdat ze een beetje ouderwets zijn geschoold dan?
2: Nou, niet eens. Ik denk niet eens dat het per se met een ouderwetse scholing te maken heeft. Ik denk meer met denkwijze die ze straks wordt geleerd.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat het daar misgaat. Want aan de ene kant leven we in een maatschappij waarin we allemaal veel inclusiever moeten zijn en allemaal veel open-minder moeten gaan denken.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
2: En dan gaan we nu een school creëren die dat eigenlijk allemaal weer in probeert te perken. Ja,
0: het is wel een goed recht, artikel 23 van de grondwet.
2: Kijk, het mag, dus je kan ook niet zeggen het mag niet, want kijk, de islamitische scholen mogen ook en de Chinese scholen mogen ook en noem het allemaal maar op. Dus ik zeg ook niet dat het niet mag, maar als je mij vraagt wat je ervan vindt, dan zeg ik, sommige dingen prima. Aan de andere kant denk ik, moeten we weer teruggaan naar de middeleeuwen?
0: Nou, nee, naar de renaissance. Maar goed.
2: Wat zouden jullie je kinderen daarop zetten?
1: Wel qua geen...
2: technologie.
1: Ja, zeker wel.
2: Ja.
1: Je onthoudt gewoon beter als je dingen opschrijft.
2: Ja. Maar dat was ook het enige waarvan ik dacht van... oh, dat vind ik nou nog wel een punt waarvan ik denk, ja.
1: Ja, maar goed, ik heb zoiets van, weet je, geef ze een kans en we gaan het zien. Ja.
0: We gaan nog even naar Nobelhorst, een NIMBY-verhaal. Not in my backyard. Bewoners van de Nieuwe Wijk de Werf daar en verzetten zich tegen de plannen voor een horeca-paviljoen in hun buurt. Het pand wordt bijna twee keer zo groot als ze eerder hadden gezien op de folder. Het is natuurlijk logisch dat de mensen daar bezwaar maken, toch?
2: Nou, zeker. Ja, en het is in mijn buurtje.
0: Oh ja?
1: Het is vlakbij, hè?
2: Het is vlakbij. Ja. Dus ik ben niet... Kijk, ik heb er niet rechtstreeks direct last van, denk ik.
0: Nee. Maar,
2: het is natuurlijk wel, als ik de hond die ik niet heb uitlaat, dan heb ik er natuurlijk wel last van.
0: Nee, maar dan zou je er komen.
2: En kijk, als ik gewoon vanaf mijn zolderkamer naar buiten kijk, dan zie ik het natuurlijk wel. Maar als je ziet, als je de mensen die het niet helemaal begrijpen, de situatie. Er zijn dus appartementen gebouwd, helemaal mooi aan het water. Is de haven is er aangelegd, helemaal leuk.
0: Ja.
2: En er is dus inderdaad een groenstrook.
0: Ja, een soort landtong in dat ventje.
2: Maar moet je daar nou nu een knalgroot restaurant gaan neerzetten? Is toch verschrikkelijk?
0: Dat is de kwestie, hè?
2: En er is precies één straatje waar je doorheen kan.
0: Oh.
2: Ja.
0: Dus het wordt heen en terug een heel druk straatje.
2: Ja, maar het vervelende is, die straat is al heel smal. Ja. Want wij moeten soms ook wel eens zo, alsof er wordt natuurlijk heel veel nog bij ons gebouwd en weet ik veel wat gedaan. Dus af en toe moeten wij ook die route nemen.
0: Ja.
2: Dan gaan we door het bos, langs de golfbaan en dan komen we dus ook bij dat straatje uit.
0: Ja.
2: Ja, en het is gewoon een heel krap straatje. Je moet er toch niet aan denken dat daar nu gewoon de hele avond door auto's heen en weer gaan rijden, omdat we naar een all you can eat willen.
0: Ja.
2: Kom op. En ik kan me niet indenken dat er nergens anders in Almere plek is voor deze ondernemer om zijn tweede of zijn derde restaurant, wat inmiddels al, die op te gaan zetten.
0: Maar de plek is ook mooi voor zo'n onderneming.
2: Nee, de plek is mooi voor een onderneming die past in de omgeving.
0: Dus wat kleiner.
1: God, kleine,
2: kijk, ik ben helemaal eens van, er mag wel wat horeca komen. Ben ik helemaal mee eens, want ik zoek ook altijd naar een leuk... Ik ben niet eens een koffiedrinker, maar ik zoek altijd naar een leuk koffietentje, zeg ik dan.
0: Tuurlijk, ja.
2: Een leuk terrasje, een leuke brasserie, een leuk koffietentje, een theehuisje en weet ik veel. Dat is leuk, maar niet zoiets.
1: Maar heb je ook al mensen gesproken in je buurt?
2: Mijn buurman van verderop, die heeft een petitie gestuurd in onze buren-app.
0: Oh ja.
2: Ja, en ik ben het daar wel echt helemaal mee eens. Ik vind ook niet dat het kan. En ik bedoel, overal, of het nou Oosterwold is of Nobelhorst... en er steeds meer, vaker hoor je, er was beloofd dat dit groen zou blijven. Er was beloofd dat er niet zoveel huizen zouden komen. Uiteindelijk wordt alles maar volgestouwd, volgebouwd. Inmiddels is er ook al een stop met een bepaald gebied met de huizenbouw.
0: Hmm.
2: Want dat was ook iets wat niet van tevoren was aangemeld. Ik snap de ondernemer en ik snap de gemeente, want je verdient er ook geld aan. Maar hou alsjeblieft rekening ook met de bewoners.
0: Sluiten we daarmee af.
2: Ja.
1: Dankjewel weer.
2: Nou, dankjewel.
0: En tot over 2 weken.
2: Over 2 weken.
0: Zometeen, wat heb ik gisteren gemist op radio en tv? Nederlanders in het Duitse voetbal.

0: Kingdom of Here van Cameron Whitcomb. We hebben nog wat fragmenten voor je. Misschien heb je dat gemist gisteravond op radio en tv.
1: Ja, we gaan het hebben over Nieuwsuur. Daar ging het over de toename van het aantal buitenlandse tandartsen in Nederland. Nou, volgens de beroepsorganisatie worden in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen opgeleid. Er is wel genoeg animo voor. Volgens tandarts Maartje Heijer is het een kwestie van geld.
2: Een tandartsstoel kost gewoon heel veel geld. Laat staan dat je er een heel gebouw vol mee moet zetten. Dus dat begrijp ik ook wel. Als je dan vervolgens tandartsen uit het buitenland haalt en die een belastingvoordeel geeft omdat het een schaars beroep is, ja, dan sla je volgens mij echt wel de plank mis.
1: Hans de Vries is voorzitter van de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. En hij vindt dat er een kwetsbare situatie is ontstaan door te steunen op veel buitenlandse tandartsen.
3: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
1: Het tekort is een probleem dat al veel langer speelt, zegt de Vries. En hij wil nu met de verantwoordelijke ministeries in gesprek.
3: Kijk, dat je geen ijzer met handen kan breken in deze fase, dat weten we allemaal. Maar het signaleren van de problematiek en het bewust maken van de keuze om veel uit het buitenland opgeleide in Nederland te laten werken, dat is een begin. Doe je dat wel of doe je dat niet? En onder welke voorwaarden en welke kwaliteitsgaranties heb je daarbij? Daar willen we het graag met hen over.
0: Voetballer Joey Veerman heeft een transfer te pakken. Hij gaat van PSV naar het Duitse Borussia Dortmund. Het voetballen, dat zal geen probleem zijn, maar de taal misschien wel. In Met het oog op morgen gaf Juri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04, alvast wat tips.
4: Waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een Leo, want bij ons het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
5: Nee.
4: Maar het bleek dat dat los was.
1: Ja, dus los, dus blijf van die bal af.
0: Mm-hmm. Ja, dan moet je,
1: weten. Ik ben wel een goede tip.
0: Ja, want anders verpest je het spelletje. Nou, volgens Mulder hoeft ook het steenkolen-Duits geen probleem te zijn voor Veerman.
4: Iemand begroeten is daar Glück auf.
5: Glück auf van het mijne, ja.
4: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
5: Ja.
4: En hij moet natuurlijk één wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivier Derby. En dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Hij staat in de agenda. Dat was gisteravond op radio en tv. En Leo in Flevoland blijft nog een uurtje muziek maken. In Flevoland Muziekland. Jullie zullen we morgen ook weer afspreken.
1: Ja, Glück auf en Auwien is niet zo, hè?
0: Ja, toch wel. Allemaal regelen, ja. Bezoekjes kun je indienen via 0320 28 50 50.
1: Fijne woensdag!

0: Dit is Flevoland.
1: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik merk dat de bijen er gestrest van worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik had mijn huis verkocht. Ik had smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bewoners Lars en Lily in Lelystad voelen zich onveilig en mogelijk maatregelen tegen de droogte vandaag. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
11: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
10: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
12: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
10: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Eén vertraging nog op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Urk. 9 minuten, komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Die file neemt af in lengte. En ook op de N50 bij Ens. Bij Kampen moet ik zeggen, rijdt er nog niet zo vlotjes door. Flitsers op de A6 Lelystad richting Muidenberg bij 0,9. De N50 in Ens 262,6. Zie je nog een flitser, mag je doorgeven natuurlijk. Via de app van Flitsmeister. En zometeen een damesgroep in Flevoland, Muziekland, die begon als danseressen bij de Tros Top 50.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen, en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Flevoland Muziekland.
21: Met Leo Schouwenaar.

Secret van Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham. En Lindsey Buckingham is dan een van de leden van Fleetwood Mac. En als je nou weet dat Lindsey Buckingham ook wel eens een LP heeft gemaakt met Stevie Nicks, die ook uit Fleetwood Mac komt, en je legt die stemmen van Miley Cyrus en Stevie Nicks naast elkaar, dan denk je, nou, dat komt wel aardig overeen. Kan wel begrijpen dat Lindsey Buckingham met haar een plaat heeft opgenomen. We begonnen in Flevoland, muziekland, met Dolly Dots. En inderdaad, die waren ooit danseres bij de Tros Top 50 op televisie. Even terug naar de actualiteit. Je hebt vast gehoord, de drummer van ZZ Top is overleden op 77-jarige leeftijd. Frank Beard heet hij. Was al enige tijd ziek. En zijn bekendste drumintro is natuurlijk Gimme All Your Lovin'.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

toch op doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar vind je de foto ook. Daar zie je dus de bouwvakkers aan het werk. De stationsklok. Geen vertrektijden natuurlijk, want dat station lag er even uit. De leidingenhanger. Een groot apparaat op het spoor. Die zorgt voor het neerleggen van de nieuwe betonblokken. Ja, wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Je mag het dus doorgeven op 0320 28 50 50.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

0: als je muziek ook kunt zien. In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Imkers gebruiken high-tech om de geelpoothoornaar te bestrijden. Deze Aziatische hoornaar bedreigt hun bijen. De moderne apparatuur bestaat uit een zendertje dat de imkers aan een hoornaar hangen. Dan laten ze de hoornaar weer vrij en als die naar het nest vliegt, kunnen ze dat nest laten weghalen. Ze vinden het insect met een ontvanger die gaat piepen.
9: Hier, die heb ik gewoon hier.
10: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij.
8: En dat balletje bleek dus een nest hoog in de boom. Meerdere imkers in de provincie bezitten inmiddels een zender en ontvanger die mede mogelijk is gemaakt door de provincie. Het waterschap Zuiderzeeland maakt vandaag bekend of het maatregelen neemt tegen de droogte. Het waterpeil in het IJsselmeer is namelijk onder de kritische grens van 30 centimeter onder NAP gekomen, meldt Rijkswaterstaat. Er is nu sprake van een feitelijk watertekort. Ook het peil van het Markermeer daalt, maar dat zou niet veel meer veranderen door de regen. Google hoeft 2 negatieve recensies over incassobureau Debtuit uit Dronten niet te verwijderen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. In de reviews wordt het bedrijf beschuldigd van fraude en oplichting. Depp bestapte naar de rechter omdat Google niet alle recensies verwijderde. Volgens het hof zijn de teksten meningen van de schrijvers en niet onnodig grievend. Ook het vermoeden van een lastercampagne tegen Depp vindt het hof niet aannemelijk. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. Brandweerlieden hebben de hele nacht doorgewerkt om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld, omdat er een conceptakkoord is. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. En beveiligers op Schiphol gaan mogelijk vanmiddag al actie voeren. De vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot 12 uur de tijd om met toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon nu weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan 1 graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
8: Dankjewel Alfred, dan de file van de ANWB A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen Emmeloord-West en Urk 7 minuten nog door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar afgesloten, dus je moet er over links even voorzichtig langs. Flitsers op de A6 Lelystad richting Muiderberg bij 62,2. De A6 bij Emmeloord-Jouren richting Muiderberg bij 282,6. De A6 Lelystad-Muiderberg bij 69,3. De N50 bij Ens 262,6. En de Hoge Ring in Almere bij 2,9. ook daar word je in beide richtingen gecontroleerd. En zie je nog een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Je hebt net een weerbericht gehad van de Weerplaza, maar het volgende liedje is eigenlijk ook een weerbericht.
9: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
9: Met Leo Schouwenaar.

0: Een van de vele hits van Stevie Wonder, I Ain't Gonna Stand For It. En dat weerberichtje waar ik het over had, waren natuurlijk de Summer Rains. Hoe toepasselijk van Juan West.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1996 en dan natuurlijk precies dezelfde week, week 34. Toen ook een heleboel zomerse muziek in de Nederlandse hitparade. Ook een heleboel muziek waar wij zeggen van house en hakken en gedoe en weet ik het allemaal. Maar er zijn uitzonderingen, want zo viel mijn oog op de nummer 3 van week 34 van 1996. Hij had toen een paar hitjes in ons land. Peter André. En toen stond hij op nummer 3 met Mysterious Girl.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1996.

Kiek de Kiekendief is geweest op het station in Almere Muziekwijk. Daar wordt, je zou bijna zeggen aan de weg gewerkt, maar er wordt aan het perron gewerkt. En er zitten verschillende linker- en de rechterfoto. Wat zie je op die foto? Er zie je nieuwe betonblokken liggen. Dat wordt het nieuwe perron. De machine die het aanlevert op het spoor. Je ziet natuurlijk de leidingen hangen die je kent als treinreiziger. Een grote woonflat aan het einde van de foto, aan de einder. Werklieden die ermee bezig zijn in oranje met witte helmen op. Dan hangt natuurlijk ook nog de klok. En waar normaal staat waar de trein heen gaat, dat is nu even natuurlijk niet in gebruik, want toen reden de bussen. Als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek.

is bij jou, het ligt nog aan. Ah, ja hoor, op verzoek, Mathilde, voor jou altijd. Mathilde Bloom was dat. Ze is deze week de polderplaat. En ja, het is een beetje wennen na die hete weken en die mooie zonneschijn dat het een beetje regent. Dat het een beetje bijregent. Dat het nodig is voor de natuur, voor de landbouw, voor het peil van het Markermeer en voor het IJsselmeer en voor Niels de Dakenkamp.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik merk dat de bijen er gestrest aan worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
1: Dit is Flevoland.
5: Ik had mij verkocht. Ik had smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Mogelijk maatregelen tegen de droogte vandaag. En imkers gebruiken high-tech tegen de vijand van hun bijen. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. Er is vertraging op de A6 volgens de AWB. Vanaf Emmeloord richting Lelystad voor de afrit Urk. 4 minuten. Het staat daar stil als gevolg van een kapotte vrachtwagen. En de rechte rijstrook is daar afgesloten. Flitsmeister meldt nog een controle op de waterkant. Ik hoor een liedje aankomen. In Ens en natuurlijk ook nog die twee camera's. Die controleren het vrachtverkeer of ze hun tol wel hebben betaald. En dat is op de A6. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dankjewel Leo voor weer heerlijke stampende disco-hits. We hebben er zometeen ook nog een paar. Maar ik heb ook een van de nieuwe zomerhits van dit jaar. Welke dat is, nou, dat hoor je zometeen.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Goedemorgen.
7: Flevoland Muziekland.
6: Arnoud Leket.

biertje aan de bar. De een vindt het verschrikkelijk. De ander vindt het hartstikke leuk. Ik hoor bij de laatste, ik vind het hartstikke leuk. Oud nummer van de Beatles in een nieuw jasje gestoken. Nou ja, nieuw. 13 jaar geleden was het al. Maar het is nu opnieuw uitgebracht. Zomer, zon, strand 2.0. Rutger van Barneveld, hij zegt... Het is niet de opvolger van Zoele Zomernacht. Het is gewoon een extraatje erbij. Ik ben met heel andere muziek bezig. En die wordt net zo leuk als Zoele Zomernachten. Nou, laten we dat hopen dat we er nog veel van kunnen gaan genieten, hè? Over genieten gesproken. We hebben weer een uurtje lekkere muziek voor je klaarstaan... waar je van kunt gaan genieten. Op deze prachtige woensdagochtend, 19 augustus. Nou ja, prachtig. Het lijkt wel kerstmis buiten. De donkere dagen voor kerst zijn al bijna aangebroken. Zeg het ook niet te snel, want voor je dat weet is het alweer kerst ook. Hè? Ben je er al over aan nadenken welke kleur er in de kerstboom om dit jaar? Zou ik maar gaan doen ook. 19 augustus dus, jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met John Stamos, de Amerikaanse acteur. 63 jaar wordt hij alweer. De man van de witte en de zwarte. De witte en de zwarte toetsen dan weliswaar ook. Hij wordt vandaag 65 jaar. Cor Bakker, ja, bekend geworden natuurlijk bij Paul de Leeuw. Hij was al hartstikke goed, maar hij heeft echt bekendheid gekregen door Paul de Leeuw. Cor Bakker dus vandaag 65 jaar. De Nederlandse weerman Gerrit Hiemstra, 65 jaar is hij geworden. Peter Gallagher, de Amerikaanse acteur, wordt 71 jaar. En verder is ook jarig Bill Clinton. Ja, hij rookt vandaag nog eens even een lekkere sigaar. Hij is 80 jaar geworden. Verder is ook jarig Jill St. John, de Amerikaanse actrice. Die wordt 86 jaar. En wie er vandaag ook jarig is, ja, dat is een man die eigenlijk niet zozeer meer op de voorgrond staat. Eigenlijk altijd in zijn actieve carrière als bassist stond hij eigenlijk al een beetje rustig meer aan de zijlijn. De zanger was flamboyant. Ik heb het over Freddie Mercury natuurlijk. De bassist van Queen is vandaag 75, John Deacon.

0: Hier heb je ook op gedanst, hè?
1: Ja, ik weet het zeker. Hier heb je op gedanst. Shotzel en Tainted Love en daarvoor Queen. John Deacon, de bassist van Queen, is vandaag jarig. En je hoorde ze nog een keertje met The Show Must Go On.

Even niet te kijken of ik kijk er echt compleet overheen. Het is bij het aanleggen van een nieuwe perrons. Er worden van die stukken worden daarin gehesen van 11.000 ton. Flinke jongens zijn dat. Maar zit het daar dan in? Nou goed, heb jij het gevonden? Mag je het doorgeven? 0320 28 50 50.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dit is Flevoland.

0: met het regionieuws.
1: Het is 11:01. Goedemorgen. De gemeente Almere had in 2024 beter haar huiswerk moeten doen bij het afgeven van een ontheffing voor nachtwerk op de railinzetplaats bij station Almere Oostvaarders. Dat oordeelt de rechter. Bouwbedrijf Structon wilde 's nachts werken aan het spoor, maar de gemeente gaf een ontheffing voor de avond. Structon tekende daartegen bezwaar aan. En volgens de rechter verleende de gemeente de verkeerde ontheffing en hield ze te weinig rekening met de belangen van alle partijen, zoals omwonenden die overlast ervaren. Imkers in Flevoland gebruiken high-tech om de geelpoothoornaar te bestrijden. Deze Aziatische hoornaar bedreigt hun bijen. De moderne apparatuur bestaat uit een zendertje dat de imkers aan een hoornaar hangen. En dan laten ze het beestje weer vrij. Wanneer die naar het nest vliegt, kunnen ze dat laten weghalen. En ze vinden het nest met een ontvanger die gaat piepen. En het balletje bleek een nest hoog in de boom. Meerdere imkers in de provincie bezitten inmiddels een zender en een ontvanger die mede mogelijk is gemaakt door de provincie. Google hoeft 2 negatieve recensies over incassobureau Debt uit Dronten niet te verwijderen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. In de reviews wordt het bedrijf beschuldigd van fraude en oplichting. Debt stapte naar de rechter omdat Google niet alle recensies verwijderde. Volgens het hof zijn de teksten meningen van de schrijvers en niet onnodig grievend. Ook het vermoeden van een lastencampagne tegen Debt vindt het hof niet aannemelijk. Tot zover een overzicht van de nieuws. Al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon die weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
1: Dan de verkeersinformatie. Nog steeds problemen op de A6 volgens de ANWB tussen Emmeloord en de afrit Urk. Als gevolg van een kapotte vrachtauto is daar de rechte rijstrook afgesloten. En daar ondervind je wat hinder van. Frits Maarste meldt de controle aan de waterkant in Ens. En heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Frits Maarste. En zometeen gaan we weer terug in de tijd met de heerlijke muziek. Welke muziek erbij hoort, uit welk jaar, dat hoor je zometeen.
0: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
0: Arnoud Plekket.

0: Shakira is dat samen met Burna Boy. Nog steeds hoog in de Nederlandse hitparades met Die Die. Daarvoor Tom Jones en Delilah. 10 minuten over 11:30 is het geworden. Goedemorgen allemaal.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1996. Er gebeurde wereldwijd behoorlijk wat opvallende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld Bill Clinton. Hij werd opnieuw president van Amerika. De Olympische Spelen van Atlanta die vonden plaats in de zomer van 96. En het internet begon snel populairder te worden bij gewone, dus haakjes, consumenten. De film Independence Day die kwam uit en werd een enorme wereldwijde hit. Nintendo 64 werd uitgebracht in Japan. En Nederland speelde op het EK voetbal 1996 in Engeland, maar werd al in de kwartfinale uitgeschakeld. Shimon Peres die verloor de Israëlische verkiezingen van Benjamin Netanyahu. En komeet Hiyakutaka, je weet het wel, die was in het voorjaar van 96 opvallend goed zichtbaar aan de nachtelijke hemel. En Dolly het schaap werd in 1996 geboren, was het eerste zoogdier dat succesvol uit een volwassen lichaamscel werd gekloond. Dat werd pas in 1997 openbaar gemaakt trouwens. En de Spice Girls, niet gekloond, maar ze braken wereldwijd door met Yo, wannabe, wannabe, wannabe, wannabe. En NASA lanceerde de Mars Pathfinder missie. In 97, een jaar later, zou het op Mars landen, is allemaal goed gegaan. De foto's krijgen we inmiddels binnen ook. Ja, zoveel jaren na dato. En wat stond er in de hitparade? Ik heb een mooie plaat voor je uitgekozen. Van niemand minder dan Amanda Marshall en Beautiful Goodbye.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Mooie jaar 1996.

Zojuist hoorde je uit 1996 Amanda Marshall en Beautiful Goodbye. Prachtige plaats dat. En Sister Sledge hoorde je zojuist met All American Girls. Nog eventjes een kans om te kijken via televisie naar die foto van Kiek. Geweest bij station Almere. Daar zijn ze bezig met het leggen van nieuwe perrons. Zware platen worden daar neergelegd. En daar heeft Kiek een fotootje van gemaakt. En aan jou de mooie opdracht om eens even te kijken wat nou het verschil is tussen links en rechts. Ja, er zit heel veel detail in natuurlijk, ook kleine dingetjes. Misschien moet je daar meer op gaan focussen ook. Wat is het verschil tussen links en rechts? Geef het maar eventjes door via het bekende nummer. 0320 28 50 50.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik merk dat de bijen er gestrest aan worden en op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
1: Dit is Flevoland.
5: Ik had me uitverkocht. Ik had smak geld. Korte tijd was ik een very wealthy woman. Nou niet meer hoor.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Almere had in 2024 beter haar huiswerk moeten doen bij het afgeven van een ontheffing voor nachtwerk. Imkers in Flevoland gebruiken high-tech om de geelpoothorenaar te bestrijden. En Google hoeft 2 negatieve recensies over incassobureau Dept uit Dronten niet te verwijderen.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan 2 medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie dan. AWB die zegt dat er nog steeds rekening gehouden moet worden met eventuele vertraging op de A6. Van Emmeloord naar Lelystad, daar is de rechte rijstrook afgesloten. Er moet nog het een en ander opgeruimd worden nadat die vrachtwagen daar vanochtend stond met pech. En Flitsmeister die meldt een controle op de A1 Naarden richting Amsterdam bij 16,6. En ze staan ook op de waterkant in Ens. Daar wordt ook gecontroleerd. Hebben ze ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Het is woensdagochtend, dus zometeen weer school en opvoeding met Naomi den Engelsman.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Je weet wat ik ga doen natuurlijk.
1: Ja, ik weet het, ja.
0: Ik heb een soort macht vandaag in één keer.
1: Ja, ja.
0: Ik heb macht over de microfoon van Marco. Want technisch is er iets veranderd. Ik heb uiteindelijk doorgevoerd wat ik gevraagd heb al jaren. Hij kan niet meer zelfs zijn microfoon aanzetten.
1: Nee, en ook niet uit.
0: Nee.
1: Dus ik moet ook uitkijken met wat ik zeg natuurlijk.
0: Ja, ik luister het gewoon op onbewaakte momenten.
1: Hallo.
0: Kan ik jou nu aan en uitzetten.
1: Ja, ben er nog. Maar het is echt helemaal kapot. Hè? Wat is dan, Marco staat, een andere Marco, die heet ook Marco. Er zijn natuurlijk meer hondjes die Vicky heten. Die staat naast mij.
0: Ja.
1: En die is alles aan het doen. Maar ik denk,
0: ook leuke
1: het ziet er niet best uit, Marco, of wel?
2: Nee,
1: gaat niet goed.
0: Nou, als Marco nee begint te schudden, dan weet je het wel.
1: Ja.
0: Komt het vandaag helemaal niet meer goed. Maar gelukkig doet de microfoon van Naomi de Winkelsman het wel gewoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo. Oh, dit doet hij wel.
0: Ja, ja. Waar wil je het zo meteen over hebben eigenlijk? School en opvoeding. Scholen zijn weer begonnen. He?
3: Ja.
0: Gelukkig.
3: Gelukkig. Iedereen was er aan toe.
0: Ja.
3: Maar stages. Stages gaan dit komende jaar ook weer plaatsvinden. Op middelbare scholen, maar ook op mbo's. Hoe kun je je kinderen nou daarin voorbereiden en ondersteunen?
0: Hartstikke goed, zeg.
1: Leuk.
0: Ja, de komende dagen wat te doen. Misschien kan je radiopresentatrice worden.
1: Ja, zou dat leuk vinden?
3: Als je thuisje lopen, zeker.
1: Ja, ik heb een hele belangrijke vraag.
4: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Hij heeft hem hier gewoon 2 keer live gezongen, weet je nog?
1: Ja. Hij had hem ook wel 4 keer kunnen zingen natuurlijk.
0: Zeker.
1: En het rare eraan is, ik weet niet waar... Ja, het zit gewoon in het goede van het liedje. Maar het gaat niet vervelen.
0: Nee.
1: Cheerio wel.
0: Althans, ja, die heb ik nooit zo
1: als je dat 3 keer achter elkaar hoort... Nee, dat dacht ik ook niet dat dat echt de zomerhit zou worden.
0: Nee.
1: En hij is enigszins verstoten qua gevoel door Rutger van Barneveld. Maar nog steeds staat Cheerio in de Nederlandstalige hitparades op 1.
0: Ja.
1: En Rutger op 2. Ja, dat vind ik bijzonder eigenlijk ook wel.
0: Net als in de top 40, hè, daar staat Rutger wel iets hoger. Maar Cheerio staat er langer in. En nog steeds eigenlijk naar verhouding hoger dan Rutger nu.
1: En hij krijgt die die-die van Shakira. Krijgt
0: er niet
1: van de eerste plaats af.
0: Nee.
1: Ook. Nou ja, hij heeft in ieder geval een enorme zomerhit. En daar is hij hartstikke blij mee. Rutger van Barneveld.
0: Ja, we hoorden er net al eventjes. Naomi, de Engelsman. Goedemorgen, Naomi. Hoe bereid je je voor op stage lopen? Heb jij dat ooit gedaan, Arnoud? Stage gelopen? Nee, nooit? Bestond dat toen nog niet? Want is het...
1: Nee, maar dat kwam in de latere klasse van de opleiding.
0: Die heb je nooit gehaald?
1: Nee.
0: In de brugklas deden ze dat nog niet.
1: Nee.
0: Nee. En heb jij stage gelopen?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Bij
0: waar?
2: Verschillende plekken. Bij de Post NL in Amsterdam. Maar ook...
0: Heette het toen al Post NL?
2: Ja.
0: Oh.
2: En toen de inloophuis voor mensen die soms wel wat eenzaam zijn of wat in de war zijn, konden ze binnenkomen voor een kop koffie en voor een luisterend oor. En toen mocht ik daar ook de gesprekken voeren, vooral ook luisteren. Dat was heel bijzonder.
1: Een beetje de dagbesteding ook doen?
2: Ja, zo kan je dat eigenlijk een beetje zien. Er werden wel activiteiten ook aangeboden.
1: Ja.
2: Maar ik heb eigenlijk op van allerlei plekjes heb ik ook wel echt stage gelopen en veel werkervaring opgedaan. Waardoor ik eigenlijk ook steeds beter wist. Hé, maar dit vind ik gewoon super leuk. Of nou, dit wil ik nooit meer doen.
0: Het is wel belangrijk, hè, om stage te doen. Om zeker te weten of het jouw richting is.
2: Nou, dat is het vaak. Hè. Dan heb je een beeld in je hoofd van ik wil per se een pak aan. Ik heb best wel veel jongeren gesproken die zeiden: het maakt me niet zoveel uit wat ik doe, maar ik wil gewoon een mooi pak aan. Ik wil een uniform. Ik wil dat ik veel geld verdien.
1: Ga in dienst.
2: Hè? Bijvoorbeeld.
0: Nou ja, dat willen ze wel weer gaan invoeren misschien. Hè?
1: Nou, dat is hartstikke goed.
2: Maar dat is ook dat mensen zeggen: ja, ik wil gewoon echt bij een bank werken. Want daar kan je gewoon heel veel geld verdienen en wil ik directeur worden.
0: Ja.
1: Maar dat is een beetje de mentaliteit, althans, opa praat, van de jongeren die nu aan het werk willen. Ze willen allemaal een telefoon, een laptop, een auto van de zaak, een dik salaris, 4 dagen werken.
2: Ja.
0: Zo ben je ook
2: ingekomen. Terwijl er heel veel nog steeds stageplekken zijn die gewoon geen stagevergoeding geven of het minimale.
1: Ja.
2: En dat, omdat ze ook zeggen, ja, anders had je op school gezeten, had je ook geen geld gekregen. Dit is echt om werkervaring op te doen. Om te kijken of je het ligt.
1: En
2: heb je dat talent ervoor?
1: Van school naar werk en toe. Want dat is een heel ander ritme.
2: Het is een heel ander ritme. Het is een andere manier van omgaan met elkaar.
1: Ja.
2: Het vraagt veel geduld van de ander vooral. Maar ook het aanleren. Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een stagiair aanneemt. Nou, nu is er wel stagemarkt. Het is gewoon een heel lijstje met allerlei verschillende categorieën. Dus als je iets in de zorg zoekt of iets in de techniek of in de bouw, nou kan je heel specifiek kijken op stagemarkt. En dat zijn mensen die zijn al, zeg maar, aangeschreven. Dus die zijn al bekend bij die organisaties. Die hebben al de papieren ervoor, die hebben een leermeester. Maar dan ben je er nog niet. Want dan is eigenlijk pas het begin van je zoektocht, is dat je eerst na gaat denken, wat in die bijvoorbeeld zorg zou je dan willen? Want de zorg is ook helpen met mensen met een verstandelijke beperking. Oudere mensen, baby's, kinderen, jongeren.
0: Worden ze nooit misbruikt? Of wordt er nooit gebruik gemaakt?
2: Er wordt zeker gebruik gemaakt.
0: Hoe voorkom je dat?
2: Nou, dan is het heel erg belangrijk dat een stagebegeleider vanuit school die gesprekken gaat voeren. Want het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld een stagiair alleen op een groep staat of alleen in een klas staat. Dat mag niet. Het is niet verantwoord.
0: Nee, of alleen de rotklusjes moet doen in de zorg of zo. De wc's schoonmaken.
2: Ja, of alleen maar de haren vegen als je in een kapsalon staat. Ergens is het ook de bedoeling dat je vervolgstappen gaat maken.
1: Maar dat hoort er wel bij, hè?
2: Het hoort er zeker bij. Ja. Want je hebt nu ook andersom dat mensen zeggen, ja, ik ga geen wc schoonmaken. Terwijl als iedereen dat een keer doet, ja, prima.
1: Nou, nee, maar ik vind juist dat hoort bij het geheel.
2: Hoort er ook bij.
1: Het praktische voorbeeld van jou van de kapsalon, dat heb ik gewoon meegemaakt ook. Dat de stagiaire zei van, ja, maar ik ben hier om te leren knippen, niet om te vegen.
0: Ja. En dat hoort
1: op school. Op school werd het ook gezegd. He, goed natuurlijk, van laat je niet misbruiken voor de klusjes waar je niet voor op stage bent. Dus zeg ook gewoon waar je voor bent en waar je vooral voor niet voor bent.
2: Nou ja,
1: Maar dat werd te breed uitgelegd.
2: Ja, precies. En kijk, we zijn heel mondig geworden. Hè. De laatste jaren zijn we heel mondig geworden. En dan zeggen we gaan niet onder de €600... Wat we aan stagevergoeding minimaal willen per maand, voor die paar dagen is dat we dat doen. Daar ga ik niet eens mijn bed voor uitkomen. Je kan bepaalde dingen gewoon niet meer eisen of stellen. Omdat je hebt en natuurlijk ook nog een lerende houding. Je staat helemaal aan het begin van die carrière om te kijken of je daar talent voor hebt, of je er goed in bent. Mm-hmm. Op een gegeven moment kan het namelijk ook zo zijn dat zo'n stageplek jou een bijbaan aanbiedt. Of in het weekend, of op het moment dat je bijna afgestudeerd bent. Dat ze zeggen, we zijn zo ongelooflijk blij met jou. Ja. Blijf bij ons. Dus het kan hier ook heel veel opleveren. Nou, nu hoorde ik jullie al heel even spreken. De jongeren van nu, die vinden het ook heel spannend om te bellen. Het zijn geen mensen meer die zeggen van, dat ik zeg, nou, ga dan, loop even langs die kapsalon.
0: Nou, het is minder sociaal geworden. Lijkt door al die schermpjes en je sluit je op in je cocon, spelletjes spelen, online contacten.
2: Ook een beetje bang voor de afwijzing. Hè? Van wat als ik niet helemaal uit mijn woorden kom? Of wat als die ander zegt, ik heb daar geen zin in? Dat vinden ze best wel ingewikkeld om daarmee om te gaan. En dan
0: door
2: is het
0: schade
2: veiliger.
0: En schande wordt men wijs.
2: Nou, en dan is het dus handig om een lijstje te maken. Stel nou dat je echt op een middelbare school zit, je bent nog helemaal aan het begin, en dat je zegt van, ik zou stage willen lopen. Dan zeg ik altijd, ga niet bij je ouders stage lopen, want die zijn of te lief of te streng. Dat gaat eigenlijk bijna nooit goed. Ja. Maar het kan zijn dat een buurvrouw of een oom of nou iemand een beetje in jouw omgeving wel het werk doet wat jouw kind super interessant lijkt. Dan zou je eens een rollenspel kunnen doen, dat je kind, nou, die laat je zitten en dan zeg je van, welke vragen zou je eigenlijk willen stellen aan zo'n stagebedrijf? Waar ben je nieuwsgierig naar, schrijf dat soort vragen op. Nou, en dan ben ik dan de stagebegeleider, zeg maar persoon die de stagiaires aanneemt. Ga eens met mij dat gesprek aan. En dan ga je gewoon thuis dat oefenen met een kop thee erbij, om even te kijken van hoe zou je zo'n gesprek aangaan.
1: Ja, wat zijn ook belangrijke vragen om te stellen als stagenemer of ook stagegever. Daarover gesproken, wat heeft een bedrijf eigenlijk aan stagiaires?
2: Nou, enorm veel heeft een bedrijf daaraan. Kijk, ten eerste krijgen zij ook weer nieuwe input. Zeker als je al op mbo, hbo, universiteit zit. Alle nieuwste technische processen of procedures krijgen zij ook weer te horen via die stagiaires. Dus dat is wel heel erg leuk. Je krijgt eigenlijk nieuwe input omdat er iemand ook zoveel jonger is. Dus dat zeker. Ja. Maar het is denk ik ook heel erg gezond voor je bedrijf, omdat ze dat jonge aanwas ook nog steeds in dienst te nemen. Want dat geeft echt een hele goede balans. Want je hebt op een gegeven moment ook de 50, 60-plussers die gewoon wel wat rigide zijn, wat stram zijn, wat minder flexibel. En die jongere generatie is dat veel meer. Dus dat geeft eigenlijk een hele goede balans in een organisatie. En je krijgt eigenlijk de kans om zo'n stagiair aan te nemen die nog helemaal nieuwsgierig is en nog van alles wil doen, zodat je echt in dat bedrijf kan gaan groeien.
1: Ja.
2: Niet dat iemand al een senior is en vreselijk duur is, maar dat er gewoon echt ruimte is voor groei. CV schrijven, dat is ook zo'n leuke. Ik krijg soms wel cv's binnen. Hallo, ik wil bij jullie stage lopen.
1: Ja.
2: Groeten.
1: Ja. Denk ik, lekker kort en bondig.
2: Zeker, heel duidelijk, zou je denken. Maar ik kan je vertellen, dan wordt deze cv die wordt nooit beantwoord. Laat staan dat er gebeld wordt of geïnteresseerd in een reactie opkomt. Dus wat we eigenlijk willen vanuit eigenlijk iedere tak van sport, is dat we willen dat iemand gewoon een aanhef doet. En dat hoeft niet per se op de naam te zijn, maar wel op een vriendelijke manier groeten. Ja. Goedemiddag. En als je al toevallig een naam weet van een stagebegeleider, schrijf dan inderdaad meneer met een achternaam, of als je diegene al een beetje kent, de voornaam. Het mag wel wat informeel soms. En dan kan je beginnen met, de reden waarom ik is omdat ik een stageplek
1: zoek. Je moet jezelf een beetje verkopen ook. Want je wilt toch daar graag stage lopen, anders doe je dat niet.
2: Ja, en dat is echt zo. Want op het moment dat je ons meeneemt in het verhaal van welke ervaring heb je opgedaan of wat heb je gezien in het leven waardoor jij deze kant op wil, maak je mij ook enthousiast om je uit te gaan nodigen. En dan kunnen we dat gesprek aangaan wat we een beetje hebben geoefend thuis.
1: Ja.
2: Met de vragen die je kan stellen.
1: Kom je goed beslagen ten ijs.
2: En dan heb je echt wederkerigheid. Want dan heb je niet iemand die alleen maar stil zit en denkt, oh, wat moet ik doen? Want iemand heeft echt geoefend. Maar die ander die heeft ook zoiets van, hey, ik heb het gevoel dat ik jou een beetje heb leren kennen door die sollicitatie.
1: Ook enthousiast wordt over jou ook. Als laatste nog eventjes, is er ergens een site te vinden waar stagevergoedingen op staan, zodat je weet wat je kan vragen of wat je kan verwachten?
2: Nee, maar er zijn wel wat algemeenheden te noemen, maar dat zie je ook wel op Stagemarkt en eigenlijk alle brancheorganisaties. Want bijvoorbeeld kappersvak betaalt anders dan bijvoorbeeld hospitality. Mm-hmm. En, dus dat is per branchevak verschillend. Okay. En het is ook een beetje de goodwill van de eigenaren zelf. Die bepalen welk bedrag willen we daarvoor uitgeven.
1: En dat stagemarkt is stagemarkt.nl? Of?
2: Yes, stagemarkt.nl.
1: Dankjewel. Naomi de Engelsman.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemorgen, het is 11:30 precies. De gemeente Almere had in 2024 beter haar huiswerk moeten doen bij het afgeven van een ontheffing voor nachtwerk. Dat oordeelt de rechter. Bouwbedrijf Structon wilde 's nachts werken bij station Almere Oostvaarders, maar de gemeente gaf een ontheffing voor de avond. Structon tekende daartegen bezwaar aan. Volgens de rechter verleende de gemeente de verkeerde ontheffing. Er zou te weinig rekening gehouden zijn met bijvoorbeeld omwonenden die overlast ervaren. Imkers in Flevoland gebruiken high-tech om de geelpoothoornaar te bestrijden. Deze Aziatische hoornaar bedreigt hun bijen. De moderne apparatuur bestaat uit een zendertje dat de imkers aan een hoornaar hangen. Dan laten ze het beestje weer vrij. Meerdere imkers in de provincie bezitten inmiddels een zender en ontvanger die mede mogelijk is gemaakt door de provincie. En Google hoeft 2 negatieve recensies over incassobureau Dept uit Dronten niet te verwijderen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. In de reviews wordt het bedrijf beschuldigd van fraude en oplichting. Dept stapte naar de rechter omdat Google niet alle recensies verwijderde. Volgens het hof zijn de teksten meningen van de schrijvers en niet onnodig grievend. Ook het vermoeden van een lastercampagne tegen Dept vindt het hof niet aannemelijk.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vanmorgen bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Af en toe regent het zelfs behoorlijk door. En bij dat alles staat bij het Markermeer en het IJsselmeer een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, een enkele bui blijft mogelijk en zelfs de zon weet nog heel eventjes door te breken. De temperatuur komt vandaag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Na een rustige nacht volgen morgen talrijke buien, soms ook met onweer.
8: Dan de verkeersinformatie. De problemen op de A6 zijn volgens de ANWB voorbij. Alles is daar opgeruimd. Flitsers. Nou, eentje wordt er nog gemeld door Flitsmeister. Die staat in Ens aan de waterkant. Dat hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
9: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Camilla Cabello en Don't Go Yet. Daarvoor Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Ja, en we gaan weer prijzen weggeven met het leukste spelletje van de Flevolandse Radio.
2: Ja.
1: Vond jij het een moeilijke vandaag, Arnoud?
0: Ja.
1: Ik vond hem ook lastig. Ik zat te kijken op de redactie. Ik kon het dus niet zien, maar Gerard Mees uit Almere heeft volgens mij een andere mening. Want die zag het wel, denk ik.
0: Nou ja, dat denkt hij natuurlijk.
1: Gaan we vanuit, hè? Ja.
0: Gerard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gerard. Hoe is het?
3: Ja, lekker gegaantje. Lekker aan het chillen.
1: Lekker aan het chillen. Oh. En wat doe je dan als je aan het chillen bent?
3: Ja, ik ben gepensioneerd en ik...
1: chillt altijd.
3: Lekker rustig aandoen. Lekker net koffie op en naast ook filmpjes te kijken.
1: Oh, wat voor filmpjes? Wat mogen we dat nu horen?
3: Ja, van Facebook. Oh. Als van die leuke... hoe heet dat? Allemaal tips die je allemaal kan krijgen.
0: Oh, was de beste tip van vanochtend?
1: Ja.
3: De beste tip is hoe je gepocheerd ei maakt. Je moet dan
1: water
3: doen.
0: Ja.
3: En dan doe je hem in een theezeefje.
0: Ja.
3: Of zo'n vergietje.
0: Ja.
3: En die laat je dan halverwege in het water van. En dan ga je je ei erin kapot maken. En dan heb je heel makkelijk gepocheerd ei.
0: Zo lekker.
3: Kan je zo eruit halen en dan kan je zo op je bord neerleggen.
0: Oh. Super handig. Ik heb ook een keertje geleerd dat heet water koken natuurlijk dan ook. En dan met een lepel flink roeren. Dat er zo'n soort tornadootje in je pan komt. En dan heel snel dat ei erin doen. Dan blijft het ook bij elkaar zitten.
1: Wat blijven we elkaar
3: zitten? Het ei? Dat is ook een idee.
1: De hele tijd?
0: Ja.
1: Zolang het kookt?
0: Ja, dan heb je gepocheerd ei in water.
1: Oh, zo, ja. Open, ja. Ook bij gepocheerd ei. Ja, oké.
0: Ja, ik vind het altijd heerlijk.
1: Je hè, wacht even, dus je hebt het al, je hebt gewoon de dooier, hoe heet het, je hebt gewoon de ei kapot gemaakt?
0: Een rauw ei. Je doet dat water koken, een tornadotje maken heel snel.
1: Ja.
0: En dan doe je dat ei erin.
1: Oh, dat ga ik een keer proberen.
0: En dan draait hij in het midden, dan draait hij om zijn as in. En doordat het heet is, dan blijft dat een beetje bij elkaar zitten.
1: En heb je daar op Facebook ook een tipfilmpje van gemaakt?
0: Ik heb dat een keer gezien op Facebook, ja.
1: Oh, je hebt niet zelf een filmpje gemaakt om te kijken, laten zien dat het werkt ook?
0: Nee, dat heb ik van iemand anders, daar kom ik zelf niet op.
1: Dat weet ik niet, ja. Nee. Je bent heel inventief.
0: Ja, dat wel, maar zo inventief met een ei ook niet.
1: Nee?
0: Andere dingen wel, maar met een ei niet.
1: Je bent ook een blij ei, hè, vaak.
0: Af en toe wel.
1: Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Goed. Tot zover even, Gerard.
1: Ja, Gerard. Hey,
0: zit je alleen thuis? Of, want je zei net van, nee, ik ga volgens mij met iemand anders meeluisteren.
3: Ja, mijn vrouw die luistert mee.
0: Oh, kan dat wel?
3: Ja.
0: Is niet gevaarlijk?
3: Ja, dat kan wel. Ja, nee, we hebben geen geheimen voor elkaar. Dus.
0: Nee? Oh. Hoe lang zijn jullie al samen?
3: 43 jaar.
0: Zo.
1: Zo.
0: Nou, dan ken je elkaar ook wel van binnen en buiten, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja.
1: Wat is leuker? De binnen- of de buitenkant?
0: Je kent elkaar van binnen en buiten.
1: Ja, dat is wel vragen. Wat is leuker? De binnen- of de buitenkant?
0: Ja.
3: De buitenkant.
0: Ja. Oh. Kant, hè? Niet de binnen- of de buitenkant.
1: Nee, zo bedoel ik niet letterlijk. Ja. Maar ik bedoel het innerlijk van iemand.
3: Alle twee is belangrijk natuurlijk. Maar,
1: Het innerlijke is uiteindelijk het enige wat echt telt.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
3: Precies. Ja.
0: Ja. Hartstikke mooi. Hoor ik nou een kleine glimlach van je vrouw op de achtergrond?
3: Ja.
1: Hoe heet je vrouw?
0: Luister, want dat klopt helemaal niks van. Maar goed. Hoe heet je?
3: Mijn vrouw heet Marion.
1: Marion en Gerard. Nou, dat is eigenlijk al. Ja, dat klinkt al goed.
0: Ja. Is het ook getrouwd ooit, Marion Mees?
1: Nee.
4: Ja.
0: Jawel. Oh, dus het is het M&M.
4: M&M, goed hè?
0: Ja. GM. Nou, gaat heel ver dit.
1: GM. Ja. Wat is GM dan? General Motors.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Het bestaat niet meer, hè?
0: Te zijn. Ja. Jullie hebben meegedaan met een spelletje, want ik neem aan dat jullie samen even kijken.
3: Ja, mevrouw kon dat niet vinden. Ik wel.
1: Oh.
3: Ik moest het zelf invullen, dus ik heb het dan maar gedaan.
1: Nou, laat maar weten. Wat is het verschil?
3: Wat verschil is, nou, mevrouw doet er wat vaker mee en ik doe het voor de eerste keer. En wat verschil tussen de foto's? Oh ja, dat bedoel je. Nou, als je dat, als je dat bord aan het bord van de perron ziet.
0: Ja.
3: Er staat spoor 1 staat er. En dan staat er op de ene foto links ervan. Zie je nog wat folie hangen van, om het te beschermen. Of, welke. En de andere is dat weggepoetst.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat viel echt niet op dit. Daar hebben we echt heb het compleet overheen gekeken.
1: Ja, want ik vind het wel vrij makkelijk.
0: Nee. Nou, Gerard niet. En het zorgt ervoor dat je naar het rad toe gaat.
1: Zeker.
0: Marco gaat voor jou naar het rad toe.
1: Ja, ik ben een echte raddraaier, dus ik ga er weer aan draaien.
0: Hij draait je een rad voor ogen, hoor.
1: Ik draai een rad voor ogen.
0: Ja.
1: De radaren draaien. Wat zegt ze?
0: Hé, wie?
4: Nee, ik moet wachten. Jullie zijn altijd zo komisch samen.
1: Oh, vind je dat, ja?
0: Je bent de eerste die het zegt.
4: Ja, denk ik wel.
1: Dat hebben we nog nooit eerder gehoord, eigenlijk.
0: Nee.
1: Ja, we horen het elke dag.
0: Laat de andere mensen het ook horen.
1: Goed, wat was het ook? Marion, hè, was het toch?
4: Ja.
1: Ja, Marjan.
0: Gisteren hadden we Manon.
1: Ja, Manon.
0: Maar die noemde je ook Marjan.
1: Nee, Marijke.
0: Oh, Marjan.
1: Ja, ook.
3: Ja, heleboel Emmen.
1: Ja, heleboel Emmen, ja. Ik heet zelf ook Marco natuurlijk. Dus ja, ik ben helemaal van de Emmen.
0: Prinses Christina heette vroeger ook Marijke.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, maar kijk, scheelt toch, of niet?
0: Ja, dat was zo'n gezegde, toch?
1: Ja.
0: Vroeger heette ze Marijke, toen kon ze nog kijken. Nu heet ze Christine, kan ze nog steeds niet zeggen. Nee. Goed, maar. Ja, nee, mogen we niet zeggen, hè. Ze is niet meer onder ons.
1: Maar sommigen dachten ook dat ik Narco, ik zei, nee, het is Marco met een tweepoot.
0: Ja.
1: Ja. Een driepoot eigenlijk.
0: Narci, zou je ze wel kunnen doen.
1: Wie is dat?
0: Laat me zeggen.
1: Goed. Oké, okay, Marjon. Ja. M&M ga ik jullie gewoon noemen. G&M, maakt er allemaal niet uit. Hard of zacht, links of rechts?
3: Rechts, hard.
1: Een harde rechts, weer mijn favoriet, daar gaat hij hoor.
0: Ja.
1: Kijk, gisteren ging er €50 uit, hè?
4: Ja.
0: Hij is vier in de rond.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, weer valt het. Het valt eraf. Het rad wordt een
0: ik
1: beetje...
0: Ik denk dat we een keer een nieuw rad moeten hebben.
1: Dat denk ik ook, ja. Je hebt sowieso een kiek keukenschort, want dat viel van het rad af. Ja, dus die krijg je erbij.
0: Ja, dat is voor jou, Gerard.
3: Oh, dat is leuk.
0: Ja, die is voor Gerard.
1: En ik heb een vogelhuisje en dan ga ik nog één keer draaien, omdat jullie met z'n drieën zijn.
0: Die is voor jou. Waar haal je die derde vandaan, dan?
1: Doen wij, ze tellen voor twee.
0: Oh, Gerard, Manon en Marion.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Even kijken, dan heb ik nog een witte. Misschien zit er nu wel een mooie prijs bij. Ja hoor, jullie hebben hartstikke mooie prijzen. Jullie hebben dus gewonnen. Hij viel op de grond, het kiek keukenschort. Jullie hebben gewonnen het vogelhuisje. Kun je lekker in elkaar zetten, lekker schilderen. Want er zit ook verf bij en een kwast.
4: Ja, dat ga ik bewerken.
1: Ga je lekker met de kwast in de weer. En we hebben een...
0: En verf, hè?
1: En verf ook, hè? Ja. Niet alleen de kwast gebruiken. En een kiek speaker heb je ook nog gewonnen. Een MP3 speaker. Of nee, een Bluetooth speaker.
0: Ja.
3: Oh, die is heel mooi.
0: Ga je ook MP3 op afspelen.
1: Nou, wacht maar tot je hem krijgt. Het lijkt mooier dan het is.
0: Als hij door de brievenbus heen komt, dan kan je hem daarna niet meer gebruiken.
1: Nee, Catherine Kel heeft hem ook meegenomen, want die wilde ze graag hebben. Die appte me gisteravond nog, zegt ze, nou, ik heb hem al 3 weken, ik heb nog geen minuut aan de praat gekregen. Dus dan weet je ongeveer wat voor dingen het is. Ja,
0: maar dat zegt meer over Catherine Kel dan over het speakertje.
1: Die is 80, hè, dus ja, dan heb je dat.
0: Ja, die weet het allemaal niet.
1: Die weet niet eens wat een speaker is. Nee, oké. Okay. Goed.
4: Ja.
1: Nee hoor, dat is niet waar, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, vriendin van de show.
1: Vriendin van de show en ook een persoonlijke vriendin van mij. Ja. We komen regelmatig bij elkaar over de vloer. Dus als je een keer het echt wil zien, nee, kom een keer bij mij langs.
0: Nou wordt er een hoop duidelijk. Goed, Gerard, dankjewel. En tot de volgende keer. Veel plezier nog met wat je vandaag gaat doen. Is er nog iets bijzonders wat je gaat doen?
1: Nog meer tips uitwisselen?
0: Ja,
3: ja, vanmiddag even boodschappen doen.
0: Oh, oh, dat is een hele goeie tip.
1: Wat staat er op het lijstje?
3: Oh, dan even naar een bekende supermarkt. En daar nog even wat laatste boodschapjes halen.
1: Maar je gaat nooit naar een onbekende supermarkt?
3: Mag ik reclame maken?
1: Nee, maar je zegt een bekende. Alle supermarkten zijn in principe bekend, toch?
3: Bekende supermarkten binnen, Almere buiten. Dus,
1: Oh ja, die blauwe is dat. Nee?
0: Die gele.
3: Ook.
0: Ja, ook. En die rode. Ook.
1: Het is maar net wat er in de aanbieding is.
0: Ja.
1: Welke tips je op Facebook hebt gezien over de bekende supermarkten?
3: Ja.
1: Ja, goed zo.
0: Goed. Nou, Gerard wil er ook
1: vanaf stoppen.
0: Dat ook wel wist.
1: Goed, dankjewel.
0: Dank jullie wel. En tot de volgende keer.
1: Doeg.
0: Doeg. Oh. Dat gaat wel heel ver. Als op een gegeven moment de luisteraars zelf al denken van ik vind het genoeg geweest.
1: Ja.

0: paar weken geleden was het hier om het live te zingen. Jeffrey Kuiper, ze zingen al veel te lange nacht. En daarvoor Taylor Swift. En die Opa Light. Het is 7 minuten voor 12 geworden. Langzamerhand wordt het een beetje droger.
1: Ja, vandaag wel. Morgen wordt het weer helemaal regenachtig, geloof ik.
0: Hè? Ja, we krijgen echt heel veel regen. Maar nog steeds zitten we met de droogte. En is de regen die nu allemaal valt niet genoeg om de droogte te doen verdwijnen?
1: Nee. Zometeen het nieuws, hè? Lars en Lily gaan we het over hebben in Lelystad.
0: Ja, daar schijnt veel problemen te zijn. Veel incidenten. Onrust en zo. Er worden nu maatregelen genomen. Daarover dus zometeen meer.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, als je een stagiair aanneemt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemorgen, het is bijna 12 uur. De provincie Flevoland is tijdelijk niet telefonisch bereikbaar vanwege een storing. Dat meldt de provincie op sociale media. Er wordt natuurlijk gewerkt aan een oplossing. De gemeente Almere had in 2024 beter haar huiswerk moeten doen bij het afgeven van ontheffing voor nachtwerk op de railzetplaats bij station Almere Oostvaarders. En imkers hebben veel last van de geelpoothoornaar die op hun bijen jaagt.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, de verkeersinformatie ANWB, die meldt toch weer een probleempje op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwifterband nu 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een controle op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,4. En er wordt ook op die A6 gecontroleerd vanaf Jouren richting Emmeloord bij 299,7. En meer informatie over de snelheidscontroles geeft ze door via de gratis app van Flitsmeister. Afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Daar willen ze nu wat aan gaan doen. Wat? Dat zie je zo meteen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De Blow Monkeys zijn dat. En it doesn't have to be this way. 8:08 is het geworden. Het is nat buiten, maar op sommige plekken is het natter.
1: Ja, we kregen... Nou, ik lach er nu op. Het is natuurlijk verschrikkelijk als het gebeurt. We kregen net Jolanda, die appte ons twee video's bij haar in de straat. Ga ik zomaar even vanuit. In de Jol in Lelystad, daar is de hoofdwaterleiding geraakt. En kijk, we zien hier ook wat beelden. Dat ziet er niet best uit. Het was een uurtje geleden.
0: Ja.
1: En onze verslaggever is natuurlijk onderweg om daar polshoogte te nemen. Nou ja, goed.
0: Hij mag wel een polstok meenemen, inderdaad. Ja,
1: polstok door te komen. Inderdaad. Ja, moet je kijken. Hè.
0: Zo, ja, maar dat gaat hard natuurlijk.
1: Ja, dat gaat heel hard. En nu ook zeker met dat watergebrek. Hè, dat we voorzichtig moeten zijn met water. Dus het komt niet op het goede moment. Ja, ik zie het.
0: Zie je hoe het is gebeurd waarschijnlijk?
1: Nou, ja, waarschijnlijk graafwerkzaamheden daar.
0: Nee, ze zijn er bezig met een schutting plaatsen.
1: Oh.
0: Ze hebben die palen in de grond geslagen.
1: Ja.
0: En daar hebben ze waarschijnlijk de waterleiding mee geraakt.
1: Maar dat gebeurt, hè? Dus dat bedrijf is daar nu een opdracht van die bewoner waarschijnlijk. Daar,
0: een schutting aan het plaatsen, ja.
1: Maar wie is daar nou verantwoordelijk, dat bedrijf?
0: Ik denk dan dat bedrijf,
1: wordt dan schade ook verhaald op zo iemand?
0: Dat denk ik wel,
1: maar
0: ja.
1: Dat kost een hoop
0: vanuit
1: geld.
0: De gemeente. En iedereen moet eruit drukken natuurlijk om dat te maken. En die graafwerkzaamheden die gaan daar ook nog plaatsvinden.
1: Ja.
0: Ja, dat kan een behoorlijke schadepost zijn natuurlijk. Altijd, ja, ik neem het eventjes aan omdat ik dit zie natuurlijk. Hè. Het water stroomt uit de grond waar die paal de grond in staat.
1: Ja.
0: En ik denk dat die jongens ook hebben gedacht, wat als je me nou, wat gebeurt er nu?
1: Het is een beetje buurman en buurman.
0: Ajeto, ja, maar hij is niet echt Ajeto,
1: nee.
0: Wat dat betreft. Maar goed, we gaan zo meteen even kijken hoe de situatie nu is, of het inmiddels opgelost is.
1: Ja, we gaan naar nog meer overlast. Een explosie bij de ingang, een schietincident in de omgeving en politie die meerdere keren bij de gebouwen moesten zijn. De afgelopen maanden waren er meerdere incidenten bij de wooncomplexen Lars en Lily in Lelystad. Sinds de explosie in juni loopt in het weekend extra beveiliging rond.
0: Ja, bewoners die vertellen ook over andere vormen van overlast. Katja Hartkamp is een van de bewoners van Lily. Ze woont er met haar drie kinderen.
2: Deze wijk is gewoon niet zo rustig. En ook voor mijn kinderen vind ik gevaarlijk. Omdat zij zien veel te veel. Ik bedoel, een schietpartij geweest. Heel veel branden geweest. Ja, echte veiligheid. Dat is geen goede plek. Maar ook appartementen zelf, dat is zo klein. Ik woon hier met mijn zoon, hij is 20, en twee dochters. Zij zijn 13 en 10. Dus dat is geen kleine kinderen, net als groot of groter dan ik. Dus het is echt beperkt voor ons. En ik slaap zelf hier in de woonkamer.
3: Op deze bank hier achter u, dat is een slaapbank.
2: Dat is mijn slaapbank. Ja, ik kan hier openen en slapen.
3: We staan nu even een paar minuten te praten. Ik merk toch wel van, het is wel warm hier ook. Terwijl het is buiten niet zo heel warm nu. Hoe is het te doen met de warmte in deze appartementen?
2: Ja, dat klopt. Het is benauwd hier. En ik heb vanaf oktober, heeft de vragen gesteld tegen Centrada over een ventilatie. En ze hebben die gecontroleerd. Wel iemand van Centrada, medewerker, maar... Ja, het blijft hetzelfde. We hebben nu een raam open, maar jullie voelen dat is niet zo...
3: Nee. Heeft u ook al met Centrada hierover gesproken?
2: Jazeker. Dus ik was langs geweest twee keer. Ook mail gestuurd over details. Wat is onze leven nu? Maar ik hoor alleen maar terug. Het is jammer, maar het is geen andere woning voor ons. En dan, hoe lang blijven wij hier zitten, dat niemand weet.
1: Nee, Katja is niet de enige die problemen ervaart. Ook andere bewoners die we spreken zeggen dat het wonen in Lars en Lily in Lelystad anders is dan ze hadden gehoopt. Hè?
0: Ja, vooral de veiligheid is een grote zorg. Een bewoonster die nu 4 jaar in Lily woont, wil daar alleen anoniem over vertellen.
4: Op zich, als je je met niemand bemoeit verder, kan je het hier redelijk overbruggen. Maar of het veilig is, ik denk dat ik daar wel nee op kan zeggen. Lekkages, schimmelplekken, kortsluitingen, brandmelders die niet werken. Een intercom die het een maand lang niet doet.
3: Ja. Dat klinkt best wel schrijnend ook.
4: Ja. En wat ik zeg, de veiligheid. Wij willen onze kinderen hier liever niet buiten laten spelen, omdat er gewoon te veel gekke dingen gebeuren hier.
3: Zoals?
4: Onder andere schietpartijen, mensen die met messen lopen te zwaaien, die eigenlijk gewoon niet hier thuis horen, maar gewoon in een instelling.
3: Het zijn ook allemaal doorstroomwoningen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor misschien 1-2 jaar max om hier te verblijven. Hoe lang wonen jullie hier nu al?
4: Volgens mij is dit het 4e jaar, ja. Ja, en als je Centrada daarover over confronteert van we zouden hier eigenlijk max 2 jaar mogen zitten, dan wordt er gewoon simpelweg gezegd, we hebben niet voldoende aanbod om dat na te streven. Ja. Het is klein, veel te klein eigenlijk. En voor tijdelijk is het natuurlijk in de woningnood waarin we nu zitten, is het een oplossing. Maar of het de juiste oplossing is, dat wil ik niet zeggen.
3: Nee. En dan, dat is dus ook hele onveiligheid dan buiten de woning ook. Ja. Hoe is het om in de woning te zitten, naast dat het klein is?
4: Ja, soms echt wel zwaar. Omdat je toch wel, je hebt geen balkon, je hebt geen schuur. Ik vind het eigenlijk soms best wel onmenselijk, ja.
3: Ik merk het ook aan je, van het is ook echt wel dat je zegt van het is echt heel onveilig hier.
4: Ja, ik bescherm natuurlijk mijn kind met mijn leven. Ik denk dat eigenlijk alle moeders dat wel doen. En dan heb je zoiets van dan ga ik liever naar familie of speeltuintjes in de buurt. Maar niet hier, ja.
0: Was een bewoonster van wooncomplex Lars en Lily in Lelystad. We spraken nog veel meer bewoners. De meesten willen uit angst voor mogelijke gevolgen alleen anoniem hun verhaal doen. Hun verhalen en de reactie van woningcorporatie Centrada lees je op onze website omroepflevoland.nl.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Train. Ja, die zijn nog steeds blij dat het plaatje gedraaid wordt. Hey, hey, hey, hey, hey, Soul Sister. Tonight. Ja, tonight, wat het weer wordt, dat horen we nou van Alfred Snoek van Weerplaza.
1: Natte boel, denk ik, Alfred. Goedemiddag.
2: Ja, ja, er is in ieder geval al genoeg gevallen de afgelopen uren. Wat dat betreft ziet het er iets rooskleuriger uit voor de middag- en ook avondperiode. Want het gaat wat meer om een enkele losse bui die er nog valt. En veel vaker is het vanmiddag ook droog. Zo waar kan zelfs even de zon doorbreken. Het zal niet echt overtuigend zijn, maar na een natte ochtend ziet het er vanmiddag dus naar uit dat we iets wat droger weer hebben.
1: Nou.
2: Nou ja, daar is dan ook alles mee gezegd. Want het wordt hooguit een graad of 20. En de zuidwestenwind, die matig, af en toe zelfs vrij krachtig is. Ja, die blijft ook gewoon lekker doorwaaien. Dus ja, het is niet het zomerweer wat we de recente week hebben gehad.
1: Nee.
2: Het is echt heel anders. Ja. En daar komt dus niet zo heel veel verandering in.
0: Maar ja, je zegt ook, er is alweer genoeg gevallen. Ja, dat lijkt in principe natuurlijk voor ons gevoel. Voor ons lijkt het ook wel zo, maar voor de droogte nog lang niet.
2: Nee, nog lang niet. Nee, ja. daar moeten nog weken van dit soort weer op volgen. Ja. Ik weet niet of ik daar heel Flevoland blij mee maken.
0: Ja, we moeten de goden niet verzoeken, hè?
2: Nee, daarom. Dus, maar goed, wat we wel zien is dat er ook vanavond nog wel een enkele bui kan vallen. Het klaart wat meer op. En vannacht is het op de meeste plekken een groot deel van de nacht in ieder geval droog. Tegen de ochtend, dan komen een paar buien opzetten. En die buien die hebben we ook morgen. Dus ook dan volgen wel weer een aantal millimeters aan regenwater. En bedenk je erbij dat die buien morgen best wel eens even fel uit kunnen pakken. Met onweer, met echt even in korte tijd veel regenwater. Om dan een paar minuten later gewoon weer het zonnetje te zien doorbreken. Dus het is heel wisselend morgen. En op de momenten dat het droog is, dat de zon even doorbreekt, nou dan pakken we nog net even 20 graden mee.
0: Ja, is dat de hele dag of meer in de middag of in de ochtend?
2: Ik denk dat het een groot deel van de dag wel zo is dat we de paraplu erbij moeten houden. Want die buien kunnen eigenlijk de hele dag wel komen en gaan.
0: Oké. Nou, dan morgen. Dan gaan we alweer richting het weekeinde.
2: Ja, nou wel wat verbetering voor degenen die zeggen van ja, ik ben al wel weer klaar met die regen. Want het ziet er naar uit dat we nadat we vrijdag ook nog talrijke buien hebben, dat er zaterdag slechts een enkel exemplaar valt en dat het zowaar zondag helemaal droog is.
1: Oh.
2: Iets meer zonneschijn, maar met een wind uit het noorden zal de temperatuur niet heel veel veranderen. Het blijft 's middags zo rond de 20, 21 graden uitkomen. Dus ja, warm is het niet, maar het wordt in ieder geval dit weekend net even wat droger. Nodig wat meer uit om erop uit te trekken.
0: Nou, dat is wel leuk.
2: Ja.
0: Ja. Nou, hoe langer dat dit duurt, hoe meer dat het normaal wordt natuurlijk. Hè? Want de temperaturen worden gemiddeld lager.
2: Ja, klopt. Klopt. Je merkt dat je richting eind augustus gaat. Hè? Ja. Dat die temperaturen toch wat omlaag gaan. Dus wat dat betreft zitten we op zich ook weer niet heel erg onder de norm, hoor.
0: Nee, maar goed. We kunnen in september altijd nog een soort Indian Summer krijgen.
2: Ja hoor.
1: Oktober zelfs nog.
2: Regelmatig dus. Ja.
0: Ja. Ja, zegt dat iets in de verwachting? Of niet?
2: Nou, ik heb wel wat langetermijnmodellen bekeken. Die neem ik altijd met een korreltje zout. Maar die geven wel aan dat later in september de invloed van hoge drukgebieden weer moet toenemen. Nou, en dan zou je inderdaad zo'n Indian Summer kunnen krijgen. Maar ja. Nou ja, goed.
1: Dat is nog ver weg.
2: Joh, dat is nog echt heel ver weg inderdaad. Ja.
0: 1 september op de kermis krijg je een betere verwachting, denk ik.
2: Waarschijnlijk wel, maar of die uitkomt is een tweede.
0: Oké, dankjewel Alfred. Tot de volgende keer. Doei.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: de menselijkheid en genocide. Zo sprak de regering Trump er schande van dat een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu om de oorlog in Gaza. Nederland blijft zich inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen, zegt Berendsen.
1: We keuren die sanctie natuurlijk af. We hebben als gastland hebben ook een verantwoordelijkheid richting het hof. Dat betekent dat wij al maandenlang achter de schermen er alles aan doen om eventuele sancties te verzachten. Het hof moet gewoon haar werk kunnen doen.
0: Nou, gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationaal strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. Zij kunnen onder meer geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat bijna alle internationale banken gebruiken.
2: Slecht nieuws voor zwemmer Maarten van der Weijden. Hij is deze week bezig met een 270 kilometer lange zwemtocht langs 22 steden om zo geld op te halen voor onderzoek naar kinderen met kanker. Maar zijn coaches die kwamen vanochtend met een vervelende update.
3: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
2: Eerder zei Van der Weijden dat dit zijn allerlaatste grote zwemtocht kan worden.
0: Drentse boeren zijn bezig met hun stikstofmars door de provincie. Ze gaan langs de 12 gemeenten in Drenthe om een brief te laten ondertekenen waarin ze hun steun vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Spoelstra van de gemeente Westerveld tekent niet, maar het college van burgemeester en wethouders erkent de zorgen van de boeren wel.
4: Wij volgen het nieuws in bijvoorbeeld Brabant dat onherroepelijke vergunningen misschien worden ingetrokken. En we snappen ook heel goed dat wij als overheid, of je nou gemeentebestuur bent, provinciale overheid, landelijke overheid, dat het niet ten goede komt aan de betrouwbaarheid van de overheid. Daar maken wij ons hard voor. Wij delen die zorgen ook in de contacten die wij hebben.
0: Ja, de Drentse boeren komen later vandaag samen bij het provinciehuis in Assen.
2: Een belangrijke dag voor NEC. Vanavond speelt de ploeg in de play-offs van de Champions League tegen Bodo Glimt. Het is voor het eerst dat de Champions League hymne in de Goffert te horen zal zijn. Henny die zit al 56 jaar op de tribune bij NEC en kan niet wachten.
5: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Hey, maar op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maait nou, maar vanavond schijnt de zon en we gaan winnen.
2: Ja, de wedstrijd begint vanavond om 9 uur.
0: Wie zich wil onderdompelen in nostalgie kan nu op YouTube kijken naar de afleveringen van dit kinderprogramma.
6: En straks maar knus naar jullie warme nestjes.
7: Jawel.
6: Denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: De afleveringen van de Fabeltjeskrant die zijn gedigitaliseerd en de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond online gezet en elke dag komt er een nieuwe bij.
2: Wie was jouw favoriete persoon uit de Fabeltjeskrant?
0: Ik denk Bordewolf.
2: Ja, Bordewolf. En ja. Soef de Haaf. Soef.
0: Ja, Soef vond ik ook leuk. En juffrouw Ooievaar toch ook wel.
2: Juffrouw Mier.
0: Dat is wel de enige die nog leeft, hè, trouwens. Trustemier bedoel jij?
2: Trustemier?
0: Ja. Juffrouw Ooievaar.
2: Juffrouw Ooievaar, Trustemier.
0: Ja. Ja. Volgens mij is dat de enige stem van die serie nog leeft. Want Ger Smit is dood.
2: Nou, Frans Verduschoten.
0: Frans Verduschoten lang dood natuurlijk.
2: Wat deed Frans Verduschoten nog meer, behalve meneer De Uil? Deed hij ook
0: volgens mij ook.
2: Ed en Willem Bever?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Ja. Ja. En volgens mij hit ook nog gehad, hè?
0: Bordewolf deed Ger Smit.
2: Ja. Er waren er maar 3 of zo?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Meer. Ja. En die vrouw hoort ze nou toch ook alweer.
2: Nou ja, gaan we even opzoeken. Ja. Wie zich wil onderdompelen in... Oh ja, dat hebben we net gehad natuurlijk. Okay. We gaan even naar de royals toe. Het Belgische Koningshuis, die heeft er een lid bij. Prins Laurent, die heeft erkend dat hij een buitenechtelijk kind heeft met de Belgische model Wendy van Wanten. Hun zoon Clement, die maakt nu aanspraak op de erfenis van Laurent en is officieel een prins, zegt deze royalty-deskundige.
8: Alleen buiten de symbolische betekenis daarvan hangt daar eigenlijk niet veel aan vast. Hij krijgt geen dotatie, zoals we in België zeggen, geen staatstoelage. Hij wordt ook niet opgenomen in de lijn van de troonopvolging. Dus we gaan nooit koning Clement krijgen. Ook geen officiële taken, geen officiële functie binnen het koningshuis.
2: Ja, nou, Laurent die gaf eerder al toe dat hij een buitenechtelijk kind had. Maar dat is dus nu ook officieel doorgegeven aan de burgerlijke stand.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, bijna 3:30. De gemeente Almere heeft partycentrum en bruiloftenlocatie Het Witte Huis in 2023 terecht voor 2 weken gesloten. Dat oordeelt de Raad van State. De sluiting volgde na 2 incidenten bij het pand aan de Antennestraat op bedrijventerrein Gooise Kant. De eigenaar was het niet eens met de sluiting en stapte naar de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter was de sluiting noodzakelijk. Cameratoezicht en andere veiligheidsmaatregelen waren niet voldoende om nieuwe incidenten te voorkomen. De provincie Flevoland is tijdelijk niet telefonisch bereikbaar vanwege een storing. Dat meldt de provincie op sociale media. Er wordt gewerkt aan een oplossing. En de gemeente Almere had in 2024 beter haar huiswerk moeten doen bij het afgeven van een ontheffing voor nachtwerk op de railinzetplaats bij station Almere-Oostvaarders. Dat oordeelt de rechter. Bouwbedrijf Structon wilde 's nachts werken aan het spoor, maar de gemeente gaf een ontheffing voor de avond. Structon tekende daartegen bezwaar aan. Volgens de rechter verleende de gemeente de verkeerde ontheffing en hield ze te weinig rekening met de belangen van alle partijen, zoals omwonenden die overlast ervaren.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem is een man van 21 aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Sparendam in te breken. Onderzocht wordt of die ook betrokken is bij de tientallen overige inbraken in brandweerkazernes van het afgelopen jaar. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege cocaïnegebruik. De 31-jarige Kyrgios verloor in 2022 de Wimbledon-finale van Novak Djokovic.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De regen trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. De droge perioden gaan vanmiddag overheersen, al blijft een enkele bui nog wel mogelijk. Zelfs de zon weet nog eventjes door te breken. De zuidwestenwind is matig, bij open water soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En de temperatuur komt vanmiddag op hooguit een graad of 20 uit. Ook vanavond valt plaatselijk nog een bui. Vannacht is het lange tijd droog. Het klaart regelmatig op en de temperatuur komt op een graad of 14 uit bij een wat in kracht afnemende wind. Morgen is de zuidwestenwind weer aanwezig, windkracht 4 tot 5. Af en toe breekt de zon door, maar er trekken ook talrijke buien over Flevoland. Soms met flink wat regen en ook onweer.
15: Dan de verkeersinformatie. ANWB, die meldt op dit moment geen vertragingen meer op de A6 ook niet. Wel wordt er gecontroleerd op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,4. En ook aan de andere kant bij 62,3. Maar dat gaat waarschijnlijk weer over die camera's die de vrachtwagens controleren of ze hun tol wel hebben betaald. Heb je ook nog ergens anders snelheidscontroles gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. We gaan ons voorbereiden zometeen op een leuke nieuwe gast weer. Om 1 uur gaan we even mee soundchecken. Want Bart Vonken, ook van Chaotic natuurlijk, hoe zit het er eigenlijk mee? Gaan we ook aan hem vragen. Die komt straks een prachtig nummer voor ons spelen. Als ik een zoon had, even na 1 uur. Dus zometeen lekkere muziek tijdens de soundcheck.
16: Dit is Herberg Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een stagiair aanneemt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volkel.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Almere heeft partycentrum en bruiloftenlocatie het Witte Huis in 2023 terecht voor 2 weken gesloten, oordeelt de Raad van State. De provincie Flevoland is tijdelijk niet telefonisch bereikbaar vanwege een storing. En de gemeente Almere had in 2024 beter haar huiswerk moeten doen bij het afgeven van ontheffing voor nachtwerk op de railinzetplaats bij station Almere Oostvaarders.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie ANWB, die meldt geen vertragingen. En ook Flitsmeister meldt geen bijzondere snelheidscontroles in onze regio, behalve die 2 camera's die de vrachtwagens controleren of ze de tolwal hebben betaald. Heb je toch ergens anders ook nog een snelheidscontrole gezien in onze Flevolandse provincie? Geef het dan eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Bart Vonken kennen we natuurlijk al jaren. Kennen we onder andere ook van Chaotic. We hebben laatst nog met hem gesproken toen ze dat prachtige concert, dat gelegenheidsconcert gaven. Gaat dat nog door, ja of nee? En hij maakt zelf ook als solo-artiest prachtige muziek. Zometeen het levende bewijs daarvan.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Hey Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
24: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Dat is een vraag die menig in zijn wel eens stelt. Why do fools fall in love? Diana Ross.
1: Het is tijd voor, ja, je zei het net al, Arnoud. Ja. Bart Vonke, we kennen natuurlijk allemaal. Een tijdje geleden was je nog, niet echt de gast, maar wel via een beeldverbinding even bij ons in de uitzending om te vertellen over die Chaotic concerten. Ja. Zoveel jaar later.
0: Die reunie eigenlijk.
1: Die reunie, ja. Hoe was dat, Bart?
2: Ja, dat was fantastisch. Ja, twee avonden uitverkochte Ronda.
1: Ja.
2: Weer even popster voor twee avonden, ja.
1: Ja, voelde dat meteen weer als een warm bad?
2: Ja, dat was wel... dat was wel waanzinnig, ja. De eerste keer dat we kwamen dan van achteruit boven, vanaf het balkon kwamen we op en dan liepen we langs die zijtrappen, zeg maar, liepen we naar beneden.
1: Ja.
2: Ja, dan word je echt als wereldster ontvangen. Dat is wel waanzinnig. Dat maak je niet zomaar meer elke dag mee.
1: Smaakt dat dan in Amerika? Dat je denkt, verdorie, het zijn maar twee avonden. Ik wilde het gewoon de rest van mijn carrière.
2: Jazeker. En daarom hebben we ook nog een tour aangekondigd met 8 shows. We gaan vanaf oktober gaan wij het land door. Echt van Venlo tot Alkmaar, Groningen tot Breda. Er zijn dus 8 shows en daar zijn ook nog kaarten voor. Dus ik zou mensen zeker aanraden om, als ze in de buurt wonen van die podia, om te komen kijken.
0: Was het nu beter dan toen? Of was het toen toch beter dan nu?
2: Ik denk dat wij muzikaal, dat het echt beter was dan toen.
0: Ja, is het leuker?
2: Poeh, dat is echt heel moeilijk. Kijk,
1: deze reunie, ook,
0: je bent natuurlijk gegroeid, hè? Je hebt meer levenservaring opgedaan ook. Je kijkt anders tegen elkaar aan.
2: Ja. Ja, deze show hebben we zelf opgezet. Weet je, het hele plan ernaartoe. De podcast, Dem, de podcast die we hebben gemaakt. Die trouwens echt ook fantastisch is ontvangen. En heel leuk was om te maken. Waar we heel veel terugblikken doen naar het programma. Die we, beelden die we toen nooit hebben gezien. Dus dat was echt bijna therapeutisch.
0: Maar je bent ook.
2: Ook, maar voor het eerst. Ik heb altijd, als ik ook maar een flart van beelden terugzag. Heb ik altijd een schaamte gevoeld. En nu we toch 25 jaar verder zijn, kijk je toch heel anders en met meer bewondering naar jezelf ook. En dat was, dat maakte eigenlijk dat we er heel erg voor open stonden. En ja, je zit af en toe ook echt met je handen voor je ogen, omdat je iets niet wil zien gebeuren.
0: Dat is de onschuld waarschijnlijk, hè? Die destijds speelde.
2: Ja. Maar ook de realisatie nu als volwassene, hoe bijzonder het is dat je toen als 17-jarige jongen in die molen hebt mee kunnen draaien. En dat je je staande hebt weten te houden. Dat je daar enigszins jezelf in bent gebleven. En dat, dat je ook zag dat we toch gewoon gingen staan voor wat we vonden. En als groep gewoon heel erg krachtig.
0: Had iedereen dat trouwens?
2: Ja, we waren echt met z'n allen een soort van... wat ik zei, het was bijna therapie. We hebben ook echt wel tranen gevloeid. Dat gebeurde al bij de allereerste aflevering. Bij de allereerste beelden samen met Gijs Staverman. Dat Anna beelden van haar vader zag bijvoorbeeld. Die overleden is. En waarvan ze voor het eerst pas sinds dat gebeurde. Bewegende beelden zag. Zoiets. Weet je, dat soort dingen gebeurden. En het hele verhaal van Bart en Sita. Dat de heel Nederland heeft gevolgd. En ik natuurlijk wel heb ervaren. Maar nooit heb meegemaakt hoe mensen daarna keken. Dat was gewoon heel bijzonder om al dat soort dingen mee te krijgen.
0: Ja, je hoort vaak, we hebben bij elke reunie van een groep volgens mij, dan gaat het allemaal goed. Mm-hmm. Maar er is er altijd eentje, een Robbie Williams type of zo, die dat niet wil, of het anders doet, of het anders moet, of het dan toch voor een soort van zand in de molen gooit.
2: Nee. Dat is 10 jaar geleden ook zo geweest in 2016. We hebben er altijd met z'n allen achter gestaan. Ik denk dat de groep heeft natuurlijk niet zo lang bestaan. Het heeft maar 2 jaar geduurd. Ja. En met de haaien waarmee wij begonnen, was het denk ik ook bijna onmogelijk om dat met een groep van 7, zeg maar, om dat heel lang uit te melken.
1: Ja.
2: En daardoor is er ook niet echt de kans, denk ik, geweest om onrust of onbalans in de groep te krijgen. En zijn we op een hele fijne manier met elkaar daarmee gestopt destijds. En daarna kwam natuurlijk wel voor iedereen persoonlijk de uitdaging: wat ga ik dan nu doen met mijn leven? En dat kwam ook in die aflevering wel naar voren. Dat we toch allemaal wel realiseren hoezeer Starmaker ons gevormd heeft aan die tijd. En wat dat voor opgaves heeft gezorgd ook.
1: Wat een bijzonder programma was het eigenlijk. Heel bijzonder project, hè? Ik weet nog wel dat je een abonnement kon nemen. Dan kon je het op 7 schermen tegelijk zien of zoiets. Bij Ziggo of wat was het?
2: En ook in de tijdsgeest van toen. Want we kijken nu naar die beelden met hoe we nu naar tv kijken. En wij realiseren ons allemaal, inclusief de producent van het programma, van dit kan vandaag de dag, kan dit niet meer.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Dan was het op dag 4. Was het misschien wel van de buis gehaald, weet je wel.
1: Dat is echt... Zit iedereen nog in de muziek allemaal?
2: Ik doe het fulltime. Rachel doet het fulltime. Sita doet het fulltime. En de rest is ook nog zeker
1: wel actief bezig binnen de muziek.
2: Maar niet fulltime. Nee.
1: Je bent nu ook solo weer aan het op de D natuurlijk ook altijd.
2: Ja, klopt. Daar was ik al een tijdje mee bezig, ja.
1: Je hebt een nieuwe single uit.
2: Mm-hmm.
1: Onderdeel van een EP.
2: Ja.
1: Vertel er eens wat meer. Waar komt dit? Wat het zijn allemaal. Het zijn hele mooie kwetsbare liedjes, mm-hmm. Nederlandstalige liedjes. Ja. Had je daar behoefte aan?
2: Ja, het heeft best wel lang geduurd. Ik ben een Zuiderling, ik kom uit Zuid-Limburg. En de Nederlandse taal zingen, daar had ik altijd wat moeite mee vanwege mijn accent. Misschien is dat ook wel destijds begonnen toen ik als 17-jarige op een gegeven moment mezelf zag en hoorde praten op tv. En ik dacht, praat ik zo?
1: Ja. Weet je met wie ik dat vroeger altijd heel erg met Tony Willet? Van de Pussycat.
2: Oh ja?
1: Ken je dat nog?
0: Die kwamen ook uit Limburg.
1: Ja,
0: nog,
1: nou, hij toch ook.
2: En praatte die ook zo dan?
0: Dus nog erger.
1: Maar waar, die zongen natuurlijk altijd Engels. En ik kan me nog als kind herinneren dat ze dan een keer ergens te gast was. En dat ze dan begon te praten. Dan, hè? Dat past dan. Je verwacht dat niet op een of andere manier. Maar jij praat ook wel Limburgs. Tenminste, je hebt een heel zacht accent nog.
2: Ja, maar ja, daar ben ik hard aan gaan werken daarna.
1: Oh ja, heb je dat
2: werken? Werken.
1: Je hebt zelfs die R gewoon.
2: Vroeger zei ik toch echt wel werken.
1: Ja, werken, ja.
0: Een soort Danny de Munt-therapie ook eigenlijk.
2: Ja, ja. En niet dat dat per se van me verlangd werd. Maar je hoort het zelf en daar word je dan bewust van. En daarbij ben ik als muzikant, ik ben echt een copycat. Als in ik leer van anderen. En als ik een Jeroen van de Boom liedje zong, dan zong ik het als Jeroen van de Boom. Zong ik een Marco Borsato liedje, dan zong ik het als Marco Borsato. En het duurde best wel lang totdat ik ging schrijven. Nederlandstalige writing camps voor andere artiesten. Walter Kroes, Gerard Joling. Heel veel dingen gedaan. En in die demo's vond ik steeds meer mijn weg. En mensen gaven daar complimenten op. En eigenlijk toen ik meer ging luisteren naar mensen als Henny Vriend bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
2: Toen realiseerde ik me opeens. Hè?
1: Je mag best een accent op
2: die hebben. Man zingt hartstikke Brabants.
1: Ja.
2: En ik vond dat zo mooi en zo eigen. En opeens realiseerde ik me dat die eigenheid zit in dat wat het dichtst bij jezelf staat. En toen heb ik dat wat meer los kunnen laten. En toen ben ik liedjes gaan schrijven. En daar is uiteindelijk een man-en-man EP uitgekomen. Mm-hmm. En met nu de nieuwe single Als ik een zoon had. Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Er staat een persbericht. Ja?
0: Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Want dat is je destijds bij Starmaker natuurlijk geleerd. Dat je iets moet zijn wat een ander graag wil. En niet wat je zelf wil. Of wie je zelf bent.
2: Ja. Ja. En het is ook nog wel zo dat de Nederlandstalige muziek helemaal niet zo groot was toen als nu.
0: Nu mag het veel meer.
2: Ja, laten we het geen trend meer noemen. Het is gewoon in je eigen taal. En ik ben blij dat de jongeren dat ook doen.
1: Ja.
2: In je eigen taal schrijven en spreken en zingen is toch, gaat toch net wat sneller en wat rechter naar je hart.
0: Die gouden regel, blijf altijd jezelf.
2: Mm-hmm.
0: Dat
2: is niet makkelijk, hè?
0: Nee, zeker niet. Als je met 7 bent en als er een grote producent die commercieel denkt.
2: Ja.
0: Huh? Ja gelukkig ben je dat een beetje afgeleerd.
2: Ja, het was best een proces. Best wel een bewust proces ook. Van hoe, zeker in het maken van iets dat helemaal van jou is.
0: Ja.
2: Is er, de onzekerheid speelt natuurlijk de boventoon.
0: Ja, dat is het hele creatieve vak natuurlijk. Hè?
2: Ja,
0: het zijn alleen maar onzekere mensen.
2: Ja,
0: je kan het ergens aan staven.
2: De meeste wel, ja.
0: Ja.
1: Die focus single, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. Dat is deze single. Waarom is dit jouw belangrijkste plaat dan op die EP? Waarom noem je dat een focus single? Wat is het eigenlijk?
2: Dit liedje. Een man-en-man EP bestaat eigenlijk uit allemaal duetten met andere mannelijke artiesten.
1: Ja.
2: Liedjes die ik heb gemaakt met hun en ook met hun heb gezongen. Dus met Fluitsman van Tijn heb ik Slaapwandelaar gemaakt.
1: Ja, met
2: Joost Marsman, met mijn broertje.
1: Ja.
2: Als een broer heet dat liedje.
1: Ja.
2: En Als ik een zoon had, lag daar altijd al. En was eigenlijk het liedje, het liedje dat ik gewoon heel erg belangrijk vind. De boodschap die daarin zit. En het voelde altijd geforceerd om dat dan met iemand anders te moeten doen.
1: En, omdat het echt over jou gaat.
2: Ja, en ik was wel met die EP bezig en met die duetten. En toen dacht ik van dat zijn allemaal duetten met andere mannen. De EP heet Een Man, Een Man. Moet dat dan niet ook een duet zijn met een andere man? En dat voelde gewoon niet goed. Totdat ik op een gegeven moment gewoon heel simpel naar het liedje keek en dacht, maar waar gaat dit over? Dit liedje gaat over mannen in deze tijd, in deze wereld. En dit is mijn boodschap. Als ik een zoon had, ik heb geen zoon, maar als ik er een had, dan zou ik hem leren. En dat voelde gewoon goed om dat als eerste sololiedje uit te brengen. Maar wel toe te voegen aan deze EP. Die over mannen, door mannen,
1: Dus eigenlijk is dit je solo-debuut.
2: Dit is eigenlijk mijn solo-debuut.
1: Nederlandstalig solo-debuut.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Ja.
1: En is het kijk, je zegt al Nederlandstalige muziek is populair. Maar dit is natuurlijk wel wat lastiger dan de nummers die je nu in de lijsten ziet staan. Dat is toch over het algemeen gaat het over Maseratis, Ferraris, meezingers.
0: Baco in Monaco.
1: Ja, toch? Ja.
2: Jezelf blijven. Dat is denk ik wat het is.
1: Maar jij gaat niet voor de makkelijkste weg. Je denkt van, want je schrijft van Walter Kroes, Gerard Joling, met alle respect. Dat zijn natuurlijk ook vaak meezingers.
2: Ja,
1: dat klopt. Dus je kan het wel, maar je wil het zelf niet of zo.
2: Je maakt uiteindelijk wat je zelf. Dit is mijn boodschap en ik doe heel veel. Hè. Ik sta elke donderdagavond in een kroeg met Amsterdam Live in de kroeg te spelen en dan zing ik al die liedjes van de Maseratis en Stil in mei en ik dan. Maar ja, we brengen Vrienden van Amstel brengen wij naar de kroeg dit jaar. En dus ik speel veel met de Jimmy's en dan doen we dat. Maar wat ik wil maken, wil creëren, dat zit hierin. En dit liedje is eigenlijk. Toen ik dit liedje schreef, was er nog geen MeToo-beweging zelfs. Maar dat is wel waar het over gaat. Het is een boodschap die ik graag wil uiten via de muziek. Iets wat ik heel lastig vind om dat te doen wanneer ik op social media zit. Dit is mijn manier. En ja, het liedje gaat over. Ik schreef het liedje met de gedachte dat ik me realiseer dat de complete onbalans waar de wereld zich nu in bevindt, dat voortkomt uit de machtspositie van de man.
1: Ja.
2: En hoe de man in elkaar steekt en hoe die binnen die moderne wereld zijn positie heeft versterkt en versterkt en versterkt. En met dat besef ging ik zitten op een ochtend en realiseerde ik mij dat wij, als we dit willen veranderen, als we die balans terug willen brengen, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat alle mannen van de toekomst met de juiste normen en waarden worden opgevoed.
1: Ja.
2: Want naarmate je ouder wordt, merk je steeds meer dat je kan jezelf wel willen veranderen, maar wat jij in je jeugd hebt meegekregen, dat zet je niet zomaar aan de kant.
1: Nee.
2: En en de boys die van jongs af aan leren dat ze niet alles met elleboog hoeven te doen, maar ook door met elkaar te praten en te zorgen voor elkaar en respect en mensen hun waarde laten, dan is de kans veel groter dat zij, wanneer ze volwassen zijn, misschien wel in een machtspositie terechtkomen, maar die dan op de juiste manier gebruiken. En ik denk dat het een illusie is dat ooit uit zal sterven. Maar het is wel wat ik graag wil delen.
1: Je steentje bij met jouw muziek. Mm-hmm. Ik zou het mooi vinden als je me gaat zingen. Nog even over Chaotic. Dus vanaf oktober wat steden in Nederland. Ja. Dichtst bij zijn hebben we net even gecheckt. Dat is Zwolle.
2: Ja.
1: En Amersfoort eventueel.
2: Ja.
1: De rest is allemaal buiten. Sowieso niet in Flevoland. Hè?
2: Ja, nee, dat klopt.
1: Goed. Laten we proberen, misschien dat het lukt, om Chaotic voor die tijd nog een keertje hier te krijgen. Dat zou
2: heel erg leuk zijn.
1: Ja. Al is het misschien wat lastig om dat iedereen elders in het land woont.
2: Ja, dat is waar.
1: Nou Bart, ga staan. Fijn dat je hier bent vandaag.
2: Ga ik doen.
1: En alles staat als het goed is klaar. Hè? Dus je mag naar het podium gaan staan. Dan ga ik jou aankondigen. En dan gaan we genieten van deze prachtige single. Zijn eerste solo single dus. Echt solo, Nederlandstalig. Van zijn debuut EP Een Man, Een Man. Is dit Bart Vonken met Als ik een zoon had.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis slim met Golden eSIM.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis slim met Golden eSIM.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 2:30. In de Lelystadse wijk Jol zitten zo'n 200 woningen zonder water na een lek in een hoofdwaterleiding. Het lek ontstond door werkzaamheden in een tuin aan de Jol 10, waarna duizenden liters water de straat inspoten. Monteurs van drinkwaterbedrijf Vitens zijn aanwezig om het lek te dichten. Het is nog niet duidelijk of er schade is ontstaan aan het lek. Nou, waarom kom ik nou steeds in beeld? Ik laat dat videootje zien. Nou goed, nu blijft het wel staan als er alleen maar een lullig fotootje in beeld staat. De gemeente Almere heeft partycentrum... Wat zeg je?
11: Wat is het verschil? Een lullig foto. Het is
10: allebei lullig, ja. De gemeente Almere heeft partycentrum en bruiloftenlocatie Het Witte Huis in 2023 terecht voor 2 weken gesloten. Dat oordeelt de Raad van State. De sluiting volgde na 2 incidenten bij het pand aan de Antennestraat op bedrijventerrein Gooise Kant. De eigenaar was het niet eens met de sluiting en stapte naar de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter was de sluiting noodzakelijk. Cameratoezicht en andere veiligheidsmaatregelen waren niet voldoende om nieuwe incidenten te voorkomen. En de provincie Flevoland is tijdelijk niet telefonisch bereikbaar vanwege een storing, meldt de provincie op sociale media. En er wordt uiteraard gewerkt aan een oplossing.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De regen trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. De droge perioden gaan vanmiddag overheersen, al blijft een enkele bui nog wel mogelijk. Zelfs de zon weet nog eventjes door te breken. De zuidwestenwind is matig, bij open water soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En de temperatuur komt vanmiddag op hooguit een graad of 20 uit. Ook vanavond valt plaatselijk nog een bui. Vannacht is het lange tijd droog. Het klaart regelmatig op en de temperatuur komt op een graad of 14 uit bij een wat in kracht afnemende wind. Morgen is de zuidwestenwind weer aanwezig, windkracht 4 tot 5. Af en toe breekt de zon door, maar er trekken ook talrijke buien over Flevoland. Soms met flink wat regen en ook onweer.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB zegt dat het overal lekker doorrijdt. Geen vertraging op dit moment. Frits Marsten meldt de controle op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,2. En in Ens wordt gecontroleerd op de N50 bij 262,6.
9: Dit is Herberg Flevoland.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Zeg het maar. Paul McCartney samen met Michael Jackson. En Harry Styles zat er ook voor met American Girls. We hadden eventjes na 1 uur hadden we Bart Vonken bij ons.
1: Ja, leuk.
0: De gast natuurlijk ook. Van, ja, leuke badgast is dat.
1: Zeker.
0: Vertel nog eventjes over Chaotic natuurlijk ook. Ze gaan een toertje doen. Er komen nog 8 optredens. Ik wil er eigenlijk wel heen. Lijkt me leuk.
1: Ik ook. Ja, zullen we samen gaan?
0: Het is een beetje die hele melancholie die er omheen hangt.
1: Je praat over de vragen heen.
0: En mocht je het gemist hebben, dan kan je het even terugkijken bij ons op de website natuurlijk. omroepflevoland.nl/gemist. Of gewoon even naar het knopje gemist toe gaan. Dat slash, dat doet ook niemand. Dus gewoon even naar het knopje gemist. Dan vind je alle interviews en optredens van onze programma's vind je daar terug. Morgen, donderdag, is het dan alweer. Jeroen Wolfsen komt voorbij met financiële zaken. En we hebben ook een leuke gast. Meen je toch?
1: Morgen?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Hele leuke. Nou, we niet, want ik ben er morgen niet. Ah. Als je weet. Dus je hebt waarschijnlijk een fijne dag.
0: Nou ja, dan hangt er vanaf wie jou komt vervangen dan.
1: Ik denk Rob Brouwer.
0: Ja.
1: Iedere spanning komt
0: heel erg
1: morgen
0: nodig
1: ook.
0: Dat je weg bent, morgen?
1: Ja, ik kan hier niet onderuit.
0: Oh, okay.
1: Helaas, ik zou het wel graag willen, want het is niet echt heel leuk. Maar ja, goed, op zich, nee. Iris Penning, die is hier morgen.
0: Ja.
1: Met Rob Brouwer. Ja, was je maandag ook mee? Ik heb genoten, moet ik eerlijk zeggen.
0: Wie is Iris Penning?
1: Nee, Rob Brouwer.
0: Nee, Iris Penning.
1: Dat is een zangeres.
0: Wat doet ze? Ja, dat weet ik.
1: Ja, ze gaat ook zingen.
0: Wat doet ze? Waar kennen we haar van?
1: Ja, zij heeft... Nou, ik ken haar niet echt van... Ja, ze hebben gewoon over het blok ook. Maar zij maakt poëtische, luchtige papsongs.
0: Leuk.
1: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Heel papi. Ja. Met een zachte G trouwens.
0: Oh, nou.
1: Ja.
0: Gaan we morgen van genieten. Vandaag hadden we ook een zachte G een beetje, hè, van het hart.
1: En ik heb ook een...

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, nou ja, als je een stagiair aanneemt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een verlaten kinderfietsje bij een sloot langs de Urkenweg op Urk zorgde vanmiddag voor inzet van de hulpdiensten. In de Lelystadse wijk Jol zitten zo'n 200 woningen zonder water na een lek in een hoofdwaterleiding. En de gemeente Almere heeft partycentrum en bruiloftenlocatie Het Witte Huis in 2023 terecht voor 2 weken gesloten.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Geen files in onze regio, wel meerdere snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 69,4. Ook de elementendreef in Almere wordt in de gaten gehouden. En dat geldt ook voor de N50 bij Ens in beide richtingen. Daar een controle bij hectometerpaal 262,6. Goedemiddag, welkom bij een uurtje Flevoland Muziekland. Met over minder dan 2 minuten Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Goedemiddag.
8: Flevoland Muziekland.
7: Jordi Bouw.

Zaterdag dan is hij in Biddinghuizen te vinden bij Lowlands. Ik heb hem al een berichtje gestuurd of hij langs wil komen in de studio voor een gesprek en een live optreden, maar heeft nog niet gereageerd. Ik snap er helemaal niks van. Somber en My Body Isn't Ready. En daarvoor hoorde je Sir Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Hij is geridderd heel wat jaren geleden, die Cliff Richard. En in Engeland mag je jezelf dan Sir noemen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer bekende zangers en zangeressen die in de loop der jaren een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. En ik wil zo meteen een liedje draaien van een artiest die is onderscheiden met zo'n koninklijk lintje. En dan de vraag aan jou is, wie moet dat dan zijn? Dat mag een Nederlander zijn, maar het mag ook iemand zijn die zichzelf Sir mag noemen. Jouw suggestie voor een artiest met een koninklijke onderscheiding mag je doorgeven aan mij via WhatsApp op het telefoonnummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Jouw suggestie voor een artiest die is onderscheiden met een lintje, een koninklijk lintje. Draai ik ondertussen muziek van een artiest die nog niet is onderscheiden door de koning, terwijl ze wel heel veel muziek heeft gemaakt. Dit is Ilse de Lange en So Incredible.

0: Robin Thicke en Blurred Lines en daarvoor de dame die nog niet is onderscheiden. Ilse de Lange en So Incredible. Maar ik ben juist op zoek naar een artiest die een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Dat hoeft niet dit jaar te zijn, ook niet van vorig jaar. Nee hoor, dat mag ook wel 10, 20 jaar geleden zijn. Als jou iets te binnen schiet, dan vind ik dat knap, want ik heb nog helemaal geen appjes binnengekregen. Dat is opmerkelijk. Opnieuw de oproep. 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer waarop je mij kunt bereiken. Ik ben op zoek naar een artiest die ooit een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Zo'n lintje zoals we dat natuurlijk kennen in Nederland. Ondertussen speel ik het spelletje vandaag met Klaas uit Almere. Klaas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was je vakantie?
1: Nou, ik moet nog.
0: Jij moet nog, kijk.
1: Ik ga in deze maand. Ja, ik ben wel 10 dagen naar het Roergebied geweest. Mm-hmm. Dat was qua weer niet zo goed, maar qua vakantie was het prima.
0: En wat was dan ongeveer het weer, wat niet zo heel goed was?
1: Nou, kijk naar buiten. Een beetje dat soort weer.
0: Regenachtig, ja. Nee. Ja. Als je vakantie hebt, dan willen de meeste mensen toch wel een beetje zon, hè?
1: Ja, nou, ik hoop dat ik het dan ook heb, want ik ga naar Zuid-Engeland. Dus ja, ik begin Engeland van de regen natuurlijk. Ja,
0: waarom ga je dan richting Zuid-Engeland?
1: Ja, daar wilde ik ook eens heen hoor.
0: Ja, en dan is het natuurlijk hopen dat het mooi weer is, maar het is er wel een prachtige omgeving. Dus er is hoe dan ook wel wat te zien.
1: Ja, we gaan naar Devon Cornwall, dus dat is sowieso mooi.
0: En hoe ga je erheen, met de boot?
1: Ja, ook, en met de bus.
0: Met je vrouw?
1: Ja.
0: Nog meer mensen mee?
1: Nee hoor, ik vind het wel mooi. Met z'n tweeën.
0: Gezellig met z'n tweetjes. Nou, nu alvast heel veel plezier erbij gewenst, Klaas. Het zou mooi zijn natuurlijk als ik je een mooie prijs mee mag geven voor op vakantie.
1: Zeker.
0: Nou, daar moet je wel één ding voor doen. Dat is namelijk het antwoord geven op de vraag van vandaag. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto?
1: Het plastic strookje bij de spooraanduiding.
0: Het plastic strookje bij de spooraanduiding. Nou, pak de foto er even bij. Oh ja. Ja, het is een soort duct tape wat op de linkerfoto wel te zien is en op de rechterfoto niet. Ja, inderdaad. Ja, nee, er wordt hard gewerkt daar op het station in Almere. En dat wordt heel snel weer opgeleverd, zodat iedereen er gebruik van kan maken. En dan is dat strookje, dat tape, is dan inmiddels weggehaald, neem ik aan. Goed gezien hoor.
1: Dat zal het dan netjes zijn.
0: Hè? Ja, heel knap. Klaas, gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Dan gaan we nu door naar de ronde van de prijzen.
1: Wat mooi.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Weet je hoe het werkt?
1: Eigenlijk niet.
0: Nou, het is heel simpel. Ik ga het je uitleggen. Ik heb hier achter mij een rad van Fortuin staan. En daarop zitten de verschillende prijzen. Maar ja, dat rad moet wel in beweging gebracht worden. En jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
1: Ja.
0: En of dat dan een harde of een zachte draai moet zijn.
1: Nou, doe maar linksom een hele harde.
0: Een hele harde. Tel jij af van 3 naar 1?
1: Ja hoor. 3, 2, 1.
0: Hoppakee, kiek in de kiek. Daar gaat hij. Wat gaat het worden? Wat mag ik opsturen naar Almere? Misschien wel een Omroep Flevoland rugtas? Nou, hoe is mogelijk? Je kunt hem graag gebruiken voor jouw reis richting Engeland, Zuid-Engeland. Jij wint namelijk zo'n Omroep Flevoland rugtas.
1: Ja, dat is leuk.
0: Dan kun je het een en ander in doen als je dan een wandeling gaat maken daar ergens.
1: Nou, ik kan beide handen niet goed gebruiken, dus een rugzak is dan altijd handig.
0: Hartstikke mooi. Nou, dan komt het goed van pas dus.
1: Zeker.
0: Oké, ja. Klaas, dankjewel voor het meespelen. En ik wens je een heel fijne vakantie en tot de volgende keer.
1: Oké.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel

0: ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 2:30. Goedemiddag. De eigenaar van de achtergelaten graafmachine heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat zegt de gemeente Lelystad. De graafmachine werd vorig jaar oktober gevonden op een parkeerplaats aan de Zuiveringweg. En de gemeente gaat de machine verkopen. Geïnteresseerden kunnen nog tot 12 uur 's avonds een bod uitbrengen. Volgens de gemeente is er veel belangstelling, want het hoogste bod staat nu op €28.500. In de Lelystadse wijk Jol zitten zo'n 200 woningen zonder water na een lek in een hoofdwaterleiding. Het lek ontstond door werkzaamheden in een tuin aan de Jol 10, waarna duizenden liters water de straat opspoot. Monteurs van het drinkwaterbedrijf Vitens zijn aanwezig om het lek te dichten. Het is nog niet duidelijk of er schade is ontstaan door het lek. Een verlaten kinderfietsje bij een sloot langs de Urkerweg op Urk zorgde vanmiddag voor inzet van de hulpdiensten. De politie schakelde een brandweerduikteam in omdat ze wilden uitsluiten dat er iemand in het water was beland. Al snel bleek het loze alarm. Een vader en zijn dochtertje zaten aan de overkant te vissen en hadden het fietsje achtergelaten. De duikers die hoefden niet in actie te komen. En de gemeente Almere heeft partycentrum en bruiloftenlocatie Het Witte Huis in 2023 terecht voor 2 weken gesloten. Dat oordeelt de Raad van State. De sluiting volgde na 2 incidenten bij het pand aan de Antennestraat op bedrijventerrein Gooise Kant. De eigenaar was het niet eens met de sluiting en stapte naar de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter was de sluiting noodzakelijk. Cameratoezicht en andere veiligheidsmaatregelen waren niet voldoende om nieuwe incidenten te voorkomen. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De regen trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. De droge perioden gaan vanmiddag overheersen, al blijft een enkele bui nog wel mogelijk. Zelfs de zon weet nog eventjes door te breken. De zuidwestenwind is matig, bij open water soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En de temperatuur komt vanmiddag op hooguit een graad of 20 uit. Ook vanavond valt plaatselijk nog een bui. Vannacht is het lange tijd droog. Klaart regelmatig op en de temperatuur komt op een graad of 14 uit bij een wat in kracht afnemende wind. Morgen is de zuidwestenwind weer aanwezig, windkracht 4 tot 5. Af en toe breekt de zon door, maar er trekken ook talrijke buien over Flevoland, soms met flink wat regen en ook onweer.
9: Dankjewel Alfred. Dan de verkeersinformatie. 1 file in onze regio. Die vind je op de N307 Kampen-Lelystad. Tussen de N50 en de N306. Zo'n 7 minuten vertraging. Dan een snelheidscontrole op de A6. In de richting van Lelystad vind je een flitser bij hectometerpaal 69,3. Heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. En ik ben nog steeds op zoek naar een artiest die een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Ik heb tot nu toe 2 suggesties binnengekregen. Van Jenny bijvoorbeeld, die komt met Guus Meeuwis. En Rob die zegt, nou, draai maar iets van Elton John. Nou, welke van de 2 moet het worden? Of misschien ken je nog wel een andere artiest? Laat even van je horen door een berichtje te sturen via WhatsApp 0320 28 50 50.
8: Goedemiddag.
7: Flevoland Muziekland.
8: Jordi Bouw.

0: repeated.
1: Het zijn inmiddels goede vrienden van elkaar, Martin Garrix en Ed Sheeran. En ze dachten, nou, laten we samen maar eens een plaatje gaan maken. Dat hebben ze gedaan. Repeat It is het resultaat. En daarvoor hoorde je in dit programma Cool and the Gang en Straight Ahead. Als je er al vanaf het begin bij bent, dan weet je dat ik dit uur startte met muziek van een Sir. En die Sir was Cliff Richard. En dat bracht mij op het idee om nog een artiest te draaien die een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Maakt niet uit of dat een artiest uit het buitenland is of gewoon uit Nederland. Nou, er zijn wat ideeën binnengekomen hoor, van artiesten. Ik zei het al, Rob die dacht aan Elton John. Jenny die denkt dan weer aan Guus Meeuwis. En wat denkt Ellie? Ellie heeft wat ingesproken, dat laat ik je nu even horen.
2: Hey Juri, ik kom net binnen en ik hoor het. Maar Bluff heeft ook een koninklijke onderscheiding. Ja. Dan hoor ik graag iets van Bluff. Groetjes Ellie Peters.
1: Ja, alle leden van Bluff hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat is inmiddels denk ik alweer een jaar of 5 geleden. En Ron komt met André van Duin. En dan krijg ik ook nog een berichtje binnen van Joris. En die komt met Frank Boeien. Frank Boeien heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. In 2013 was dat. En dat heeft hij gekregen omdat hij zich heel erg heeft ingezet voor zijn stad Nijmegen. Want als je een beetje van zijn liedjes kent, dan weet je dat in ieder geval 2 liedjes over Nijmegen gaan. Natuurlijk Zwart-Wit. Vreselijke aanleiding voor het liedje natuurlijk, van wat er is gebeurd. En dat is opgenomen, die videoclip, in die stad. En dit nummer, wat je nu gaat horen op verzoek van Joris, speelt zich af in een park in Nijmegen. Kronenburgpark. Dit is de Frank Boeien Groep.

Roger Glover en zijn vrienden en Friends and Love Is All. En daarvoor op verzoek van Joris. Frank Boeien Groep in Kronenburg Park. Omdat Frank Boeien wat jaren geleden een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Voor zijn aandeel in de muziek. En natuurlijk ook zijn inzet voor de stad Nijmegen. Waar hij vandaan komt. En waar sommige liedjes ook over gaan. Zoals Kronenburg Park. En Zwart-Wit. Dat gaat dan niet specifiek natuurlijk over de stad Nijmegen. Maar de videoclip is wel daar opgenomen. In Nijmegen dus. Als jij een andere artiest hebt doorgestuurd met de koninklijke onderscheiding, dank je wel voor het meedenken. Misschien komt de volgende keer die artiest op de radio. Zometeen is het tijd voor Studio Flevoland. Met Odeke natuurlijk, die komt erbij. En onze verslaggever Rob Brouwer sturen we weer op pad vanmiddag. Richting een maisdoolhof in Lelystad. En het is nog maar de vraag of hij de uitgang gaat vinden. Straks meer in Studio Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, als je een stagiair aanneemt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De eigenaar van de achtergelaten graafmachine heeft zich nog altijd niet gemeld, zegt de gemeente Lelystad. En in de Lelystadse wijk Jol zitten zo'n 200 woningen zonder water. Dat komt door een lek in een hoofdwaterleiding. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je om 3:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Geen files op deze woensdagmiddag, maar wel een snelheidscontrole. Er wordt weer gecontroleerd op de A6 in de richting van Lelystad. Bij Lelystad vind je een flitser bij hectometerpaal 69,3. En aan de El Greco-straat in Almere, daar zou je ook een controle kunnen vinden.
12: Geloof er niks van.
11: Dat is maar 2 keer gemeld ook weer.
12: Ja, ik denk dat iemand gewoon zijn auto parkeert en dan per ongeluk op die app drukt.
11: Ja, dat moet eigenlijk wel. Waar is het dan, El Greco-straat?
12: Volgens mij is dat de eilandenbuurt.
11: Oh, er staat wel een huis te koop. 315.000.
12: Oh, dat is nog best wel te doen.
11: Ja, maar dan heb je maar 53 vierkante meter en 1 slaapkamer.
12: Oh ja, een soort studio. Ja. Maar is het?
8: Het is in Tussen de Vaarten.
12: Oh, Tussen de Vaarten. Oh, het is een kunstenaar. Ja. Oké, of een kunststroming. Goed, Studio Flevoland is begonnen. We gaan zo direct aandacht besteden aan het nieuwe theatervoorstelling van theatergroep Sproet uit Noordoostpolder. Dat gaat allemaal plaatsvinden op een boerenerf. En we gaan straks ook eventjes schakelen. Ik hoop dat het droog is eigenlijk. Want Rob Brouwer die duikt zo een doolhof in.
8: Ik zit even te kijken naar dat huisje dat te koop staat aan die El Grego-straat. Nou, als je erin wilt trekken en je wil er niks aan doen, dan moet je wel van roze houden. Want ieder muur is zo'n beetje roze.
12: Oh.
8: Ja, een bijzondere smaak toch wel.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Met Buut.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Is dit ontsnapt uit Muziekland, dit nummer?
1: Ja, die had ik nog over. Ik denk het is toch leuk om ook eventjes in dit programma te draaien. Tino Martin en Mart Hoogkamer in de hartslag van de stad.
0: Ik stond in de winkel vanmiddag.
1: Oh, kon je het weer niet laten?
0: Nou, ik dacht, wat is dit nou? Het is 19 augustus. Wat heb ik in mijn hand?
1: Knapperige kruidnoten.
0: Ja, met Sinterklaas erop. Nou, ik dacht, hoe kan dat nou?
1: De zak gaat open.
0: De zak, ja, ik dacht, ja, het kan er wel augustus zijn. Oh, lekker. Ik ruik Sinterklaas.
1: Dat is lang geleden dat ik zo'n kruidnoot heb gehad, zo'n pepernoot.
0: Ja, wil jij een handje?
1: Nou ja, lekker. Ja, ja, ik zat net te vertellen dat ik niet van mijn plek af kan komen. Anders gaat het microfoon storen, dus ik moet blijven zitten. Lekker.
0: Ja, Raoul is ook even binnen, wil je ook?
1: Ja, er is eten en Raoul, ja, is er weer. Ja. Nou hoor, nummer twee handen.
0: Alsjeblieft, Raoul. Ja, ik wil het liefst eigenlijk mee strooien, maar dat is ook weer zonde. Ja, het ligt dus al in de supermarkt. Ik had nog geen chocoladeletters gezien. Dit had ik trouwens niet in de supermarkt, maar in een andere winkel. En het was ook helemaal niet zo duur.
1: Oh?
0: Want ik had ook een zak Engelse drop.
1: Ja.
0: Het was bij elkaar 2,50.
1: Oh, dat is geen geld.
0: Nee, en dit was gewoon een pond kruidnoten.
1: Zou het dan duurder worden als Sinterklaas in het land is?
0: Ik weet niet. Kijk, het is natuurlijk wel, als je een kleine beurs hebt, wel handig dat je nu alvast dingen kan gaan inslaan, hè, voor je gezin. Maar ik ben benieuwd, wat heb jij al aan Sinterklaas dingen in de winkel gezien? Laat het even weten. 0320 28 50 50. En, ja, wat eet jij zachtjes? Het zijn toch knapperige kruidnoten?
1: Jawel, maar anders kunnen mensen jou niet verstaan.
0: Nou, ik eet gewoon, lekker.

0: Take That and I Want You Back For Good.
1: Ja, had u het al gehoord? De boerderij staat te koop. Dat is ongeveer het startpunt van het theaterstuk Uitgemolken van Sproet. Dat van 22 tot en met 26 september wordt gespeeld in Band.
0: En theatergroep Sproet strijkt neer op het erf van boerderij Vos in Band. Nou, daar gaan we over praten met Dick Hulzebos. Hij is een van de regisseurs en schrijvers van het stuk. Ja. Emmelies Oersel is er ook bij, een van de spelers. Goedemiddag,
2: hi.
0: Welkom allebei.
2: Ja. Goedemiddag.
0: Waarom wilden jullie nou dit verhaal eigenlijk op een boerderij vertellen, Dick?
2: Nou, we willen dit verhaal over de boerderij vertellen omdat het verhaal zelf ook over die boerderij gaat. Niet helemaal stipt over de boerderij waar we spelen, zeg maar. Maar het is wel een verhaal wat zich volledig afspeelt op de boerderij. En dan is het de locatie is eigenlijk ook een beetje vanzelfsprekend dat je dat ook op een mooie... En dit is een prachtige oud-type boerderij om het daar ook te spelen.
1: Ja, even kip-ei-verhaal. Wat was er eerst, de locatie of het stuk?
2: Dat is altijd een beetje lastig. Nee, eerst was het stukken. En eigenlijk gaandeweg het schrijven van het stuk hadden we al bedacht dat we dat ook op een boerderij gingen spelen. En we zijn eigenlijk een beetje gestart. Want we zitten vaak dan bij elkaar. Oké, zijn er ideeën om een stuk te gaan maken? Kwam iemand met het verhaal van Animal Farm. Dat hebben we toen gelezen. Zeiden we, nou ja, Animal Farm vonden wij niet iets om te gaan spelen.
1: Nee, misschien dat niet iedereen dat kent, maar dat is met die varkens die de wereld regeren zo ongeveer.
2: Ja, die uiteindelijk het roer overnemen op de boerderij en besluiten zelf het in eigen hand te nemen. Dat is hier niet helemaal het geval, maar we hebben wel daar elementen van gebruikt. En dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest om dit verhaal te gaan schrijven en bedenken.
0: Ja, en Marlies, jij bent een van de spelers van het stuk. Krijg je dan gewoon de teksten onder je neus gepresenteerd? Of moet je ook nog wel het een en ander ervoor doen?
3: Nou, dat vind ik tegelijk het hele leuke aan Sproet. Er ligt een script, hè. Er is dan een schrijversteam mee bezig. Ik denk dat ze wel een jaar mee bezig zijn geweest. Ja. En dan ligt er een script, laten we zeggen dat 75% van het stuk is. Nou, dan moet er nog 25% worden uitgedacht en bijverzonnen. En van die 75% wat er lag, verandert er ook genoeg. Dus dat is ook wel een beetje het credo bij Sproet. We maken het echt met elkaar. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dat er echt ook tijdens de repetities van alles wordt geëxperimenteerd. Met materieel wat er op de boerderij is. Bijvoorbeeld van hoe kunnen we dit gebruiken? Of,
1: nou staat in het stuk de boerderij te koop. Er zit ook iets groters dus achter. Hè?
2: Ja.
1: Waar gaat dan Uitgemolken volgens jullie uiteindelijk over?
2: Nou, het zit daar verschillende elementen in. Er is natuurlijk heel veel te doen momenteel ook landelijk gezien over uitkoopregelingen. Nou, dat zit hier niet helemaal in. Maar wat hier wel in speelt is dat in de Noordoostpolder het aantal agrarische ondernemers sterk is afgenomen. Vele boerderijen zijn te koop. Vele boerderijen hebben ook een andere bestemming gekregen. Daar hebben wij aandacht voor. Sommige bedrijven groeien tot hele grote ondernemingen. Andere nemen het besluit om te stoppen. En nou, wat is nou de achtergrond om door te groeien? Wat is nu de achtergrond om te gaan stoppen? En wat hier eigenlijk aan de hand is, is dat wij ook kijken wat heeft het voor effect voor de bewoners? Maar niet alleen de bewoners in het woonhuis, maar wat heeft het ook voor effect voor de bewoners in de schuren, in de stallen?
1: Ja, dus de koeien, de varkens, de kippen.
2: Wat vinden die ervan? En hoe beleven die het? En we hebben zeg maar. Marlies is een van de potentiële kandidaten. Die wel een plan heeft met de boerderij. Dus die krijgt dan de gelegenheid om dat te gaan promoten, zeg maar.
0: Ben je al op die boerderij geweest, Marlies?
3: Zeker, want het is ook onze repetitielocatie. En dat is al jaren zo, denk ik. Ook voor vorige stukken. Dus wat dat betreft is het ook niet geheel toevallig dat we op deze boerderij uiteindelijk het stuk gaan spelen. Maar we zijn ook in de schuur, waar ook een tribune straks komt te staan. Daar zijn we al mee bezig. En daar zijn we het al aan het repeteren.
1: Ja, want Sproet is een theatergroepen, amateurtheatergroepen uit de Noordoostpolder. Eigenlijk alle stukken die jullie doen, die spelen zich ook af in Noordoostpolder. Hoeveel stukken heb jij al gedaan, Marlies?
3: Hiervoor twee. Ja, één was op een theaterboot. Dan gingen we met de boot langs ieder dorp eigenlijk en langs Emmeloord om daar een stuk op te voeren op die theaterboot. En 2 jaar geleden stonden we in het Waterloobos bij die deltagoot die daar is. En dat stuk heette ook De Goot. Dat was ook een prachtige locatie om te spelen. Ja. Ja,
0: en Dick, dit stuk, wordt er dan een beetje gelachen, denk je, door het publiek? Of huilen?
2: Zeker.
0: Oké.
2: Ook dat. ik denk heel veel lachen. Het is best wel een bizar hoe het verhaal in elkaar zit. Maar er zit ook wel een behoorlijke emotie in het verhaal. En zeker een lach en een traan. En wij hopen altijd ook dat als de mensen het gezien hebben, dat ze stof tot nadenken hebben van hoe moet ik dit zien? Sommige dingen zijn voor twee uitleg vatbaar. Maar over het algemeen, ik vind dat er heel veel komische elementen in zitten.
3: Dus, ja. Ja.
1: Want Marlies, hoe bereid jij je nou voor als acteur op zo'n stuk? Ga je dan in gesprek met mensen die hetzelfde doormaken? Of hoe gaat jouw proces?
3: Ook dat is wel door uitproberen. Kijk, de regisseurs die zeggen bijvoorbeeld een paar dagen van tevoren op de app. Mensen, we gaan die en die scène doen. Neem allemaal iets mee wat je kunt gebruiken. En dan gaan we het gewoon uitproberen. En dan blijven de dingen over. Dan gaan ook weer dingen weg. Dus hoe bereid ik me voor? Ik heb niet zo'n hele grote rol. Althans, ik ben veel aanwezig, maar niet heel veel tekst. En dan is het gewoon lekker uitproberen. En inderdaad ook met degene die bijvoorbeeld de kleding met ons meedenkt en maakt. Wat past erbij? Ja, dus het is wel een proces van maanden, zeg maar, dat we daarmee bezig zijn.
1: Ja. En Dick, is er ook eigenlijk een ben je als publiek gewoon aanschouwer? Of moet je ook nog wat doen als publiek? Want je zit natuurlijk in een omgeving waar het zich afspeelt.
2: Je bent hoofdzakelijk aanschouwer. Er zijn wel een paar. Het is mogelijk dat je een kleine taak krijgt. Begrijp ik goed. Het is geen samenspel met het publiek. Het is wel zo. Als je daar zit, je zou actief mee kunnen doen. Dat heeft wel een behoorlijk risico in dit stuk. Als je serieus mee gaat doen bij een bepaald onderdeel van het stuk, dan kun je wel een fikse scheur in de broek oplopen.
1: Oh.
2: Maar dus. Ja, dat denk
3: ja,
2: dat ik.
3: Dat kunnen we wel stellen. Ja.
2: Nou, tipje van de sluier oplicht, zeg
0: trek,
2: maar.
0: Trek een oude broek aan, dat is dus het advies. De première is op de 22e van september. Ja. Hoe vaak gaan jullie het stuk dan spelen?
3: Vijf avonden. Ja, vijf avonden achter elkaar. 22 tot met 26 september.
1: Zijn er voor alle dagen nog kaarten eigenlijk?
2: Ja.
3: Ja, het gaat de vrijdag, zaterdag gaat wat harder nu al. Maar er zijn voor alle avonden nog kaarten. Dus die kun je zeker bestellen via sproettheater.nl.
1: Heel goed. Nou, allemaal dus naar Band aan het einde van september. Dank jullie wel. Dick Hulsebos en Marlies Oersel van theatergroep Sproet.
2: Graag gedaan.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut zijn vanmiddag aan het zoeken naar de vermiste Mark Jaskulski in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Meerdere voertuigen staan geparkeerd bij de afslag van de Hanseweg met de Vossemeerdijk. Ook zijn er speurhonden aanwezig. Vorige week maandag werden al resten van botten in het bos bij deze plek gevonden. Uit onderzoek moet nog blijken of dit om menselijke resten gaat. Volgens de politie is de vondst van de botresten van vorige week niet de reden dat er vanmiddag opnieuw gezocht wordt bij de kruising. Bij de eigenaar van de achtergebleven graafmachine heeft zich nog altijd niemand gemeld. Of de eigenaar van de achtergelaten graafmachine heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat zegt de gemeente Lelystad. De graafmachine werd vorig jaar oktober gevonden op een parkeerplaats aan de Zuiveringweg. De gemeente gaat de machine verkopen. Geïnteresseerden kunnen nog tot 12 uur 's avonds een bod uitbrengen. Volgens de gemeente is er veel belangstelling. Het hoogste bod staat tot nu toe op 28.500 euro. In de Lelystadse wijk Jol zitten zo'n 200 woningen zonder water na een lek in een hoofdwaterleiding. Het lek ontstond door werkzaamheden in een tuin aan de Jol 10, waarna duizenden liters water de straat inspoten. Monteurs van drinkwaterbedrijf Vitens zijn aanwezig om het lek te dichten. Het is nog niet duidelijk of er schade is ontstaan door het lek. En een verlaten kinderfietsje bij een sloot langs de Urkerweg op Urk zorgde woensdagmiddag voor inzet van de hulpdiensten. De politie schakelde een brandweerduikteam in, omdat ze wilden uitsluiten dat er iemand in het water was beland. Al snel bleek het loos alarm. De vader en zijn dochtertje zat aan de overkant te vissen en hadden het fietsje achtergelaten. De duikers hoefden gelukkig niet in actie te komen. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De regen trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. De droge perioden gaan vanmiddag overheersen. Al blijft een enkele bui nog wel mogelijk. Zelfs de zon weet nog eventjes door te breken. De zuidwestenwind is matig. Bij open water soms vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. En de temperatuur komt vanmiddag op hooguit een graad of 20 uit. Ook vanavond valt plaatselijk nog een bui. Vannacht is het lange tijd droog. Het klaart regelmatig op. En de temperatuur komt op een graad of 14 uit. Bij een wat in kracht afnemende wind. Morgen is de zuidwestenwind weer aanwezig, windkracht 4 tot 5. Af en toe breekt de zon door, maar er trekken ook talrijke buien over Flevoland. Soms met flink wat regen en ook onweer.
14: Nou, je bent weer helemaal op de hoogte dankzij Alfred Snoek. Dan de verkeersinformatie, de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 5 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk een kleine 10 minuten op onthoud. En op de N309 Epe-Dronten tussen de A50 en Epe 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 69,4. En er zou ook een flitser staan aan de Dronten Ringweg bij Zwifterband in beide richtingen bij hectometerpaal 5,5.
12: Midden in Lelystad kun je zomaar verdwalen. En dat is niet omdat die adressen zo gek zijn. Nee, er ligt een waar maïsdolhof. Daar moet je dus de uitgang vinden of misschien wel het midden. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het werkt. Maar Rob Brouwer die gaat het ons zo direct uitleggen in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De zak met kruidnoten raakt steeds leger. En je bent niet de enige Odeke die je voor gevallen is in de winkel. Ellie heeft ook het een en ander ingeslagen. En Marion die heeft ook van alles in huis gehaald.
1: Ja, hey, wat hebben ze dan?
0: Ja, van die fondantmuizen.
1: Ja, ja, oh, die zijn zo lekker met suiker erin. Oh.
0: En chocolademuntjes.
1: Oh ja, gezellig, gezellig. Ja, laat even weten of jij al iets hebt ingeslagen. Misschien heb je wel chocoladeletters al gekregen van de buurman of de buurvrouw. Of heeft Piet iets anders alvast in je schoen gestopt? Of een Kees, kan natuurlijk ook. Laat het even weten, 0320 28 50 50 is ons appnummer.
0: Midden in Lelystad ligt een maisdoolhof. En dat doolhof ligt naast volkstuinencomplex het Gelderse Hout. En onze verslaggever Rob Brouwer is op deze natte dag de beroerste niet en is op onderzoek uitgegaan. Rob, goedemiddag. Je bent niet alleen, hè? Heel veel kinderen bij jou.
2: Nou, heel veel kinderen. Trouwens, het is wel bijzonder, want ik woon sinds 1977 in Lelystad. Ik ben hier echt... Ja, ik ben wel eens in het Gelderse Hout geweest, maar hier ben ik echt nog nooit geweest. Ik sta hier dus eigenlijk bij het volkstuinencomplex. En dan ga ik hier rechts kijken. Daar zie ik ook al mais staan. En hier is eigenlijk ook al een soort doolhof. En dan kun je oversteken en dan kom je ook weer bij een doolhof. En als de mensen tv kijken en je ziet in de verte, zie je als het goed is nog de vlag, want die staat in het midden van het doolhof. En veel kinderen zeiden, nou dat valt tegen. Ja, de scholen zijn natuurlijk weer begonnen. Nee, ik hoorde al wat geluid in het maisdoolhof. En er staan hier twee jongens. Hallo mannen.
3: Hoi.
2: Wie zijn jullie?
3: Ik ben Moras.
2: En jij bent?
4: Noah.
2: En waarom zitten jullie niet op school nu?
4: Omdat school al voorbij is.
2: Oh, dat is lekker. En dan gaan jullie altijd samen eventjes hier rondlopen?
4: Ja.
2: Oké, wat vinden jullie van het maisdoolhof?
4: Leuk.
2: Wat is er zo leuk aan?
4: Dat je heel veel mais kan plukken en verkopen dan.
2: Hoe heb je het einde gevonden van het maisdoolhof? Hoe zijn jullie naar de vlag gegaan?
4: Ik keek gewoon daar en toen zag ik gewoon... Ik wist een soort van waar ik naartoe moest.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Gaan jullie me nu even helpen, want ik heb een afspraak met Emma Doeksen. Zij is van de Lelystadse Boer en zij heeft dit maisdoolhof min of meer opgezet. Omdat eigenlijk was hier een kaal veld en er moest iets mee gebeuren, want een kaal veld is natuurlijk heel saai. Komen jullie jongens?
4: Ja.
2: Dan gaan we naar Emma op zoek. Emma Doeksen van de Lelystadse Boer. Ik loop nu dus het maisdoolhof in. Het is nog niet erg hoog, hè, dit mais?
4: Nee.
2: Nee, want ik ben vrij lang, dus ik kan best wel kijken. Emma, waar ben je? Emma, ik hoorde er in de verte, Emma is daar. Maar waar? Ik had hier al rechts afgekund, maar dat is waarschijnlijk een doodlopend einde. Dus we gaan nu eventjes door het maisveld. Het heeft vanochtend geregeld, maar gelukkig is er weinig modder. Dus kijk, Emma in het groen. Ze heeft de schutkleur aan. Emma,
5: hallo.
2: Goedemiddag. Zo, hè. Daar sta je dan.
5: Ja, nou inderdaad. Leuk, leuk dat jullie zijn.
2: Ja, we staan hier dus in het maisdoolhof. Hoe groot is dit?
5: Nou, het maisdoolhof bij elkaar is ongeveer een halve hectare.
2: En hoe lang kun je hierin verdwalen?
5: Nou, wij spreken best wel vaak kinderen die hier in de wijk wonen. En heel veel kinderen die spelen hier gewoon hele middagen. Dus om een beetje goed naar het eind te komen, dan ben je echt wel een kwartiertje goed aan het zoeken. En soms wel langer. En dan kan je nog oversteken naar het tweede gedeelte.
2: Ja, dat hebben we net ook eventjes laten zien. Dit doolhof, dat was er eerst niet. Het was eerst een kaal veld.
5: Ja, dat klopt. Het was gewoon een grasveld van de gemeente. En als Lelystadse Boer hebben wij gedacht van, nou, hoe kunnen we nou ook een beetje buitengebied naar de stad brengen? En toen dachten we, nou, we gaan een maisdoolhof maken. Dit is nu voor het derde jaar dat we dat doen. En daarmee proberen we ook als boeren de verbinding met de stad op te zoeken.
2: En is dat gelukt?
5: Nou, volgens mij wel.
2: Want hoe lang is het maisdoolhof hier nu al?
5: We hebben het ongeveer 2 weken geleden vrijgegeven, zeg maar, geopend. Iedereen kan hier gewoon vrij komen spelen, je hoeft niks te betalen. En we houden het open totdat de mais echt een beetje door begint te worden en een beetje in begint te storten. En zo lang kunnen de kinderen hier gewoon spelen.
2: Ik durf het bijna niet te vragen, maar kunnen we nog een stukje verder lopen?
5: Zeker.
2: Want ik wil natuurlijk naar de vlag. Gaan we dat halen? We lopen nu verder. En jongens, wijzen jullie even de weg naar de vlag. Ga maar even voor, want ik kan niks vinden. Ik raak al verdwaald. Oh, we zijn verkeerd. We lopen helemaal verkeerd. Ik dacht dus dat we goed liepen, maar we lopen dus verkeerd. Nou, we lopen achter Emma aan en de twee jongens die hier geloof ik de hele middag al zitten. Ik hoor dus al steeds maar stemmen in het maisdoolhof bij de vlag. Lukt het nog, cameraman? Ja, ja Gerjo, die, ja, dat is een van onze topcameramensen. Die loopt in weer en wind. En die struikelt nooit. Even kijken hoor. We lopen nu verder. Kijk, jongens, een van de jongens heeft zelfs al een mais in zijn hand. En we zijn nu al bij de vlag. En dat komt eigenlijk omdat dit is niet het moeilijkste doolhof, hè?
5: Er zijn ook al wel een aantal paadjes gecreëerd.
2: Oh, illegale paadjes.
5: Illegale paadjes.
2: Van die olifantenpaadjes. Ja. Nou, daar hebben we dus... jullie hebben mais... hebben ze al geplukt?
5: Oké. Okay. Nou, dat mag natuurlijk ook. Het is geen... Dat hebben we ook op een bordje staan. Het is geen suikermais. Dus het is niet de mais zoals je die in de winkel kan kopen. Eigenlijk is dit mais wat een voedergewas, zeg maar, voor dieren. Dus het is niet zo heel lekker. Maar je kunt het bijvoorbeeld wel... ja, of aan je kip of aan je konijn. Of, is allemaal prima.
2: Jullie doen dit om de relatie tussen de stad en het platteland te verbeteren?
5: Ja, klopt. We proberen ook gewoon af en toe met de Lelystadse boer wat sociaal-maatschappelijke dingen op te pakken. Zoals dit. We hebben bijvoorbeeld ook een puzzelrit door het buitengebied. En zaterdag 29 augustus hebben we weer een oogstdag waarbij we de stedeling dan uitnodigen in ons buitengebied om zelf hun gewassen te komen oogsten.
2: En wat gaat hiermee gebeuren met dit mais? Met dit gewas?
5: Nou, normaal gesproken zou je mais hakselen als koeienvoer. Maar dat tijdstip komt altijd heel erg precies. En doordat wij het maisdoolhof zo lang mogelijk willen laten staan voor de kinderen, gaan we dit gewas gewoon zeg maar fijnmalen en onder de grond werken, zodat het ook weer voeding is voor de bodem voor een volgend jaar.
2: Aha, en volgend jaar staat hij dan weer maisdol of is het dan weer een voetbalveldje of zo?
5: Nou ja, ik hoop wel dat we dit kunnen continueren. We krijgen ook met het maisdoolhof maken, hebben we ook hulp van een aantal vrijwilligers van de Volkstuinenvereniging hiernaast. En we hebben ook hulp gekregen van de WURG, van Wageningen University, van de Plant Research hier aan de Edelheidweg. Die hebben ook geholpen met wat bewerkingen. Dus ik denk dat we het met z'n allen wel voor elkaar krijgen om het volgend jaar weer gewoon te doen.
2: Maar goed, dat kan nu dus ook nog. Het maisdoolhof in Lelystad, vlakbij in het Gelderse Hout, dus eigenlijk vlakbij de volkstuintjes. Je kunt het niet missen, gewoon eventjes de navigatie daarna aanzetten. En dan kun je lekker dwalen.
1: Ja, en als Rob de vlag kan vinden, dan kun jij dat zeker. Dankjewel, Rob.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, als je een stagiair aanneemt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn voorkeur.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut zijn vanmiddag aan het zoeken naar de vermiste Mark Jaskulski in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Er staan meerdere voertuigen geparkeerd bij de afslag van de Hanseweg met de Vossenmeerdijk. Ook zijn er speurhonden aanwezig. En de eigenaar van de achtergelaten graafmachine in Lelystad heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat zegt de gemeente. De graafmachine werd vorig jaar oktober gevonden op een parkeerplaats aan de Zuiveringweg. Je kunt nog een bod doen tot 12 uur vanavond. Het hoogste bod staat op dit moment op €28.500. Meer nieuws zo uitgebreid om 4:30.
9: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is de verkeersinformatie. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amersfoort-West en Knoop het Hoevelaken zo'n 5 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle voor Nijkerk een kwartier stilstaan. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek zo'n 5 minuten op onthoud. En er is een snelheidscontrole gezien op de A6 in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 69,0.
8: Woensdagmiddag, 4 uur geweest. Dwars op de week staat op het punt van beginnen. Kritische Flevolanders die schuiven hier aan in de studio. En we gaan het onder meer hebben over de start van de Renaissance School. Of eigenlijk, ja, lichte doorstart moet je zeggen. De Forum voor Democratie School in Almere. En moet ieder huis nou eigenlijk een airco krijgen? Ja, we zijn net een beetje uitgepuft. Maar zou er subsidie moeten komen voor meer mensen? Zometeen meer.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Hey, Remol!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.
21: All right.

0: And this world is our home. Het is 4:08. We gaan beginnen.
1: Dwars op de week.
2: Dit was de week van de boerenprotesten. Honderden boeren protesteerden bij het provinciehuis in onder meer Den Bosch. En vandaag was er protest bij de gemeentehuizen in Drenthe. De boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet.
0: En ook was dit de week waarin de politie nog altijd op zoek is naar de identiteit van een man in een verzorgingstehuis in Amsterdam. De politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie die man is. Hij heeft in ieder geval de bijnaam Lucky.
2: Ja, maar er gebeurde natuurlijk veel meer deze week. En dat bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Willem Keur uit Nagelen, oud Tweede Kamerlid en oud-wethouder in Noordoostpolder. En Roelie Bos is er ook voormalig wethouder, maar dan voor de ChristenUnie in Almere. Ja, goedemiddag allebei. Laat ik even met Roelie beginnen. Roelie, wat is jouw nieuws van deze week? Wat vul je op?
3: Ja, jullie noemden het net al eventjes, maar dat is die trekkersprotesten op de snelweg. En dat ik me echt wel verbaas over de opstelling van de politie en het OM, eerlijk gezegd. En ik ben echt heel blij dat er nu een aantal burgemeesters zijn die echt daar fors aan de bel trekken en zeggen, dit kan gewoon echt niet. Maar dat er gewoon aan de voorkant al gezegd is, nou, dat treden we niet tegen op, vind ik onbestaanbaar.
2: Maar demonstratierechten,
3: ja, maar dat mag niet tegen de wet, gewoon de veiligheidskanten van de wet aangaan. Zij mogen gewoon niet op de snelweg. En het is ook levensgevaarlijk. En dat is nu ook gebleken. 2 doden.
2: Ja, moet nog uitgezocht worden in hoeverre dat verband met elkaar heeft gehad.
3: Tuurlijk, snap ik. Maar de file is ontstaan vanwege de trekkers. Dat is al wel duidelijk. Ja. Ja.
2: Maar hoe moeten boeren dan hun ongeluk, dat ze het er niet mee eens zijn, laten blijken? Dit is eigenlijk tot nu toe het beste geweest wat ze hebben kunnen doen. Die trekkers op de weg.
3: Beste? Nou, dat vind ik echt niet het beste, eerlijk gezegd. Hoor. Ik heb natuurlijk ook in de politiek gezeten. Ik hou van het openbaar bestuur. Ik hou van democratie. Mensen mogen aangeven dat ze het ergens niet mee eens zijn. Maar doe het wel met woorden. En ga een petitie indienen. Ga in gesprek met mensen hierover gaan. De spandoeken, kan me niet schelen. Maar maak geen gevaarlijke situaties. Mm. En dat was dit gewoon.
0: Maar ja, dan zeggen de boeren weer op hun beurt, ja, we kunnen petities starten, we kunnen brieven schrijven, maar er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. Dus we moeten het maar met de harde hand gaan doen.
3: Ja, is het niet geluisterd of is het geen gelijk krijgen? En dat zijn natuurlijk wel 2 verschillende dingen. En het lijkt ook wel, ik zag ook naar een paar andere situaties te kijken, wat er nu ook gebeurt, zeg maar, in Arnhem. Wat er gebeurt met dat Syrische gezin in Twente. Je krijgt steeds meer het idee dat mensen zeggen, ik word niet gehoord. Nou, ik betwijfel het. Ik denk dat ze een heleboel gehoord worden, maar ze krijgen geen gelijk. En dat kunnen mensen niet meer accepteren.
2: Nee. Willem, hoe kijk jij naar dat boerenprotest op de snelweg?
4: Ja, ik zit even te luisteren naar wat mijn buurvrouw zegt. Ja, dit is een beetje tweeledig, hè? Demonstratierecht in Nederland is een groot goed. Maar of het nou verstandig is om dat op een rijksweg te doen, daar heb ik mijn vraagtekens bij. En ik ga absoluut niet beweren dat het verband houdt, hoor, die file met die demonstratie. Maar sowieso. Maar goed, dat vind ik ook van Extinction Rebellion.
2: Ja.
4: Die op de A12, meen ik, zit aan de Utrechtse weg, is dat? Ja.
3: Kan gewoon eigenlijk.
4: Ja, dat is ook een beetje het land waarin wij nu leven. Dat alles getolereerd wordt, terwijl ik vind, mensen van de Extinction Rebellion worden opgepakt, maar de volgende dag allemaal weer naar huis gestuurd. Dus we zijn veel te tolerant, hè. Eigenlijk moet bij die lui, maar nu ga ik iets niet moois zeggen. Ja, je zal nog een keer harder op moeten treden met de knuppel erover.
2: En boeren dan
4: dat doen wij dus niet.
3: Nou, ik zal niet zeggen de knuppel erover, want dan krijg je andere problemen. Nee, maar snap ik wel. Maar ook dan, ik bedoel, niemand letterlijk verdient een knuppel. Maar je mag inderdaad best wel iemand beboeten of een andere vorm van hoe wij ons rechtssysteem hebben ingericht. En dat is goed geregeld in Nederland. Hè? Laten we dat even voorop stellen.
4: Ja.
3: Maar dan moet je het wel ook doen, datgene wat er in de wet staat. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor inwoners, geldt voor organisaties, geldt voor politie, voor politici. Maar dan moet je het wel doen. Dan moet je wel naar houden.
2: Ja,
4: jij zegt nu nergens de knuppel over.
3: Ah, letterlijk maar, heb ik het over, hè? Letterlijk.
4: Nou ja, kijk eens even naar. Nu dwalen we een beetje af van jouw nieuws.
3: Hmm.
4: Maar als je nu kijkt naar hoe hulpverleners worden behandeld,
3: ja, zeker,
4: in Nederland.
3: Kan niet, absoluut niet.
4: Ja, dan moet je, dan moet je of waarschuwingsschoten lossen. Of de hoe heet dat ding, die lat?
3: Taser. Je kan ook natuurlijk zonder gelijk met kogels gaan doen.
4: Ja, maar dat doen wij dus niet, hè? En dit is het gevolg van
3: beschermen is absoluut inderdaad.
2: Maar ik hoor bij jullie alle twee, in hoever je daar dan gaat, harder optreden gewoon. Willem, wat is jouw nieuws van de afgelopen weken? Of wat is je opgevallen? Of wat wil je kwijt?
4: Ja, wat ik kwijt wil is eigenlijk een heleboel, Oudeke. Maar ik kan hier niet alles kwijt. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik met genoegen jaren aan deze tafel heb mogen zitten. En ik heb met genoegen me bezig gehouden met politieke en maatschappelijke activiteiten gedurende de laatste 40, 50 jaar. En ik heb de wereld natuurlijk zien veranderen van mijn 70er jaren. Toen was ik ongeveer 7, 28. Tot aan nu. En ik vind het mooi geweest dat ik me ermee bemoeid heb. En ik wil stoppen met dit werk als vaste deelnemer aan dit panel.
3: Ja, jammer joh.
4: Ik kijk daar ook met veel... Ik vind het ook jammer, maar er zijn ook weer tijd voor andere dingen.
0: Ja. Heb je er lang over na moeten denken, Willem, om te stoppen?
4: Ja. Ik heb het een paar jaar geleden een keer gehad. Toen had Odek al een keer aan mij gevraagd. Hey Willem, joh, als je het niet leuk meer vindt. Ik kreeg zelf de indruk dat ik mezelf steeds weer hoorde praten. En dat het allemaal niks helpt. Het was natuurlijk ook zo.
3: Oh. Ja, nu, dan ben je nu... in ieder geval consequent, Willem. Dat is ook
4: ja, dat wel. Hè?
2: Ja, hè? Ja, want Willem, je bent ook bijna vanaf het eerste uur betrokken bij het panel. Want we doen dit. Ja. We hebben deze programmering al sinds 8 jaar.
4: Oh, dat wist ik niet dat het zo lang was.
2: Ja, we hebben het echt al heel lang. En eerder maakte ik het programma natuurlijk met Jeroen van der Laan. Ja. Later is Jordi er natuurlijk bijgekomen.
4: Ja.
2: Dus het is, we willen nu nog geen afscheid van je nemen. Dat doen we zo even aan het einde van het programma. Als je dat goed vindt. Want je moet nog even die ongezouten mening zo laten klinken. Want we gaan het hebben over de Renaissance School in Almere Poort die geopend is. Zo meer.

0: Elvis was dat natuurlijk. En Return to Sender.
1: Dwars op de week. De Renaissance School in Almere Poort is deze week begonnen met 4 leerlingen. De basisschool maakt na 2 jaar een doorstart. En dit keer met overheidssubsidie, mede dankzij de wet meer ruimte voor nieuwe scholen.
0: De Renaissance School is bedacht door de leden van de politieke partij Forum voor Democratie. Nou, hoe kijken onze panelleden naar deze ontwikkeling? Dat gaan we ze vragen deze week met Willem Keur uit Nagelen, oud Tweede Kamerlid en oud-wethouder in Oud-Oostpolder. En Roelie Bos is er ook nog steeds, voormalige wethouder in Almere. En Roelie, om bij jou te beginnen, je komt uit Almere. Ja. Je hebt dit nieuws ongetwijfeld gevolgd.
2: Ja.
0: Hoe kijk je naar deze school die deze week geopend is?
2: Ja, het is een bijzonder initiatief. Of eigenlijk is het een voortzetting van een eerder initiatief. Ik was toen ook, zeg maar gewoon eerlijk, toen ook wethouder onderwijs. Dus ik weet nog wel dat ambtenaren bij mij aan tafel kwamen om daarover te vertellen. Het is bijzonder. Ze vallen ook onder bijzonder onderwijs, dus dat klopt dan wel.
1: Maar je moet even toelichten, bijzonder, ja. Wat bedoel je daarmee? Wat vind je bijzonder maken?
2: Het zit natuurlijk wel aan een bepaald uiteinde van een spectrum van hoe je onderwijs inricht. En ik zeg niet dat bijvoorbeeld het openbaar onderwijs daardoor de enige goede is. Ik ben zelf ook medeoprichter geweest van een evangelische school in Almere. Dit moet kunnen. Belangrijk is dat je dan inderdaad kijkt, vanuit mijn bestuurdersbril op, van klopt het, is het wettelijk wat hier gebeurt? Nou, dat is gewoon zo. Er was destijds trouwens in 22 ook al, en toen was het een particuliere school. Is de kwaliteit goed ingericht? Moet ambtenaren vanuit de onderwijsinspectie er iets mee? Ja, daar moet je goed naar kijken. Kwaliteit moet goed zijn. En vervolgens mag je inderdaad ook je eigen persoonlijke mening geven op zo'n school. Ja, dat is toch ook gewoon de breedte van de democratie in Nederland.
1: Ja. Willem, ja, een Renaissance school, een toevoeging aan het onderwijs, aan de onderwijswereld? Je kan naar een katholieke school, naar een christelijke, protestante school. Je kan openbaar onderwijs.
3: Ik luister even naar mijn buurvrouw. Ja, die heeft het in mijn ogen bij het rechte eind. We kennen in Nederland zoveel scholen die je mag oprichten. Van bijzonder tot christelijk, tot islamitisch, dat maakt niet uit. Alleen nu treft het net. Ja, een groep mensen waarvan ik denk, daar zitten we niet op te wachten qua ideologie. Om daar jonge mensen voor op te leiden. En ik las vanmorgen in de krant dat nu 4 leerlingen ze hadden opgegeven.
2: Ja.
3: Nou, ik hoop dat het kabinet met een algemene maatregel van bestuur, of dat de onderwijsinspectie zal zeggen, ja, maar een school met 4 luiden gaan mijn streep doortrekken. Want qua belastinggeld wat we daarin uit moeten geven, qua scholing en structurele uitgaven voor het personeel,
1: nou is het
3: gaan we niet doen.
1: In Nederland nu zo dat je de tijd krijgt om te groeien naar 277 leerlingen. Deze directie heeft aangegeven dat kunnen wij in die termijn.
3: Nee, ik geloof daar geen bal van.
2: Ik betwijfel het eerlijk gezegd ook. Zeg ik even op persoonlijke titel. Ik betwijfel het ook.
3: Kijk, dit is weer zoiets in Nederland. Wetmatig klopt het, maar we doen het gewoon niet goed, denk ik.
0: Nee. Nu zegt die school zelf over de manier waarop zij lesgeven. Bijvoorbeeld minder leerlingen in de klas.
3: Ja.
0: En ook geen gebruik maken van allerlei digiborden en alle andere laptops en schermpjes. Dus een beetje zoals als vroeger.
3: Ja, dat zijn allemaal zijwegjes om de zaak wat te camoufleren. Het gaat mij om de ideologie die erachter zit van een Baudet, van een De Wij. Zo heet die mevrouw, geloof ik.
1: Hmm.
3: En die mensen die daar werken en wat je ervan gelezen hebt. Sorry?
1: Ze heet De Vos. Liedewij De Vos.
3: De Vos.
1: Ja.
3: Ja, niet jij hoor, maar een ander.
2: Is goed, joh.
3: En dan denk ik, ja, mensen, dat is toch niet wat wij in onze democratie willen.
1: Maar wat is wel een geluid. Specifiek wat je niet wil van die...
3: De achterliggende gedachte is van, je hebt natuurlijk vast Baudet wel eens horen spreken. En je hebt hem vast wel eens horen zeggen over dat de meisjes en jongens weer gescheiden moeten naar school moeten. Ik zeg maar even wat. Of gescheiden moeten sporten. Ja, wat is dat voor idioterie?
2: Het is ook een hang gewoon naar hoe het vroeger was. Weet je, toen was het eenvoudig voor hen dan in hun ogen. Toen was het voorspelbaar. Inderdaad, geen digiborden. Nou, nu ben ik niet echt voor digitaal onderwijs, maar als je daarmee ook buitensluit dat je ook andere meningen hebt. En dat vind ik wel belangrijk voor het onderwijs. En dus ook voor leerlingen die in het onderwijs zitten. Krijg je de breedte van wat er leeft in de samenleving. En hoe je protesteert. Indachtig ook onze eerste wat we net mee begonnen.
3: Ja.
2: En hoe doe je dat nou op een verstandige en een respectvolle manier met elkaar. Want je kunt elkaar van mening verschillen. Maar leer je ook te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. En ik betwijfel of dat daar gebeurt. Ja,
3: nou, ja daar betwijfel ik ook aan.
0: Nu is natuurlijk het grote verschil met de vorige keer dat die school geopend werd. Mm-hmm. Dat het nu kan met overheidsgeld. Ja. Omdat die wetgeving is versoepeld eigenlijk.
2: Dat klopt.
0: Vind je nou dat in dit geval er misbruik van die wet wordt gemaakt, Roelie?
2: Oef, dat is een goede vraag. Nee, het is geen misbruik omdat de regels wel gevolgd worden. En ze krijgen inderdaad, wat Oracle al zei, ze krijgen de tijd om dat te kunnen laten groeien. Ik denk niet dat er, want dat is echt heel lastig geworden met inderdaad de breedte aan onderwijs in Almere om zo'n soort school te starten. Wat ik al zei, ik was ooit medeoprichter van een evangelische basisschool. Wij hebben het ook niet gered. En dat is toch de breedte van allerlei christelijke stromingen. Dus ik denk dat dit het ook niet redt. Ja. De vraag is wel, is het nou verstandig om overheidsgeld op deze manier te gebruiken? Want dat is het natuurlijk wel. Als je eigenlijk al wel kunt inzien, nou, dat ga je niet redden. Maar goed, ja, iedereen heeft ook een... elke vernieuwing, zeg maar, in onze samenleving ontstaat doordat één of een groepje personen op een gegeven moment zegt, laten we dit eens proberen. Ik bedoel, wat Elon Musk destijds met elektrische auto's en met SpaceX... Ja, ik rijd zelf een Tesla, maar ik betwijfel of ik een vervolg wil, zal ik maar zeggen. En SpaceX, ik denk dat we eerlijk gezegd wel andere uitdagingen hebben dan naar de maan te gaan.
3: Ja, maar als je het over Elon Musk hebt, dan heb je het over innovatie.
2: Ja,
3: maar dat zie ik hier bij deze school niet gebeuren. Bij deze school wil juist terug naar het oude.
2: Ja, dat is waar, maar het is wel een innovatie in zoverre dat het een nieuwe lood aan de stam is. En dat is toch ook innovatie. Ook al gaan ze terug naar het verleden.
1: Ja. In ieder geval zegt de staatssecretaris, het ligt nu bij de inspectie van het onderwijs.
2: Ja, precies.
1: Die moet daar toezicht op gaan houden. Ja. En als het goed is, gaat de inspectie ook binnenkort even langs bij die school.
3: Ik ben benieuwd, wat mij betreft de strepen door.
1: Goed, zometeen. Airco's. Moeten we dat niet wat meer in huis gaan ophangen nu we deze bloedhit hebben gehad deze zomer? En moeten we daar niet gewoon wat makkelijker subsidie voor krijgen?
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hey, Remon!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut zijn vanmiddag aan het zoeken naar de vermiste Mark Jaskulski in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Meerdere voertuigen staan geparkeerd bij de afslag van de Hanseweg met de Vossenmeerdijk. Ook zijn er speurhonden aanwezig. Vorige week maandag werden al resten van botten in het bos bij deze plek gevonden. Het onderzoek moet nog blijken of dit om menselijke resten gaat. Volgens de politie is de vondst van de botresten van vorige week niet de reden dat er vanmiddag opnieuw gezocht wordt bij de kruising. Het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Het verbod voor boeren om hun akkers onder water te zetten blijft wel van kracht. Voor andere gebruikers van oppervlaktewater komen er geen beperkingen. Dat zijn de conclusies uit een overleg dat het waterschap vanmiddag voerde met Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en andere waterbeheerders in het IJsselmeergebied. Omdat er wel sprake blijft van een dreigend watertekort, roept het waterschap wel op om zeer bewust met oppervlaktewater om te blijven gaan. De eigenaar van de achtergelaten graafmachine heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat zegt de gemeente Lelystad. De graafmachine werd vorig jaar oktober gevonden op een parkeerplaats aan de Zuiveringweg. En de gemeente gaat de machine verkopen. Geïnteresseerden kunnen nog tot 12 uur vanavond een bod uitbrengen. Volgens de gemeente is er heel veel...

0: peul belangstelling. Het hoogste bod staat nu op 28.500 euro. En in de Lelystadse wijk Jol zitten zo'n 200 woningen zonder water na een lek in een hoofdwaterleiding. Het lek ontstond door werkzaamheden in een tuin aan de Jol 10, waarna duizenden liters water de straat inspoten. Monteurs van drinkwaterbedrijf Vitens zijn aanwezig om het lek te dichten. Het is nog niet duidelijk of er ook schade is ontstaan door het lek. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De regen trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. De droge perioden gaan vanmiddag overheersen, al blijft een enkele bui nog wel mogelijk. Zelfs de zon weet nog eventjes door te breken. De zuidwestenwind is matig, bij open water soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En de temperatuur komt vanmiddag op hooguit een graad of 20 uit. Ook vanavond valt plaatselijk nog een bui. Vannacht is het lange tijd droog. Het klaart regelmatig op en de temperatuur komt op een graad of 14 uit bij een wat in kracht afnemende wind. Morgen is de zuidwestenwind weer aanwezig, windkracht 4 tot 5. Af en toe breekt de zon door, maar er trekken ook talrijke buien over Flevoland. Soms met flink wat regen en ook onweer.
3: Dankjewel, de verkeersinformatie dan. Op de A28 wat oponthoudt. Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier stilstaan. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en de N50 zo'n 10 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 69,4. Ook de N305 wordt in de gaten gehouden. Dat is de Waterlandse weg bij Almere bij 46,5. En op de N50 bij Ensen controle bij hectometerpaal 262,7.
0: Vind jij dat je subsidie moet krijgen om een airco aan te schaffen in huis? Nou, wat denk jij daarvan? Ben je daarvoor of ben je daar tegen? Laat het ons weten via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. En dit onderwerp bespreken we ook zo met ons Dwars op de Week-panel.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: UB40 en Food for Thought. Het is 4:08 alweer. We gaan nog even door discussiëren.
1: Dwars op de week.
2: Ja, je kunt het je nu heel even niet voorstellen, want we hebben 3 dagen regen. Maar de zomers in Nederland worden heter en heter. Mensen met een airco in huis hebben geen klagen, maar anderen hebben het bloedheet in huis. Moet de aanschaf van een airco daarom worden gesubsidieerd, zodat iedereen een koel huis heeft in de zomer?
0: Nou, onze panelleden die zijn er weer helemaal klaar voor om hun mening te geven. En als jij wil meepraten, dat kan ook, hè. 0320 28 50 50. En aan jouw gezicht te zien, zijn er al appjes binnengekomen?
2: Er zijn al zeker appjes binnengekomen. Rob Vermeulen zegt dat hij tegen is om airco's te gaan subsidiëren. En Ron Timmermans die zegt, subsidie voor de airco maakt dat inkomen afhankelijk. Mensen met een heel laag inkomen, die moeten een gratis airco krijgen. Nou, hoe denkt ons Dwars op de Week panel ervan over?
0: We gaan het ze vragen. Roelie Bos en Willem Keur zijn nog steeds bij ons. Willem, begin ik dit keer een keer bij jou.
3: Ja.
0: Heb jij eigenlijk een airco in Nagelen?
3: Dat klopt, die heb ik sinds 3 jaar.
0: In heel het huis?
3: 1 airco voor het hele huis. Ja.
2: Oh, dat koelt het hele huis, zo'n apparaat?
3: Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n grote woning. Hè. We hebben een bungalow met 1 verdieping.
0: En een plat
3: dak. En die staat in de kamer en het pakt eigenlijk het hele huis mee. Mm. In de zin van, het is lekker.
2: Waarom heeft het zo lang geduurd voordat jij een airco hebt aangeschaft?
3: Omdat ik en mijn vrouw toen minder last van hadden. Maar wij hebben de indruk, nu we ouder worden, dat we meer last van de warmte hebben. En wij hadden toen al zonnepanelen op het dak liggen. Toen zeiden we, nou, dat 1 en 1 is een beetje 2. En het een helpt het ander. En wij vonden het voor onszelf beter om het wat koeler te hebben.
0: Ja, en gelukkig hebben jullie het geld om zo'n airco aan te schaffen. Maar
3: ja, dan
0: kom je net op het punt waar we het over hebben. Het wordt steeds warmer in Nederland, de zomers worden heter. Niet iedereen kan zo'n airco betalen. Zou dat gesubsidieerd moeten worden wat jou betreft?
3: Nou ja, kijk, nee, dat moet je niet doen. Daar moet je niet aan beginnen. Ik ga ervan uit dat woningbouwverenigingen, als die dat willen, met hun vereniging van eigenaren zeggen, hoor eens even, wij hebben het hier zo ontzettend warm. Wij willen graag dat jullie als woningbouwverenigingen ons gaan koelen. En dat zie ik als een massale, totale oplossing voor de mensen die in een huurhuis wonen. Mensen die in eigen huis wonen, als je kijkt naar wat die er tegenwoordig voor betalen. Ja, ik heb €3200 voor mijn airco betaald. Als ik hoor wat zij voor een huis betalen, dan moet er ook €3200 voor een airco af kunnen. Dus absoluut niet aan beginnen, want wie geeft je wel een airco en wie niet? En ik vind dat ook niet nodig. Mensen moeten daar zelf voor zorgen.
2: Roelie. Heb jij een airco in huis?
4: Nee, we hebben geen airco. We hebben eigenlijk 1 ruimte waar het eigenlijk wel nodig is. Dat is wat vroeger een inpandige garage was, dat is nu kantoor. Maar aan de andere kant, we hebben er ook nog geen zonwering aan de buitenkant. En dat is een beetje wel de inbreng die ik heb. Er zijn ook nog zoveel andere oplossingen. Acties te ondernemen die bijdragen aan de oplossing. Ik weet niet of jullie hoe lang is het geleden nu? 1 of 2 weken geleden kwam er zo'n bericht over, toch? Over dat gemeenten meer kunnen doen qua vergroening van hun inrichting van hun stad.
0: Ja.
4: En dat scheelt soms wel 5 tot 10 graden. Dat is gewoon letterlijk gemeten. Dan denk ik, zo, daar kunnen we nog wel als overheid heel wat mee doen. Dus kijk daar ook eens gewoon naar. Kijk ook naar hoe is zo'n huis ingericht inderdaad. Kijk, eigenaren, ik ben het wel helemaal met Willem eens. Als je een eigenaar van een woning bent, zou je dat zelf moeten kunnen betalen in feite. Misschien met uitzonderingen daar gelaten. Maar om daar nou een hele regeling voor te starten lijkt me ook wel een beetje overdreven. Huurders is wat ingewikkelder. Maar ja, kijk ook hoe verstandig je gewoon zelf met je huis omgaat.
2: Laten we zeggen dat er meer dan 15.000 mensen in Europa door de hitte omkomen.
4: Mm-hmm.
2: Per jaar. Ja. Door de hete zomers. Omdat we hier ook niet heel erg van de airco's zijn. We hebben dat ook heel lang niet nodig gehad. Ja. Het klimaat verandert hier nogal.
4: Mm-hmm.
2: Ja, zijn zoveel doden eigenlijk niet dan rechtvaardigen die dan niet dat het makkelijker wordt om een airco aan te schaffen?
4: Maar dan moet je wel kijken naar, draagt nou de oplossing bij ook echt aan een oplossing, ook op de langere termijn. Wat Willem ook zei, ja, wij hadden al zonnepanelen. Dan heb je de energie in feite, want ja, de zon schijnt, dus het is warm. Dus dan heb je ook de energie om zo'n airco te laten draaien. Maar een heleboel plekken is dat natuurlijk gewoon niet zo. Ja, dan draagt het alleen maar bij aan het verder opwarmen van de aarde. ja, dan is de oplossing op korte termijn het probleem van de langere termijn. Ja, daar moet je wel over nadenken.
3: Ja. Ja, nou ja. Hoor ik jou nou zeggen, Oudeke, 15.000 mensen
2: in Europa,
3: die...
2: ja.
4: Ja.
3: Oh.
2: Ja, dat is toch
4: een ontzettend... Hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld verkeersslachtoffers?
2: Ik zeg nu even een grove indicatie, hè, want het exacte cijfer heb ik niet voor me, maar dat heb ik wel gehoord.
3: En weet je toevallig wat het in Nederland is?
2: Nee, maar ze gaan ervan uit dat er wel meer mensen met een zwakkere gezondheid, doordat ze op hete weer, gaat eerder dood, kan je daaraan gaan.
4: Maar de vraag is of dat komt doordat de temperatuur thuis zoveel warmer wordt, of gewoon in het openbaar leven. Ik bedoel, wij waren ooit in de zomervakantie in Toscane, in Florence. Nou, mijn dochter was toen ziek, dus ik bleef met haar thuis in ons huisje. En mijn man ging met onze twee zoons naar Florence. Nou, het was niet te hard, ze zijn gewoon eerder naar huis gekomen. Dus ja, je hoeft niet eens binnen te zitten om überhaupt te overlijden natuurlijk aan de temperatuur die er buiten heerst.
2: Ja. Nou, ik heb het eventjes opgezocht. De NOS maakte in juli bekend dat zeker 900 mensen meer dan normaal overleden tijdens de hittegolf met code rood.
3: Zo,
2: dat was toen de eerste keer dat het bijna 38 graden op werd. Ja. Ja,
0: nu proef ik een beetje geen subsidie geven voor een airco. Ook niet
4: in deze fase, nee.
0: En dat zeggen ook Nico en Evelien, die sturen dat nu tegen subsidie. 'S Morgens zet ik alles aan de westkant open, 's middags aan de andere kant. Ja. En dan houden we de gordijnen dicht, blijft het redelijk cool.
4: Doe ik ook, ja.
2: Oké, nou, dit was het over de airco. Maar, Willem, jij maakt het aan het begin van dit uur bekend dat je stopt met het panel.
3: Als vast panelid, ja.
2: Ja. Wij zijn je ontzettend dankbaar voor al je inbreng in al die jaren dat je hier hebt aangeschoven. Dat wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben hier onze eigen assistente eventjes. Ja, daar komt hij aan. Een mooi bosje bloemen voor Willem.
0: Zo, wat een bos.
3: Nou, helemaal top. Ja. Helemaal top, kerel. Dank je wel.
2: Mooi. Ja, en Willem, er is ook een kleinigheidje voor je. Dank je wel.
0: Grote applaus.
3: Graag gedaan. Met veel liefde gedaan.
2: Ja, helemaal.
3: Met veel lol gedaan.
2: Ik heb het volgens mij wel eens vaker gezegd. De allereerste keer dat ik Willem heb ontmoet... Dat weet Willem zelf niet, maar dat weet ik nog heel goed. Zat ik op de middelbare school. Toen was ik denk ik 14. Toen gingen we met de klas naar de Tweede Kamer. En dan kregen we dan een praatje van een Tweede Kamerlid. En wij natuurlijk allemaal, ben je 15, dan ben je zo links als wat, zo ongeveer. Ja. En wij kregen Willemkeur.
3: Oh ja, is dat zo? Ja, de VVD.
2: Ja, en die zei alles waar wij het niet mee eens waren, kan ik mij nog herinneren.
3: Ja, dat kan ik me, dat zou kunnen. Ik kan me dat niet herinneren.
2: Ja, dus zo lang ken ik Willem. Dus ik ken je natuurlijk van gezicht dan al meer dan 30 jaar.
3: Ja.
2: Dank je wel. Ja, wat moeten we nog meer zeggen, Jordi?
3: Graag gedaan.
0: Het gaat je goed. Blijf gezond.
3: Blijf gezond en succes in je verdere politieke carrière.
0: Wat Roelie Bos, die komt nog wel een keer terug, toch?
3: En jullie bedankt voor het hebben van mij altijd. En ik was hier graag.
2: Heel goed.
4: Ja, het is een leuk programma.
2: Ja, het is gek als je van een familielid van het programma ook eventjes afscheid moet nemen. Jongens, dank jullie wel. Een hele prettige avond. En voor de volgende keer weer een nieuwe Dwars op de Week.
3: Helemaal goed.
2: Zijn we weer terug.
1: Hoi. Dwars op de Week.

0: Gary Portnoy was dat en Everybody Knows Your Name. We hadden het net natuurlijk met onze panelleden over een airco. Moet een airco gesubsidieerd worden door de overheid, zodat iedereen zo'n ding in huis kan halen? Nou, Gerry die wil nog even laten weten dat je beter kunt beginnen met slimme ramen in de nieuwbouw. Groene implanten, zonneschermen, dikke gordijnen. Er zijn genoeg andere oplossingen. Dat zomaar even een reactie. Hebben meerdere mensen gereageerd, maar dat hebben we allemaal besproken, volgens mij.
1: Ja, ja. Volgens mij ook. Nou, volgens mij rest ons dan nu nog om te vertellen wat we na vijf voor jullie in petto hebben. Hier wordt natuurlijk dan bijgepraat over het nieuws van vandaag. We zijn zo direct eventjes contact gaan we zoeken met onze collega die in het bos staat bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Want daar is een grote zoekactie bezig in de zaak van Mark Jaskulski. En we waren vandaag bij de gesprongen waterleiding, of in ieder geval de beschadigde waterleiding in de Jol. Dus we hebben heel veel te bespreken zo na vijven. Wat krijgen we nu voor muziek? Wat leuk!
0: Naya Horan en Gillian Bonetta en Andalus. En zometeen nog meer muziek van The Emotions. I'm

0: Dit is Flevoland.
1: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, als je een stagiair aanneemt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Het verbod voor boeren om hun akkers onder water te zetten blijft wel van kracht. En de eigenaar van de achtergelaten graafmachine heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat zegt de gemeente Lelystad. Hij gaat onder de veilinghamer. Het hoogste bod staat nu tot nu toe op 28.500 euro. Meer nieuws zo uitgebreid na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De verkeersinformatie. 4 files in onze regio. 1 daarvan vind je op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Knoopend Hoevelaken. 5 minuten. De N50, daar een wat langere vertraging. Emmeloord-Zwolle voor Knoopend Hattemerbroek 25 minuten stilstaan. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 een kwartier. En op de N702 Almere Stad, Almere de Vaart voor Almere Stadcentrum 5 minuten. De flitsers dan op de A6 in de richting van Lelystad vind je de controle bij hectometerpaal 62,1. En op de N703 bij Almere, dat is de tussenring, bij hectometerpaal 2,5.
8: Een grote zoekactie in Dronten, mogelijk naar Mark Joskulski, de man die al 2 jaar vermist is. Op de plek waar gezocht wordt, werden eerder al botten gevonden. We schakelen zo met onze verslaggever ter plekke in Studio Flevoland.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Hey, Remo! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
19: Ik mag graag tuinieren.
20: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
21: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
22: Ik niet.
18: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Dit was natuurlijk een plaatje van Queen en It's a Kind of Magic. Het is 5:10. We hebben nieuws voor je.
1: Tussen Dronten en Kampen wordt vlakbij het asielzoekerscentrum onderzoek gedaan naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski. De politie heeft de omgeving afgezet. En op de plek is voor ons verslaggever Arie Meijer. Arie, wat gebeurt er nou precies?
2: Ja, zoals je zegt, ik sta eigenlijk op de rand van de provincie, langs de weg tussen Dronten en Kampen. Echt letterlijk naast het AZC. Want ik sta eigenlijk voor de ingang van mensen, asielzoekers die met de bus komen. Die gebruiken deze toegangsweg om naar het AZC toe te lopen. Nou, op dit moment is dat niet mogelijk, want die weg is afgezet met een groen-wit lint. En daarop staat DNA-zone. Dat betekent dat er toch duidelijke aanwijzingen zijn dat hier sporen te vinden zijn. Ja, dat heeft dus te maken met Mark Jaskulski. Ik zat even te kijken of eerder vanmiddag heb ik even zitten tellen. Toen telde ik ongeveer zo'n 10 voertuigen, voornamelijk busjes van het Nederlands Forensisch Instituut, maar daarnaast ook busjes van de politie. Nou, een merendeel daarvan is inmiddels vertrokken, maar er staat nog altijd een grote vrachtwagen en nog altijd een paar van die busjes. Maar toch, het merendeel is inmiddels vertrokken.
1: Ja, Mark Jaskulski, de man die al 2 jaar vermist is. Wie is hij ook alweer?
2: Ja, het gaat om een Drontenaar. Hij is voor het laatst gezien op 15 april 2024. Er zijn ook beelden van dat hij door zijn woonplaats fietst. Daarna is het spoor van hem kwijtgeraakt. Hij had wel een telefoon bij zich. En die heeft hier in de omgeving voor het laatst een signaal afgegeven. En dat is ook de reden geweest dat de politie in de afgelopen jaren meerdere zoekacties hier heeft gehad. In het bos achter mij, maar ook in het bos tegenover mij. Want daar is ook een bosje. Daar zijn zoekacties geweest. Daarna is niks meer van hem vernomen. Maar de politie heeft eerder dit jaar ook nog wel gezegd van we houden er verband mee dat hij een date heeft gehad via de app Grindr. En zodoende is eerder dit jaar ook weer een nieuwe vraag eigenlijk uitgezet naar het publiek van goh, heb je contact gehad of heb je informatie? Laat het ons weten.
1: Ja, nu werd er vorige week al in dat bosgebied waar jij nu staat op die exacte locatie ook al gezocht. En toen werd er ook iets gevonden.
2: Ja, klopt. Er zijn botten gevonden. Dat is ook bevestigd. We hebben eerder vandaag nog contact gehad met de politie. En de politie liet toen weten dat nog altijd niet bekend is. Dat het onderzoek loopt, maar dat dus nog niet bekend is. Of het gaat om menselijke resten of bijvoorbeeld dierlijke resten. Dat is dus nog even afwachten. Maar toch, ja, het onderzoek is dus verder gegaan. Er is opnieuw gezocht. Maar ook zojuist zag ik ook net nog agenten lopen met papieren tassen zou je eigenlijk kunnen zeggen, of plastic tassen. En daar, het lijkt erop dat ze daarin opnieuw in ieder geval DNA-materiaal hebben meegenomen.
1: Ja, Arie, er is al iemand aangehouden in die zaak van Mark Jaskulski, hè?
2: Ja, dat klopt. Het gaat om een 42-jarige Oekraïner. Hij zat op dat moment al vast in verband met een zaak in Brabant. Het gaat namelijk om een poging tot moord bij... dat vond plaats tijdens een steekpartij. Of tenminste, het was dus een steekpartij. En hij wordt dus verdacht van poging tot moord. Hij wordt ook verdacht van een inbraak in Deventer. En eerder heeft een van de buurtbewoners in de Brabantse plaats waar hij woonde al aangegeven dat hij voor overlast zorgde. Dat er angst is, want hij terroriseerde de buurt. En een buurtbewoner zou hebben gezegd van we waren echt bang voor deze man. Ja, die man die wordt dus in verband gebracht met de vermissing van Mark Jaskulski. En deze man is zo'n 2 maanden geleden aangehouden dan ook in deze zaak.
1: Verslaggever Arie Meijer vanuit Dronten, dankjewel.
3: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning. Donnie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Nou, de zon was wel de afwezige vandaag, hè?
4: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment wordt de bewolking nog wel wat dunner, dus misschien dat we hem nog heel even kunnen spotten. Maar goed, het is in ieder geval wel aardig droog geworden in de provincie, met vanavond temperaturen van zo'n 16 of 17 graden rond zonsondergang. Lokaal nog wel een enkele bui, maar die droge periode overheerst dus wel. Vannacht blijft dan in eerste instantie ook nog droog, met temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. Een zwakke tot matige zuidwestenwind. En aan het einde van de nacht, dan neemt vanuit het westen wel weer de bewolking toe. En dan moet je er niet van schrikken als je in de vroege ochtend ergens een klap onweer hoort.
1: Ja, dat komt eraan. Waar komt die vandaan, die onweer dan?
4: Ja, vanuit het westen komen die buien opzetten. De warme Noordzee en ook het IJsselmeer werken daar wel aan mee om die buien te voeden. En die kunnen best wel fel gaan uitpakken met heel veel regenwater in korte tijd. En dus ook zo nu en dan onweer. Dat gaat eigenlijk de hele dag door. Tussendoor nog wel zonnige momenten en dan kan de temperatuur nog stijgen naar een graad of 20. Maar als er eenmaal zo'n bui overtrekt, dan is het echt maar zo'n 15 of 16 graden. Mm. En met een stevige zuidwestenwind erbij voelt het dan denk ik een beetje herfstachtig aan.
1: Ja, nou, ik vind ook de lichtval is al bijna herfstig. Hè? Alsof de zon gekanteld is ineens of zo.
4: Ja, het is gek. Hè? Ik bedoel, 5 dagen geleden zaten we nog met 35 graden en volop zon. En nu ineens dit. En het lijkt al heel lang geleden, maar goed. Ja. Het hoort ook een beetje bij het Nederlandse klimaat.
1: Ja, nou, dat is dus de donderdag. De dagen daarna, wat voor weer krijgen we dan?
4: Ja, in eerste instantie weinig verandering. Met op vrijdag ook nog veel buien die overtrekken. Temperaturen rond de graad of 20. Ook de zaterdag trekt er nog een enkel exemplaar over. Maar in de loop van de dag wordt het wel een stukje droger. Maar zondag lijkt dan de beste dag te worden. Opnieuw temperaturen van een graad of 20. Maar dan is het wel in ieder geval droog met wat meer ruimte voor de zon. Dus voor Lowlands is het een beetje een tweedeling wat betreft het weer. In eerste instantie die poncho erbij. En daarna kan die waarschijnlijk nog wel uit.
1: Ja, en toch heel even, want we beginnen er iedere avond over. Want wij zenden live uit. Althans, ik ga op pad vrijdag op Lowlands. Leuk. Tussen 3 en 5.
4: Ja.
1: Kun je eventjes garanderen dat het dan even droog is?
4: Hoe garanderen? Ja, dan vraag je me wel wat. Hè? Dat is wel heel erg lastig.
1: Is het niet in de loop van de dag iets droger of zo?
4: Ja, dat klopt wel. En als er zo'n bui overtrekt, duurt die ook maar vaak een kwartiertje tot een half uurtje. Dus ik verwacht ook niet dat de volle 2 uren helemaal nat zal zijn. Okay. Dus ik denk dat je dat positieve nieuws dan kan wenen.
1: Ja, maar lieve Donnie, ook al regent het een kwartier of 5 minuten, je wordt er wel heel nat van. Ja, heel goed. Nou, Donnie, dankjewel en eet smakelijk zometeen.
4: Yes, tot de volgende.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Is dat de tweede dag op rij dat we John Mayer draaien?
1: Leuk, hè?
0: Was ook in dit uur, toch? Gisteren, of niet?
1: Ja, of was dat alweer eergisteren?
0: Ja.
1: Ja, we horen zoveel muziek voorbij komen ja. In dit programma, dat je het niet meer zeker weet.
0: Nee, John Mayer was dit met Half of My Heart.
1: Bij zo'n 200 huishoudens in de Lelystadse wijk Jol kwam vandaag enkele uren geen water uit de kraan. Een hoveniersbedrijf had in een tuin bij het aanleggen van een overkapping in een hoofdleiding van Vitens gezeten. Er ontstond een groot gat en daaruit stroomde een enorme hoeveelheid water en zand. Dat liep over de straat die daardoor blank kwam te staan. Perry Beernink van hoveniersbedrijf Hendricks vertelt wat er misging.
2: En we waren tuinwerkzaamheden aan het doen. We waren palen in de grond aan het slaan voor een kleine overkapping in de tuin. En daarbij is waarschijnlijk de kabel, de buis geraakt van de waterleiding. Ja.
3: En er komt ook een veegmachine voorbij, want de straat wordt ook gewoon weer schoon geveegd. Je ziet ook dat het een samenwerking is tussen uw hoveniersbedrijf, mensen van de gemeente en ook Vitens die hier nu bezig zijn om de waterleidingen te repareren. Maar vaak is het wel zo dat je van tevoren kan zien of er een waterleiding in de buurt is door een klikmelding. Heeft u ook zo'n onderzoek gedaan?
2: Uiteraard hebben we een klikmelding gedaan, jazeker. Ja.
3: Toen wist u dat die leiding daar zat?
2: Wij weten dat die leiding daar zit en daarom proberen we ook anders te handelen. Dan moet je ook een beetje voorzichtig te werk gaan.
3: Ja.
2: Maar ja, dit keer pakt het verkeerd uit, hartstikke sneu. Maar wat ik vooral even mooi vind is hoe iedereen nu samenkomt en hoe snel het opgepakt wordt en hoe snel het opgelost wordt.
3: Ja, maar u heeft de collega's wel gesproken die hier aan het werk waren?
2: Ja, uiteraard. Die waren zich rotgeschrokken en dit is alles behalve wat ze willen natuurlijk.
3: Ja.
2: En de schrik zat ze goed in de benen.
3: Ja. Hoe laat gebeurde dat ongeveer?
2: Zover ik begrepen heb was het rond 10:30.
3: Het was tegen 10:45, werd de kraan dichtgedraaid en toen stopte ook het stromen van water uit dat gat. Dat kon je ook heel goed zien. Maar wat hebben die medewerkers toen gedaan toen ze merkten van, we hebben een waterleiding geraakt?
2: Als wij klikmelding doen, dan staat er een noodmeldingsnummer op. Als er dan wat gebeurt, dan kan je die direct bellen. Ja, en we hebben gewoon zo snel mogelijk proberen te handelen en iedereen proberen in te lichten die we kunnen ontlichten, die er wat mee te maken zou kunnen hebben of het zouden kunnen oplossen.
3: Ja.
2: En ja, zo is het gegaan.
1: En of er ook schade is ontstaan aan woningen, dat is nog niet bekend. In de loop van de middag had Vitens de breuk gerepareerd en kwam er bij iedereen in de Lelystadse wijk Jol weer water uit de kraan.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut waren vanmiddag aan het zoeken naar de vermiste Mark Jaskulski in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Meerdere voertuigen stonden geparkeerd bij de afslag van de Hanseweg met de Vossenmeerdijk. Ook waren er speurhonden aanwezig. Vorige week maandag werden al resten van botten in het bos bij deze plek gevonden. Uit onderzoek moet nog blijken of dit om menselijke resten gaat. Volgens de politie is de vondst van de botresten van vorige week niet de reden dat er vanmiddag opnieuw werd gezocht bij de kruising. Het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Het verbod voor boeren om hun akkers onder water te zetten blijft wel van kracht. Voor andere gebruikers van oppervlaktewater komen er geen beperkingen. Dat zijn de conclusies uit een overleg.

0: uitleg dat het waterschap vanmiddag voerde met Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en andere waterbeheerders in het IJsselmeergebied. Omdat er wel sprake blijft van een dreigend watertekort, roept het waterschap wel op om zeer bewust met oppervlaktewater om te blijven gaan. De eigenaar van de achtergelaten graafmachine heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat zegt de gemeente Lelystad. De graafmachine werd vorig jaar oktober gevonden op een parkeerplaats aan de Zuiveringweg. De gemeente gaat de machine verkopen. Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 12 uur vanavond een bod uitbrengen. Volgens de gemeente is er veel belangstelling. Het hoogste bod staat nu tot nu toe op 28.500 euro. En in de Lelystadse wijk Jol hebben zo'n 200 woningen zonder water gezeten na een lek in een hoofdwaterleiding. Het lek ontstond door werkzaamheden in een tuin aan de Jol 10, waarna duizenden liters water de straat inspoten. Monteurs van drinkwaterbedrijf Vitens hebben het lek gedicht. En de wijkbewoners hebben weer water uit de kraan. Het is nog niet duidelijk of er schade is ontstaan door het lek. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het overwegend droog met slechts lokaal een enkele bui en temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Is het in eerste instantie nog droog, maar later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan volgen enkele stevige buien. En daar hebben we dan ook morgen mee te maken. Zo nu en dan kan er ook een klap onweer bij zitten en er kan lokaal dan veel regen vallen in korte tijd. Tussen de bui door wordt het nog wel zo'n 20 graden, al waait er wel een stevige zuidwestenwind waardoor het een beetje herfstachtig kan aanvoelen.
3: Dankjewel Donnie. De verkeersinformatie dan op de A28 Groningen-Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten op onthoud. De N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een vertraging van zo'n 20 minuten. De N50 dan Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 6 minuten. En ook wat problemen op de N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en de N50. Zo'n 10 minuten op onthoud daar. Snelheidscontroles zijn er ook gemeld. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,4. En de andere kant op richting Lelystad vind je de flitser bij hectometerpaal 69,4.
0: Imkers gaan op jacht op de hoornaar in de provincie. Met geavanceerde technologie worden de nesten opgespoord. Wij gingen mee op pad met die imkers. Zo meer in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: is eigenlijk een andere manier om te zeggen dat de sleur er een beetje in zit. Back on the Chain Gang. Dat is natuurlijk in Amerika die gevangenen die langs de weg met hun voeten geboeid zitten en dan hard moeten werken in de brandende zon. De Chain Gang. Dit was van The Pretenders.
1: Flevolandse Imp.
0: Je bent er niet, hè?
1: Nee. Oh, nu wel weer. Ja. Nou, ik wilde vertellen dat Flevolandse imkers veel last hebben van de geelpoothoornaar, ook wel de Aziatische hoornaar genoemd. De insecten jagen op bijenkolonies. Met een koffertje vol high-tech apparatuur gaan de imkers op jacht op die hoornaars. En ze spuren naar de nesten. Nou, verslaggever Ruben en Harder die ging mee met de imkers Lambert en Mohammed.
2: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op z'n kop. Met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
3: Suikerwater. Dus, er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
2: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
3: Nou, ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 van die hoornaars tegelijk. Ik merk dat de bijen er gestrest om worden. En op een gegeven moment durven ze er zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar we trekken vaak met z'n tweeën op. Mo die gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. En nu wordt ze, ik zie hem bewegen.
2: En nu hebben ze er eentje.
3: En dan kan die het zendertje omkrijgen.
2: Dat zendertje, ja, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
3: Ja, oké. Okay. Dan mag hij weer even drinken. Ja. Ja, hij gaat vliegen. Hij gaat het bos in.
4: Ja.
2: Meteen het bos in.
3: Ja, hè?
2: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
3: Ja. Kijk, ik krijg nu groen signaal.
2: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
3: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Je moet wel oppassen waar je voeten zit. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu wel echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
2: Lambert, is het niet vervelend dat je je als imker hiermee bezig moet houden?
3: Nou, ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. En je weet niet wat je tegenkomt. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
2: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
3: Ja, precies. Ja, ja.
4: Het zit hier, die heb ik gewoon hier.
3: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, het is een behoorlijke bal.
2: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Ja. Wat doen jullie nu?
3: We gaan een locatie markeren, dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem erbij kan.
2: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
3: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch een glimmen?
4: Ja, zeker.
1: Grote glimlach van Lambert Ebbers, hobby-imker uit Lelystad.

0: Nou, wat een vrolijkheid zeg, op de woensdagmiddag. Eldie Barts en The Rhythm of the Night.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Slecht nieuws voor zwemmer Maarten van der Weijden. Hij is deze week bezig met een 270 kilometer lange zwemtocht langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar kinderen met kanker. Maar zijn coaches kwamen vanochtend met een vervelende update.
2: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
1: Ja, eerder zei Van der Weijden dat dit zijn allerlaatste grote zwemtocht is. Zal ik even op zoek gaan naar de informatie of hij nog verder gaat of niet?
0: Ja, even kijken hoe ziek hij is. Vertel ik ondertussen dat Drentse boeren bezig zijn met hun stikstofmars door de provincie. Ze gaan langs 12 gemeenten in Drenthe om een brief te laten ondertekenen, waarin ze steun vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Spoelstra van de gemeente Westerveld tekent niet, maar het college burgemeester en wethouders erkent de zorgen van de boeren.
3: Ook wij volgen het nieuws in bijvoorbeeld Brabant, dat onherroepelijke vergunningen misschien worden ingetrokken. En we snappen ook heel goed dat wij als overheid, of je nou gemeentebestuur bent, provinciale overheid, landelijke overheid, dat het niet ten goede komt aan de betrouwbaarheid van de overheid. Daar maken wij ons hard voor. Wij delen die zorgen ook in de contacten die wij hebben.
0: Ja, een hoop boze boeren dus in Drenthe en vorige week natuurlijk ook al in Brabant. En die boeren die kwamen later nog samen bij het provinciehuis in Assen.
1: Ik had nog even opgezocht, er is nog geen update. Vooralsnog heeft hij hem tijdelijk gestaakt, Maarten van der Weijden, die zwemtocht. Dan naar België, want het Belgische Koningshuis heeft er een lid bij. Prins Laurent heeft erkend dat hij een buitenechtelijk kind heeft met de Belgische model Wendy van Wanten. Wij kennen haar in Nederland ook nog wel. Hun zoon Clément maakt nu aanspraak op de erfenis van Laurent en is officieel een prins, zegt deze royalty-deskundige.
4: Alleen buiten de symbolische betekenis daarvan hangt daar eigenlijk niet veel aan vast. Hij krijgt geen dotatie, zoals we in België zeggen, geen staatstoelage. Hij wordt ook niet opgenomen in de lijn van de troonopvolging. Dus we gaan nooit koning Clément krijgen. Ook geen officiële taken, geen officiële functie binnen het koningshuis.
1: De Laurent gaf eerder al toe dat hij een buitenechtelijk kind had. Maar dat is nu dus ook officieel doorgegeven aan de burgerlijke stand.
0: En wie zich wil onderdompelen in nostalgie, die kan op YouTube de afleveringen van dit kinderprogramma terugkijken.
5: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Ja, dit gaat natuurlijk niet over Bassie en Adria, maar over de Fabeltjeskrant. Al die afleveringen zijn gedigitaliseerd en de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond online gezet en elke dag komt er dan weer een nieuwe bij. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut hebben vanmiddag gezocht naar de vermiste Mark Jaskulski in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Vorige week maandag werden al resten van botten in het bos bij deze plek gevonden. Uit onderzoek moet blijken of het om menselijke resten gaat. En het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Het verbod voor boeren om hun akkers onder water te zetten blijft wel van kracht. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
6: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
7: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een grote zoekactie in Dronten, mogelijk naar Mark Jaskulski, de man die al 2 jaar vermist is. Op de plek waar gezocht wordt, werden eerder al botten gevonden. We schakelen zo met onze verslaggever ter plekke in Studio Flevoland.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: tussen Dronten en Kampen wordt vlakbij het asielzoekerscentrum onderzoek gedaan naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski. De politie heeft de omgeving afgezet. En op de plek is voor ons verslaggever Arie Meijer. Arie, wat gebeurt er nou precies?
1: Ja, zoals je zegt, ik sta eigenlijk op de rand van de provincie, langs de weg tussen Dronten en Kampen. Echt letterlijk naast het AZC, want ik sta eigenlijk voor de ingang van mensen, asielzoekers die met de bus komen, die gebruiken deze toegangsweg om naar het AZC toe te lopen. Nou, op dit moment is dat niet mogelijk, want die weg is afgezet met een groen-wit lint en daarop staat DNA-zone. Dat betekent dat er toch duidelijk aanwijzingen zijn dat hier sporen te vinden zijn. Ja, dat heeft dus te maken met Mark Jaskulski. Ik zat even te kijken, of eerder vanmiddag heb ik even zitten tellen. Toen telde ik ongeveer zo'n 10 voertuigen, voornamelijk busjes van het Nederlands Forensisch Instituut, maar daarnaast ook busjes van de politie. Nou, een merendeel daarvan is inmiddels vertrokken, maar er staat nog altijd een grote vrachtwagen en nog altijd een paar van die busjes. Maar toch, het merendeel is inmiddels vertrokken.
0: Ja, Mark Jaskulski, de man die al 2 jaar vermist is. Wie is hij ook alweer?
1: Ja, het gaat om een Drontenaar. Hij is voor het laatst gezien op 15 april 2024. Er zijn ook beelden van dat hij door zijn woonplaats fietst. Daarna is het spoor van hem kwijtgeraakt. Hij had wel een telefoon bij zich. En die heeft hier in de omgeving voor het laatst een signaal afgegeven. En dat is ook de reden geweest dat de politie in de afgelopen jaren meerdere zoekacties hier heeft gehad. In het bos achter mij, maar ook in het bos tegenover mij. Want daar is ook een bosje. Daar zijn zoekacties geweest. Maar ja, daarna is niks meer van hem vernomen, maar de politie heeft eerder dit jaar ook nog wel gezegd van we houden er verband mee dat hij een date heeft gehad via de app Grindr. En zodoende is eerder dit jaar ook weer een nieuwe vraag eigenlijk uitgezet naar het publiek van goh, heb je contact gehad of heb je informatie? Laat het ons weten.
0: Ja, nu werd er vorige week al in dat bosgebied waar jij nu staat op die exacte locatie ook al gezocht. En toen werd er ook iets gevonden.
1: Ja, klopt. Er zijn botten gevonden. Dat is ook bevestigd. We hebben eerder vandaag nog contact gehad met de politie. En de politie liet toen weten dat nog altijd niet bekend is. Dat het onderzoek loopt, maar dat dus nog niet bekend is. Of het gaat om menselijke resten of bijvoorbeeld dierlijke resten. Dat is dus nog even afwachten. Maar toch, ja, het onderzoek is dus verder gegaan. Er is opnieuw gezocht. Maar ook zojuist zag ik ook net nog agenten lopen met papieren tassen zou je eigenlijk kunnen zeggen, of plastic tassen. En daar, het lijkt erop dat ze daarin opnieuw in ieder geval DNA-materiaal hebben meegenomen.
0: Ja, Arie, er is al iemand aangehouden in die zaak van Mark Jaskulski, hè?
1: Ja, dat klopt. Het gaat om een 42-jarige Oekraïner. Hij zat op dat moment al vast in verband met een zaak in Brabant. Het gaat namelijk om een poging tot moord bij... dat vond plaats tijdens een steekpartij, of tenminste, het was dus een steekpartij. En hij wordt dus verdacht van poging tot moord. Maar ja, hij wordt ook verdacht van een inbraak in Deventer. En eerder heeft een van de buurtbewoners in de Brabantse plaats waar hij woonde al aangegeven dat hij voor overlast zorgde, dat er angst is. Want hij terroriseerde de buurt en een buurtbewoner zou hebben gezegd van we waren echt bang voor deze man. Ja, die man die wordt dus in verband gebracht met de vermissing van Mark Jaskulski. En deze man is zo'n 2 maanden geleden aangehouden dan ook in deze zaak.
0: Verslaggever Arie Meijer vanuit Dronten, dankjewel.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, de zon was wel de afwezige vandaag, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment wordt de bewolking nog wel wat dunner, dus misschien dat we het nog heel even kunnen spotten. Maar goed, het is in ieder geval wel aardig droog geworden in de provincie, met vanavond temperaturen van zo'n 16 of 17 graden rond zonsondergang. Lokaal nog wel een enkele bui, maar die droge periode overheerst dus wel. Vannacht blijft dan in eerste instantie ook nog droog, met temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. Een zwakke tot matige zuidwestenwind. En aan het einde van de nacht, dan neemt vanuit het westen wel weer de bewolking toe. En dan moet je er niet van schrikken als je in de vroege ochtend ergens een klap onweer hoort.
2: Ja, dat komt eraan. Waar komt die vandaan, die onweer dan?
1: Ja, vanuit het westen komen die buien opzetten. De warme Noordzee en ook het IJsselmeer werken daar wel aan mee om die buien te voeden. En die kunnen best wel fel gaan uitpakken met heel veel regenwater in korte tijd. En dus ook zo nu en dan onweer. Dat gaat eigenlijk de hele dag door. Tussendoor nog wel zonnige momenten en dan kan de temperatuur nog stijgen naar een graad of 20. Maar als er eenmaal zo'n bui overtrekt, dan is het echt maar zo'n 15 of 16 graden. En met een stevige zuidwestenwind erbij voelt het dan denk ik een beetje herfstachtig aan.
2: Ja, nou, ik vind ook de lichtval is al bijna herfstig. Hè? Alsof de zon gekanteld is ineens of zo.
1: Ja, het is gek. Hè? Ik bedoel, 5 dagen geleden zaten we nog met 35 graden en volop zon. En nu ineens dit. En het lijkt al heel lang geleden, maar goed. Ja. Het hoort ook een beetje bij het Nederlandse klimaat.
2: Ja, nou, dat is dus de donderdag. De dagen daarna, wat voor weer krijgen we dan?
1: Ja, in eerste instantie weinig verandering. Met op vrijdag ook nog veel buien die overtrekken. Temperaturen rond de graad of 20. Ook de zaterdag trekt er nog een enkel exemplaar over. Maar in de loop van de dag wordt het wel een stukje droger. Maar zondag lijkt dan de beste dag te worden. Opnieuw temperaturen van een graad of 20. Maar dan is het wel in ieder geval droog met wat meer ruimte voor de zon. Dus voor Lowlands is het een beetje een tweedeling wat betreft het weer. In eerste instantie die poncho erbij. En daarna kan die waarschijnlijk nog wel uit.
2: Ja, en toch heel even, want we beginnen er iedere avond over. Want wij zenden live uit. Althans, ik ga op pad vrijdag op Lowlands. Leuk. Tussen 3 en 5.
1: Ja.
2: Kun je eventjes garanderen dat het dan even droog is?
1: O, garanderen? Ja, dan vraag je me wel wat. Hè? Dat is wel heel erg lastig.
2: Is het niet in de loop van de dag iets droger of zo?
1: Ja, dat klopt wel. En als er zo'n bui overtrekt, duurt die ook maar vaak een kwartiertje tot een half uurtje. Dus ik verwacht ook niet dat de volle 2 uur helemaal nat zal zijn. Okay. Dus ik denk dat je dat positieve nieuws dan kan meenemen.
2: Ja, maar lieve Donnie, ook al regent het een kwartier of 5 minuten, je wordt er wel heel nat van. Ja, heel goed. Nou, Donnie, dankjewel en eet smakelijk zometeen.
1: Yes, tot de volgende.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Bij zo'n 200 huishoudens in de Lelystadse wijk Jol kwam vandaag enkele uren geen water uit de kraan. Een hoveniersbedrijf had in een tuin bij het aanleggen van een overkapping in een hoofdleiding van Vitens gezeten. Er ontstond een groot gat en daaruit stroomde een enorme hoeveelheid water en zand. Dat liep over de straat die daardoor blank kwam te staan. Perry Beernink van hoveniersbedrijf Hendricks vertelt wat er misging.
1: En we waren tuinwerkzaamheden aan het doen. We waren palen in de grond aan het slaan voor een kleine overkapping in de tuin. En daarbij is waarschijnlijk de kabel, de buis geraakt van de waterleiding. Ja.
2: En er komt ook een veegmachine voorbij, want de straat wordt ook gewoon weer schoon geveegd. Je ziet ook dat het een samenwerking is tussen uw hoveniersbedrijf, mensen van de gemeente en ook Vitens die hier nu bezig zijn om de waterleidingen te repareren. Maar vaak is het wel zo dat je van tevoren kan zien of er een waterleiding in de buurt is door een klikmelding. Heeft u ook zo'n onderzoek gedaan?
1: Uiteraard hebben we een klikmelding gedaan, jazeker. Ja.
2: Toen wist u dat die leiding daar zat?
1: Wij weten dat die leiding daar zit en daarom proberen we ook anders te handelen. Dan moet je ook een beetje voorzichtig te werk gaan. Ja. Maar ja, dit keer pakt het verkeerd uit, hartstikke sneu. Maar wat ik vooral even mooi vind is hoe iedereen nu samenkomt en hoe snel het opgepakt wordt en hoe snel het opgelost wordt.
2: Ja, maar u heeft de collega's wel gesproken die hier aan het werk waren?
1: Ja, uiteraard. Die waren zich rotgeschrokken en dit is alles behalve wat ze willen natuurlijk. Ja. En de schrik zat ze goed in de benen.
2: Ja. Hoe laat gebeurde dat ongeveer?
1: Zover ik begrepen heb was het rond 10:30.
2: Was het eigenlijk 10:45 werd de kraan dichtgedraaid. En toen stopte ook het stromen van water uit dat gat. Dat kon je ook heel goed zien. Maar wat hebben die medewerkers toen gedaan toen ze merkten van we hebben een waterleiding geraakt?
1: Als wij klikmelding doen, dan staat er een noodmeldingsnummer op. Als er dan wat gebeurt, dan kan je die direct bellen. Ja, en we hebben gewoon zo snel mogelijk proberen te handelen en iedereen proberen in te lichten die we kunnen ontlichten, die daar wat mee te maken zou kunnen hebben of het zouden kunnen oplossen. Ja. En ja, zo is het gegaan.
0: En of er ook schade is ontstaan aan woningen, dat is nog niet bekend. In de loop van de middag had Vitens de breuk gerepareerd en kwam er bij iedereen in de Lelystadse wijk Jol weer water uit de kraan.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut waren vanmiddag aan het zoeken naar de vermiste Mark Jaskulski in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Meerdere voertuigen stonden geparkeerd bij de afslag van de Hanseweg met de Vossenmeerdijk. Ook waren er speurhonden aanwezig. Vorige week maandag werden al resten van botten in het bos bij deze plek gevonden. Uit onderzoek moet nog blijken of dit om menselijke resten gaat. Volgens de politie is de vondst van de botresten van vorige week niet de reden dat er vanmiddag opnieuw werd gezocht bij de kruising. Het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Het verbod voor boeren om hun akkers onder water te zetten blijft wel van kracht. Voor andere gebruikers van oppervlaktewater komen er geen beperkingen. Dat zijn de conclusies uit een overleg dat het waterschap vanmiddag voerde met Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en andere waterbeheerders in het IJsselmeergebied. Omdat er wel sprake blijft van een dreigend watertekort, roept het waterschap wel op om zeer bewust met oppervlaktewater om te blijven gaan. De eigenaar van de achtergelaten graafmachine heeft zich nog altijd niet gemeld, dat zegt de gemeente Lelystad. De graafmachine werd vorig jaar oktober gevonden op een parkeerplaats aan de Zuiveringweg. De gemeente gaat de machine verkopen. Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 12 uur vanavond een bod uitbrengen. Volgens de gemeente is er veel belangstelling. Het hoogste bod staat nu tot nu toe op 28.500 euro. En in de Lelystadse wijk Jol hebben zo'n 200 woningen zonder water gezeten na een lek in een hoofdwaterleiding. Het lek ontstond door werkzaamheden in een tuin aan de Jol 10, waarna duizenden liters water de straat inspoten. Monteurs van drinkwaterbedrijf Vitens hebben het lek gedicht. En de wijk

0: bewoners hebben weer water uit de kraan. Het is nog niet duidelijk of er schade is ontstaan door het lek. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeel slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad, een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op, alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het overwegend droog met slechts lokaal een enkele bui en temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Is het in eerste instantie nog droog, maar later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan volgen enkele stevige buien. En daar hebben we dan ook morgen mee te maken. Zo nu en dan kan er ook een klap onweer bij zitten en er kan lokaal al veel regen vallen in korte tijd. Tussen de buien door wordt het nog wel zo'n 20 graden, al waait er wel een stevige zuidwestenwind waardoor het een beetje herfstachtig kan aanvoelen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderloo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Imkers gaan op jacht op de hoornaar in de provincie. Met geavanceerde technologie worden de nesten opgespoord. Wij gingen mee op pad met die imkers. Zo meer in Studio Flevoland.
4: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Flevolandse Imp.
1: Je bent er niet, hè?
0: Nee. Oh, nu wel weer. Ja. Nou, ik wilde vertellen dat Flevolandse imkers veel last hebben van de geelpoothoornaar, ook wel de Aziatische hoornaar genoemd. De insecten jagen op bijenkolonies. Met een koffertje vol high-tech apparatuur gaan de imkers op jacht op die hoornaars. En ze spuren naar de nesten. Nou, verslaggever Ruben en Harder die ging mee met imkers Lambert en Mohammed.
2: Op een klein elektriciteitshuisje staan twee potjes op z'n kop. Met een soort bakje eronder, waardoor de hoornaars eruit kunnen drinken. En dat doen ze ook al best wel veel. Wat zit er in dat potje?
3: Suikerwater. Dus, er zit wat bier doorheen. Een beetje wijn, geloof ik ook. Hè?
2: U bent Lambert Ebbers. U bent imker. En u heeft heel veel last van die geelpoothoornaar. Want waarom?
3: Ze hangen voor de kasten. Ze jagen op de bijen. En dat gaat de hele dag zo door. En soms, ik zie nu soms 6, 7, 8 van die hoornaars tegelijk. En ik merk dat de bijen er gestrest om worden. En op een gegeven moment durven ze zelfs niet meer uit te vliegen. Bij mij gaat dat nog wel, maar gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken. Misschien zelfs dit jaar al dat het misgaat. Maar dat doen we trekken vaak met z'n tweeën op. Modi gaat nu proberen een hoornaar te vangen en een zender om te hangen. Je ziet, het is een geduldwerkje. En nu wordt ze, ik zie hem bewegen.
2: En nu hebben ze er eentje.
3: En dan kan die het zendertje omkrijgen.
2: Dat zendertje, ja, een soort heel klein chipje met een ringetje eromheen. En dat ringetje moet dan om het lichaam van de hoornaar heen.
3: Ja, oké. Okay. Dan mag hij weer even drinken. Hè? Ja, kijk, hij gaat vliegen. Ja. Hij gaat het bos in.
2: Ja. Meteen het bos in.
3: Ja, hè?
2: En dat willen jullie ook. Jullie willen dat hij jullie naar het nest brengt.
3: Ja. Kijk, ik krijg nu groen signaal.
2: Er komt een pistoolvormig apparaat uit de koffer en dat is dan de ontvanger.
3: En een hoog piepje betekent dat hij dicht in de buurt is. Kijk, nu hoor je hem lager. Hier zit hij duidelijk niet. Nou, nu gaan wij de jungle in. Nou, we hadden straks hier een doorgang gevonden. Je moet wel oppassen waar je voeten zet. Het is een beetje ongelijk hier. Het is nu wel echt een zoekplaatje. Nou ja, we hebben het ook al eens beleefd dat de zender het begaf. Dus dan kun je ook lang blijven zoeken. Maar...
2: Lambert, is het niet vervelend dat je als imker hiermee bezig moet houden?
3: Ik vind het leuk om te doen op zich. Dit is best wel spannend werken. En je weet niet wat je tegen gaat komen. Je komt op plekken waar nooit iemand komt bij spreken. In die zin geeft het een soort kick van jagen, zeg maar.
2: Ja, de hoornaar is vervelend, maar de jacht is leuk.
3: Ja, precies. Ja, ja.
4: Het zit hier, die had ik gewoon niet.
3: Ik heb het idee dat ik hier iets zie. Ik zie hier een balletje volgens mij. Ja, volgens mij zie ik hem hoor. Hij waait heen en weer in de wind. Maar elke keer verschijnt hij weer. Kijk, het is een behoorlijke bal.
2: We hebben hem gevonden nu, hè? Hier boven in de boom. Hij is bijna niet op beeld te krijgen, zo hoog. Wat doen jullie nu?
3: We gaan een locatie markeren, dat we deze plek terug kunnen vinden. En dan wordt het gemeld bij Ronald, onze verdelger. En die komt hier dan met de stofzuiger. En we hopen dat hij dan vanaf de bodem het erbij kan.
2: Hoe voelt het als je dan weer zo'n nest gevonden hebt?
3: Ja, fantastisch. Zie je dan aan ons toch een glimmen?
4: Ja, zeker.
0: Grote glimlach van Lambert Ebbers, hobby-imker uit Lelystad.
5: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Slecht nieuws voor zwemmer Maarten van der Weijden. Hij is deze week bezig met een 270 kilometer lange zwemtocht langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar kinderen met kanker. Maar zijn coaches kwamen vanochtend met een vervelende update.
1: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
0: Ja, eerder zei Van der Weijden dat dit zijn allerlaatste grote zwemtocht is. Zal ik even op zoek gaan naar de informatie of hij nog verder gaat of niet?
2: Ja, even kijken hoe ziek hij is. Vertel ik ondertussen dat Drentse boeren bezig zijn met hun stikstofmars door de provincie. Ze gaan langs 12 gemeenten in Drenthe om een brief te laten ondertekenen, waarin ze steun vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Spoelstra van de gemeente Westerveld tekent niet, maar het college burgemeester en wethouders erkent de zorgen van de boeren.
3: Ook wij volgen het nieuws in bijvoorbeeld Brabant, dat onherroepelijke vergunningen misschien worden ingetrokken. En we snappen ook heel goed dat wij als overheid, of je nou gemeentebestuur bent, provinciale overheid, landelijke overheid, dat het niet ten goede komt aan de betrouwbaarheid van de overheid. Daar maken wij ons hard voor. Wij delen die zorgen ook in de contacten die wij hebben.
2: Ja, nou, boze boeren dus in Drenthe en vorige week natuurlijk ook al in Brabant. En die boeren die kwamen later nog samen bij het provinciehuis in Assen.
0: Ik had nog even opgezocht, er is nog geen update. Vooralsnog heeft hij hem tijdelijk gestaakt, Maarten van der Weijden, die zwemtocht. Dan naar België, want het Belgische Koningshuis heeft er een lid bij. Prins Laurent heeft erkend dat hij een buitenechtelijk kind heeft met de Belgische model Wendy van Wanten. Wij kennen haar in Nederland ook nog wel. Hun zoon Clément maakt nu aanspraak op de erfenis van Laurent en is officieel een prins, zegt deze royalty-deskundige.
4: Alleen buiten de symbolische betekenis daarvan hangt daar eigenlijk niet veel aan vast. Hij krijgt geen dotatie, zoals we in België zeggen, geen staatstoelage. Hij wordt ook niet opgenomen in de lijn van de troonopvolging, dus we gaan nooit koning Clément krijgen. Ook geen officiële taken, geen officiële functie binnen het koningshuis.
0: En Laurent gaf eerder al toe dat hij een buitenechtelijk kind had. Maar dat is nu dus ook officieel doorgegeven aan de burgerlijke stand.
2: En wie zich wil onderdompelen in nostalgie, die kan op YouTube de afleveringen van dit kinderprogramma terugkijken.
5: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
2: Ja, dit gaat natuurlijk niet over Bassie en Adria, maar over de Fabeltjeskrant. Al die afleveringen zijn gedigitaliseerd en de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond online gezet en elke dag komt er dan weer een nieuwe bij. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, als je een stagiair aanneemt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
16: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
15: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioen Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
17: Vorig jaar, de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
15: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
8: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, we hoorden het net al eventjes. Naomi den Engelsman, goedemorgen Naomi. Hoe bereid je je voor op stage lopen? Heb jij dat ooit gedaan, Arnoud, stage gelopen? Nee, nooit? Bestond dat toen nog niet? Want is
2: het... Nee, maar dat kwam in de latere klasse van de opleiding.
1: Die heb je nooit gehaald?
2: Nee.
1: In de brugklas deden ze dat nog niet.
2: Nee.
1: En jij stage gelopen?
3: Zeker.
1: Ja?
3: Bij verschillende plekken. Bij de PostNL in Amsterdam. Maar ook...
1: Heette dat toen al PostNL?
3: Ja.
1: Oh.
3: En toen de inloophuis voor mensen die soms wel wat eenzaam zijn of wat in de war zijn, konden ze binnenkomen voor een kop koffie en voor een luisterend oor. En toen mocht ik daar ook de gesprekken voeren, vooral ook luisteren. Dat was heel bijzonder.
2: Een beetje de dagbesteding ook doen?
3: Ja, zo kan je dat eigenlijk een beetje zien. Er werden wel activiteiten ook aangeboden.
2: Ja.
3: Maar ik heb eigenlijk op van allerlei plekjes heb ik ook wel echt stage gelopen en veel werkervaring opgedaan. Waardoor ik eigenlijk ook steeds beter wist. Hé, maar dit vind ik gewoon super leuk. Of nou, dit wil ik nooit meer doen.
1: Het is wel belangrijk om stage te doen. Om zeker te weten of het jouw richting is.
3: Nou, dat is het vaak. Hè? Dan heb je een beeld in je hoofd van ik wil per se een pak aan. Ik heb best wel veel jongeren gesproken die zeiden: het maakt me niet zoveel uit wat ik doe, maar ik wil gewoon een mooi pak aan. Ik wil een uniform. Ik wil dat ik veel geld verdien.
2: Ga in dienst.
3: Bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dat willen ze wel weer gaan invoeren misschien. Hè?
2: Nou,
1: dat
2: is hartstikke goed.
3: Maar dat is ook dat mensen zeggen: ja, ik wil gewoon echt bij een bank werken. Want daar kan je gewoon heel veel geld verdienen en wil ik directeur worden.
1: Ja.
2: Maar dat is een beetje de mentaliteit, althans, opa praat, van de jongeren die nu aan het werk willen. Ze willen allemaal een telefoon, een laptop, een auto van de zaak, een dik salaris, vier dagen werken.
3: Ja.
1: Zo ben je ook
3: hier
1: gekomen.
3: Er heel veel nog steeds stageplekken zijn die gewoon geen stagevergoeding geven of het minimale.
2: Ja.
3: En dat omdat ze ook zeggen, ja, anders had je op school gezeten, had je ook geen geld gekregen. Dit is echt om werkervaring op te doen. Om te kijken of je het ligt.
2: En
3: heb je dat talent ervoor?
2: Van school naar werken toe. Want dat is een heel ander ritme.
3: Het is een heel ander ritme. Het is een andere manier van omgaan met elkaar.
2: Ja.
3: Het vraagt veel geduld van de ander vooral. Maar ook het aanleren. Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een stagiair aanneemt. Nou, nu is er wel stagemarkt. Dat is gewoon een heel lijstje met allerlei verschillende categorieën. Dus als je iets in de zorg zoekt of iets in de techniek of in de bouw. Nou, kan je heel specifiek kijken op stagemarkt. En dat zijn mensen die zijn al, zeg maar, aangeschreven. Dus die zijn al bekend bij die organisaties. Die hebben al de papieren ervoor, die hebben een leermeester. Maar dan ben je er nog niet. Want dan is eigenlijk pas het begin van je zoektocht, is dat je eerst na gaat denken, wat in die bijvoorbeeld zorg zou je dan willen? Want de zorg is ook het helpen met mensen met een verstandelijke beperking. Oudere mensen, baby's, kinderen, jongeren.
1: Worden ze nooit misbruikt? Of wordt er nooit gebruik gemaakt?
3: Er wordt zeker gebruik gemaakt.
1: Hoe voorkom je dat?
3: Nou, dan is het heel erg belangrijk dat een stagebegeleider vanuit school die gesprekken gaat voeren. Want het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld een stagiair alleen op een groep staat of alleen in een klas staat. Dat mag niet. Het is niet verantwoord.
1: Nee, of alleen de rotklusjes moet doen in de zorg of zo. De wc's schoonmaken.
3: Ja, of alleen maar de haren vegen als je in een kapsalon staat. Ergens is het ook de bedoeling dat je vervolgstappen gaat maken.
2: Maar dat hoort er wel bij, hè?
3: Het hoort er zeker bij. Ja. Want je hebt nu ook andersom dat mensen zeggen, ja, ik ga geen wc schoonmaken. Terwijl als iedereen dat een keer doet, ja, prima.
2: Nou, nee, maar ik vind juist dat hoort bij het geheel.
3: Hoort er ook bij.
2: Het praktische voorbeeld van jou van de kapsalon, dat heb ik gewoon meegemaakt ook. Dat de stagiaire zei van, ja, maar ik ben hier om te leren knippen, niet om te vegen.
1: En dat hoort
2: op school. Op school werd het ook gezegd. He? Goed natuurlijk, van laat je niet misbruiken voor de klusjes waar je niet voor op stage bent. Dus zeg ook gewoon waar je voor bent en waar je vooral voor niet voor bent.
3: Nou ja,
2: maar dat werd te breed uitgelegd.
3: Ja, precies. En kijk, we zijn heel mondig geworden. De laatste jaren zijn we heel mondig geworden. En dan zeggen we gaan niet onder de €600... Wat we aan stagevergoeding minimaal willen per maand, voor die paar dagen is dat we dat doen. Daar ga ik niet eens mijn bed voor uitkomen. Je kan bepaalde dingen gewoon niet meer eisen of stellen. Omdat je hebt en natuurlijk ook nog een lerende houding. Je staat helemaal aan het begin van die carrière om te kijken of je er talent voor hebt, of je er goed in bent.
2: Mm-hmm.
3: Op een gegeven moment kan het namelijk ook zo zijn dat zo'n stageplek jou een bijbaan aanbiedt. Of in het weekend, of op het moment dat je bijna afgestudeerd bent. Dat ze zeggen, we zijn zo ongelooflijk blij met jou.
2: Ja.
3: Blijf bij ons. Dus het kan hier ook heel veel opleveren. Nou, nu hoorde ik jullie al heel even spreken. De jongeren van nu, die vinden het ook heel spannend om te bellen. Het zijn geen mensen meer die zeggen van, dat ik zeg, nou, ga dan, loop even langs die kapsalon.
1: Nou, het is minder sociaal geworden. lijkt ja. Door al die schermpjes in, sluit je op in je cocon, spelletjes spelen, online contacten.
3: Ook een beetje bang voor de afwijzing. Hè, van wat als ik niet helemaal uit mijn woorden kom? Of wat als die ander zegt, ik heb daar geen zin in? Dat vinden ze best wel ingewikkeld om daarmee om te gaan. En dan
1: door
3: is
1: schade
3: het
1: en schande wordt men wijs.
3: Nou, en dan is het dus handig om een lijstje te maken. Stel nou dat je echt op een middelbare school zit. Je bent nog helemaal aan het begin. En dat je zegt van ik zou stage willen lopen. Dan zeg ik altijd ga niet bij je ouders stage lopen. Want die zijn of te lief of te streng. Dat gaat eigenlijk bijna nooit goed. Ja. Maar het kan zijn dat een buurvrouw of een oom. Of nou iemand een beetje in jouw omgeving. Wel het werk doet wat jouw kind super interessant lijkt. Dan zou je eens een rollenspel kunnen doen. Dat je je kind, nou die laat je zitten. En dan zeg je van welke vragen zou je eigenlijk willen stellen aan zo'n stagebedrijf? Waar ben je nieuwsgierig naar, schrijf dat soort vragen op. Nou, en dan ben ik dan de stagebegeleider, zeg maar de persoon die de stagiaires aanneemt. Ga eens met mij dat gesprek aan. En dan ga je gewoon thuis dat oefenen met een kop thee erbij om even te kijken van hoe zou je zo'n gesprek aangaan?
2: Ja, wat zijn ook belangrijke vragen om te stellen als stagenemer of ook stagegever? Daarover gesproken, wat heeft een bedrijf eigenlijk aan stagiaires?
3: Nou, enorm veel heeft een bedrijf daaraan. Kijk, ten eerste krijgen zij ook weer nieuwe input. Zeker als je al op mbo, hbo, universiteit zit. Alle nieuwste technische processen of procedures krijgen zij ook weer te horen via die stagiaires. Dus dat is wel heel erg leuk. Je krijgt eigenlijk nieuwe input omdat er iemand ook zoveel jonger is. Dus die nieuwe generatie leer je ook kennen met nou ja, de positieve en de soms ook wel wat ingewikkelde punten die deze mensen met deze leeftijd maken hebben.
2: Ja, verlengde puberteit, zeg maar.
3: Zeker, ja. Zeker. Maar het is denk ik ook heel erg gezond voor je bedrijf, omdat ze dat jonge aanwas ook nog steeds in dienst te nemen. Want dat geeft echt een hele goede balans. Want je hebt op een gegeven moment ook de 50, 60-plussers, die gewoon wel wat rigide zijn, wat stram zijn, wat minder flexibel. En die jongere generatie is dat veel meer. Dus nou, dat geeft eigenlijk een hele goede balans in een organisatie. En je krijgt eigenlijk de kans om zo'n stagiair aan te nemen die nog helemaal nieuwsgierig is en nog van alles wil doen, zodat je echt in dat bedrijf kan gaan groeien.
2: Ja.
3: Niet dat iemand al een senior is en vreselijk duur is, maar dat er gewoon echt ruimte is voor groei. CV schrijven, dat is ook zo'n leuke. Ik krijg soms wel cv's binnen. Hallo, ik wil bij jullie stage lopen.
2: Ja.
3: Groeten.
2: Ja. Denk ik, lekker kort en bondig.
3: Zeker, heel duidelijk, zou je denken. Maar ik kan je vertellen, deze cv wordt nooit beantwoord. Laat staan dat er gebeld wordt of geïnteresseerd in een reactie opkomt. Dus wat we eigenlijk willen vanuit eigenlijk iedere tak van sport is dat we willen dat iemand gewoon een aanhef doet. En dat hoeft niet per se op de naam te zijn, maar wel op een vriendelijke manier groeten. Ja. Goedemiddag. En als je al toevallig een naam weet van een stagebegeleider, schrijf dan inderdaad meneer met een achternaam. Of als je diegene al een beetje kent, de voornaam. Het mag wel wat informeel soms. En dan kan je beginnen met, nou, de reden waarom ik is omdat ik een stageplek
2: zoek. Je moet jezelf een beetje verkopen ook. Want je wilt toch daar graag stage lopen, anders doe je dat niet.
3: Ja, en dat is echt zo. Want op het moment dat je ons meeneemt in het verhaal van welke ervaring heb je opgedaan of wat heb je gezien in het leven waardoor jij deze kant op wil, maak je mij ook enthousiast om je uit te gaan nodigen. En dan kunnen we dat gesprek aangaan wat we een beetje hebben geoefend thuis.
2: Ja.
3: Met de vragen die je kan stellen.
2: Kom je goed beslagen ten ijs.
3: En dan heb je echt wederkerigheid. Want dan heb je niet iemand die alleen maar stil zit en denkt, oh, wat moet ik doen? Want iemand heeft echt geoefend. Maar die ander die heeft ook zoiets van, hey, ik heb het gevoel dat ik jou een beetje heb leren kennen door die sollicitatie.
2: Ook enthousiast wordt over jou ook. Als laatste nog eventjes, is er ergens een site te vinden waar stagevergoedingen op staan, zodat je weet wat je kan vragen of wat je kan verwachten?
3: Nee, maar er zijn wel wat algemeenheden te noemen, maar dat zie je ook wel op Stagemarkt en eigenlijk alle brancheorganisaties, want bijvoorbeeld kappersvak betaalt anders dan bijvoorbeeld hospitality. Mm-hmm. Dus dat is per branchevak verschillend. Okay. En het is ook een beetje de goodwill van de eigenaren zelf. Die bepalen welk bedrag willen we daarvoor uitgeven.
2: En dat Stagemarkt is stagemarkt.nl? Of?
3: Yes, stagemarkt.nl.
2: Dankjewel. Naomi de Engelsman.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het is tijd voor, ja, je zei het net al, Arnoud. Ja. Bart Vonken, we kennen natuurlijk allemaal, een tijdje geleden was je nog, niet echt de gast, maar wel via een beeldverbinding even bij ons in de uitzending om te vertellen over die Chaotic concerten. Ja. Zoveel jaar later.
2: Die reunie eigenlijk.
1: Die reunie, ja. Hoe was dat, Bart?
2: Ja, dat was fantastisch. Ja, twee avonden uitverkochte Ronda.
1: Ja.
2: Weer even popster voor twee avonden, ja.
1: Ja, voelde dat wel, meteen weer als een warm bad?
2: Ja, dat was wel. Ja, dat was wel waanzinnig, ja. Ja. De eerste keer dat we kwamen dan van achteruit boven, vanaf het balkon kwamen we op en dan liepen we langs die zijtrappen, zeg maar, liepen we naar beneden.
1: Ja.
2: Ja, dan word je echt als wereldster ontvangen. Dat is wel waanzinnig. Dat maak je niet zomaar meer elke dag mee.
1: Smaakt dat dan in Amerika? Je denkt, verdorie, het zijn maar twee avonden. Ik wilde het gewoon de rest van mijn carrière.
2: Jazeker. En daarom hebben we ook nog een tour aangekondigd met 8 shows. We gaan vanaf oktober gaan wij het land door. Echt van Venlo tot Alkmaar, Groningen tot Breda. Er zijn dus 8 shows en daar zijn ook nog kaarten voor. Dus ik zou mensen zeker aanraden om, als ze in de buurt wonen van die podia, om te komen kijken.
3: Was het nu beter dan toen? Of was het toen toch beter dan nu?
2: Ik denk dat wij muzikaal, dat het echt beter was dan toen.
3: Ja, is het leuker?
2: Poeh, dat is echt heel moeilijk. Kijk,
1: deze reunie,
3: je bent natuurlijk gegroeid, hè? Je hebt meer levenservaring opgedaan ook. Je kijkt anders tegen elkaar aan.
2: Ja. Ja, deze show hebben we zelf opgezet. Weet je, het hele plan ernaartoe. De podcast, Dem, de podcast die we hebben gemaakt. Die trouwens echt ook fantastisch is ontvangen. En heel leuk was om te maken. Waar we heel veel terugblikken doen naar het programma. Beelden die we toen nooit hebben gezien. Dus dat was echt bijna therapeutisch.
3: Maar je bent ook.
2: Ook, maar voor het eerst. Ik heb altijd, als ik ook maar een flart van beelden terugzag. Heb ik altijd een schaamte gevoeld. En nu we toch 25 jaar verder zijn, kijk je toch heel anders en met meer bewondering naar jezelf ook. En dat was, dat maakte eigenlijk dat we er heel erg voor open stonden. En ja, je zit af en toe ook echt met je handen voor je ogen, omdat je iets niet wil zien gebeuren.
3: Dat is de onschuld waarschijnlijk, hè? Die destijds speelde.
2: Ja. Maar ook de realisatie nu als volwassene, hoe bijzonder het is dat je toen als 17-jarige jongen in die molen hebt mee kunnen draaien. En dat je je staande hebt weten te houden. Dat je daar enigszins jezelf in bent gebleven. En dat, dat je ook zag dat we toch gewoon gingen staan voor wat we vonden. En als groep gewoon heel erg krachtig.
3: Had iedereen dat trouwens?
2: Ja, we waren echt met z'n allen een soort van. Wat ik zei, het was bijna therapie. We hebben ook echt wel tranen gevloeid. Dat gebeurde al bij de allereerste aflevering. Bij de echte allereerste beelden samen met Gijs Staverman. Dat Anna beelden van haar vader zag bijvoorbeeld. Die overleden is. En waarvan ze voor het eerst pas sinds dat gebeurde. Bewegende beelden zag. Zoiets. Weet je, dat soort dingen gebeurden. En het hele verhaal van Bart en Sita. Dat de heel Nederland heeft gevolgd. En ik natuurlijk wel heb ervaren. Maar nooit heb meegemaakt hoe mensen daarnaar keken. Dat was gewoon heel bijzonder om al dat soort dingen mee te krijgen.
3: Ja, je hoort vaak, bij elke reunie van een groep volgens mij, dan gaat het allemaal goed. Mm-hmm. Maar er is er altijd eentje, een Robbie Williams type of zo, die dat niet wil, of het anders doet, of het anders moet, of het dan toch voor een soort van zand in de molen gooit.
2: Nee. Dat is 10 jaar geleden ook zo geweest, in 2016. We hebben er altijd met z'n allen achter gestaan. Ik denk dat de groep heeft natuurlijk niet zo lang bestaan. Het heeft maar 2 jaar geduurd. Ja. En met de haaien waarmee wij begonnen, was het denk ik ook bijna onmogelijk om dat met een groep van 7, zeg maar, om dat heel lang uit te melken.
1: Ja, ja, ja.
2: En daardoor is er ook niet echt de kans, denk ik, geweest om onrust of onbalans in de groep te krijgen. En zijn we op een hele fijne manier met elkaar daarmee gestopt destijds. En daarna kwam natuurlijk wel voor iedereen persoonlijk de uitdaging: wat ga ik dan nu doen met mijn leven? En dat kwam ook in die aflevering wel naar voren. Dat we toch allemaal wel realiseren hoezeer StarMaker ons gevormd heeft aan die tijd. En wat dat voor opgaves heeft gezorgd ook.
1: Wat een bijzonder programma was dat eigenlijk. Heel bijzonder project, hè? Ik weet nog wel dat je een abonnement kon nemen. Dan kon je het op 7 schermen tegelijk zien of zoiets. Bij Ziggo of wat was het?
2: Ja, en ook in de tijdsgeest van toen. Want we kijken nu naar die beelden met hoe we nu naar tv kijken. En wij realiseren ons allemaal, inclusief de producent van het programma, van dit kan vandaag de dag, kan dit niet meer.
1: Nee, dat
2: is ook
1: zo.
2: Dan was het op dag 4. Was het misschien wel van de buis gehaald, weet je wel. Het is echt.
1: Zit iedereen nog in de muziek allemaal?
2: Ik doe het fulltime. Rachel doet het fulltime. Sita doet het fulltime. En de rest is ook nog zeker
1: wel actief bezig binnen de muziek.
2: Niet fulltime. Nee.
1: Je bent nu ook solo weer aan het op de D natuurlijk ook altijd.
2: Ja,
1: al,
2: klopt. Daar was ik al een tijdje mee bezig, ja.
1: Je hebt een nieuwe single uit.
2: Mm-hmm.
1: Onderdeel van een EP.
2: Ja.
1: Vertel er eens wat meer. Waar komt dit? Wat het zijn allemaal. Het zijn hele mooie kwetsbare liedjes, Nederlandstalige liedjes. Ja. Had je daar behoefte aan?
2: Ja, het heeft best wel lang geduurd. Ik ben een Zuiderling, ik kom uit Zuid-Limburg. En de Nederlandse taal zingen, daar had ik altijd wat moeite mee vanwege mijn accent. Misschien is dat ook wel destijds begonnen toen ik als 17-jarige op een gegeven moment mezelf zag en hoorde praten op tv. En ik dacht, praat ik zo?
1: Ja. Weet je met wie ik dat vroeger had? Heel erg met Tony Willet. Van de Pussycat.
2: Oh ja.
1: Ken je dat nog?
3: Die kwamen ook uit Limburg.
1: Ja,
3: nog,
1: hij toch ook.
2: En praatte die ook zo dan?
3: Dus nou, nog erger.
1: Eigenlijk maar die zongen natuurlijk altijd Engels. En ik kan me nog als kind herinneren dat ze dan een keer ergens de gast was. En dat ze dan begon te praten. Dan, hè? Dat past dan. Je verwacht dat niet op een of andere manier. Maar jij praat ook wel Limburgs. Tenminste, je hebt een heel zacht accent nog.
2: Ja, maar ja, daar ben ik hard aan gaan werken daarna.
1: Oh ja, heb je dat?
2: Werken.
1: Je hebt zelfs die R gewoon.
2: Vroeger zei ik echt wel werken.
1: Ja, werken, ja.
3: Een soort Henny de Munt-therapie ook eigenlijk. Hè?
2: Ja, ja. En niet dat dat per se van me verlangd werd. Maar je hoort het zelf en daar word je dan bewust van. En daarbij ben ik als muzikant, ik ben echt een copycat. Als en ik leer van anderen. En als ik een Jeroen van de Boom liedje zong, dan zong ik het als Jeroen van de Boom. Zong ik een Marco Borsato liedje, dan zong ik het als Marco Borsato. En het duurde best wel lang totdat ik ging schrijven. Nederlandstalige writing camps voor andere artiesten. Walter Kroes, Gerard Joling. Heel veel dingen gedaan. En in die demo's vond ik steeds meer mijn weg. En mensen gaven daar complimenten op. En eigenlijk toen ik meer ging luisteren naar mensen als Henny Vriend bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
2: Toen realiseerde ik me opeens. Hè?
1: Je mag best een accent op
2: die
1: hebben.
2: Man zingt hartstikke Brabants.
1: Ja.
2: En ik vond dat zo mooi en zo eigen. En opeens realiseerde ik me dat die eigenheid zit in dat wat het dichtst bij jezelf staat. En toen heb ik dat wat meer los kunnen laten. En toen ben ik liedjes gaan schrijven. En daar is uiteindelijk een man-en-man EP uitgekomen. Mm-hmm. En met nu de nieuwe single Als ik een zoon had. Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Dus maar dat is een kerstbericht. Ja?
3: Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Want dat is je destijds bij Starmaker natuurlijk geleerd. Dat je iets moet zijn wat een ander graag wil. En niet wat je zelf wil. Of wie je zelf bent.
2: Ja. Ja. En het is ook nog wel zo dat de Nederlandstalige muziek helemaal niet zo groot was toen als nu.
3: Nu mag het veel meer.
2: Ja, laten we het geen trend meer noemen. Het is gewoon in je eigen taal. En ik ben blij dat de jongeren dat ook doen.
1: Ja.
2: In je eigen taal schrijven en spreken en zingen gaat toch net wat sneller en wat rechter naar je hart.
3: Die gouden regel, blijf altijd jezelf.
2: Mm-hmm.
3: Dat
2: is niet makkelijk, hè?
3: Nee, zeker niet. Als je met 7 bent en als er een grote producent die commercieel denkt.
2: Ja.
3: Ja, gelukkig ben je dat een beetje afgeleerd.
2: Ja, het was best een proces. Best wel een bewust proces ook. Van hoe, zeker in het maken van iets dat helemaal van jou is.
1: Ja.
2: Is er de onzekerheid speelt natuurlijk de boventoon.
3: Ja,
2: en,
3: ja, dat is het hele creatieve vak natuurlijk. Hè?
2: Ja,
3: dat zijn
2: ja.
3: alleen maar onzekere mensen.
2: Ja,
3: dat je kan het ergens aan staven.
2: De meeste wel, ja.
3: Ja.
1: Die focus single, zoals ze dat dan noemen.
2: Mm-hmm.
1: Dat is deze single. Waarom is dit jouw belangrijkste plaat dan op die EP? Waarom noem je dat een focus single? Wat is het eigenlijk?
2: Dit liedje. Een man-en-man EP bestaat eigenlijk uit allemaal duetten met andere mannelijke artiesten.
1: Ja.
2: Liedjes die ik heb gemaakt met hun en ook met hun heb gezongen. Dus met Fluitsman van Tijn heb ik Slaapwandelaar gemaakt.
1: Ja, met
2: Joost Marsman, met mijn broertje.
1: Ja.
2: Als een broer heet dat liedje.
1: Ja.
2: En Als ik een zoon had, lag daar altijd al. En was eigenlijk het liedje. Ja, het liedje dat ik gewoon heel erg belangrijk vind. De boodschap die daarin zit. En het voelde altijd geforceerd om dat dan met iemand anders te moeten doen. En,
1: omdat het echt over jou gaat.
2: Ja, en ik was wel met die EP bezig en met die duetten. En toen dacht ik van dat zijn allemaal duetten met andere mannen. De EP heet Een Man, Een Man. Moet dat dan niet ook een duet zijn met een andere man? En dat voelde gewoon niet goed. Totdat ik op een gegeven moment gewoon heel simpel naar het liedje keek en dacht, waar gaat

0: Is het, kijk, je zegt al Nederlandstalige muziek is populair. Maar dit is natuurlijk wel wat lastiger dan de nummers die je nu in de lijsten ziet staan. Dat is toch over het algemeen gaat het over Maseratis, Ferraris, meezingers.
1: Baco in Monaco.
0: Ja, toch? Ja.
2: Jezelf blijven. Dat is denk ik wat het is.
0: Maar jij gaat niet voor de makkelijkste weg. Je denkt van, want je schrijft, weet je, schrijft van Walter Kroes, Gerard Joling, met alle respect. Dat zijn natuurlijk ook vaak meezingers.
2: Ja,
0: dus klopt. Je kan het wel. Maar je wil het zelf niet of zo?
2: Je maakt uiteindelijk wat je zelf. Dit is mijn boodschap en ik doe heel veel. Hè. Ik sta elke donderdagavond in een kroeg met Amstel Live in de kroeg te spelen. En dan zing ik al die liedjes van de Maseratis en Stil in Mei en
0: Mikkel Dalma.
2: Ja. We brengen Vrienden van Amstel naar de kroeg dit jaar. En dus ik speel veel met de Jimmy's en dan doen we dat. Maar wat ik wil maken, wil creëren, dat zit hierin. En dit liedje is eigenlijk, toen ik dit liedje schreef, was er nog geen MeToo-beweging zelfs. Maar dat is wel waar het over gaat. Het is een boodschap die ik graag wil uiten via de muziek. Iets wat ik heel lastig vind om dat te doen wanneer ik op social media zit. Dit is mijn manier. En ja, het liedje gaat over. Ik schreef het liedje met de gedachte dat ik me realiseerde dat de complete onbalans waar de wereld zich nu in bevindt, dat dat voortkomt uit de machtspositie van de man.
0: Ja.
2: En hoe de man in elkaar steekt en hoe die binnen die moderne wereld zijn positie heeft versterkt en versterkt en versterkt. En met dat besef ging ik zitten op een ochtend en realiseerde ik mij dat wij, als we dit willen veranderen, als we die balans terug willen brengen, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat alle mannen van de toekomst met de juiste normen en waarden worden opgevoed.
0: Ja.
2: Want naarmate je ouder wordt, merk je steeds meer dat je kan jezelf wel willen veranderen, maar wat jij in je jeugd hebt meegekregen, dat zet je niet zomaar aan de kant.
0: Nee.
2: En de boys die van jongs af aan leren dat ze niet alles met de elleboog hoeven te doen, maar ook door met elkaar te praten en te zorgen voor elkaar en respect en mensen in hun waarde laten, dan is de kans veel groter dat zij, wanneer ze volwassen zijn, misschien wel in een machtspositie terechtkomen, maar die dan op de juiste manier gebruiken. En ik denk dat het een illusie is dat ooit uit zal sterven. Maar het is wel wat ik graag wil delen.
0: Je steentje bij met jouw muziek. Mm-hmm. Ik zou het mooi vinden als je me gaat zingen. Nog even over Chaotic. Dus vanaf oktober wat steden in Nederland. Ja. Dichtstbijzijn hebben we net even gecheckt. Dat is Zwolle.
2: Ja.
0: En Amersfoort eventueel.
2: Ja.
0: De rest is allemaal buiten. Sowieso niet in Flevoland. Hè?
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Goed. Laten we proberen, misschien dat het lukt, om Chaotic voor die tijd nog een keertje hier te krijgen. Dat zou
2: heel erg leuk zijn.
0: Ja. Al is het misschien wat lastig om dat iedereen elders in het land woont.
2: Ja, dat is waar.
0: Nou Bart, ga staan. Fijn dat je hier bent vandaag.
2: Ga ik doen.
0: En alles staat als het goed is klaar. Hè? Dus je mag naar het podium gaan staan. Dan ga ik jou aankondigen. En dan gaan we genieten van deze prachtige single. Zijn eerste solo single dus. Echt solo, Nederlandstalig. Van zijn debuut EP Een Man, Een Man. Is dit Bart Vonken met Als ik een zoon had.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het overwegend droog met slechts lokaal een enkele bui en temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht komt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Is het in eerste instantie nog droog, maar later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan volgen enkele stevige buien. En daar hebben we dan ook morgen mee te maken. Zo nu en dan kan er ook een klap onweer bij zitten en er kan lokaal al veel regen vallen in korte tijd. Tussen de buien door wordt het nog wel zo'n 20 graden, al waait er wel een stevige zuidwestenwind waardoor het een beetje herfstachtig kan aanvoelen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, het is woensdag en Chantal Cadeauganda is weer bij ons in de studio. De Surinaamse mediamaker uit Almere.
2: Ja. Goedemorgen, Chantal.
3: Nou, goedemorgen. Goed, want het iedereen hebben
1: is
3: een
1: goedemorgen.
3: Nou goed, Jezus, ja. Weet je, het is een goede morgen, want ik ben vanochtend...
1: Ik zei nog, Chantal, je mag niet vloeken.
3: Ja, sorry. Maar toch kwam ik zo binnen. Nou, kijk, het is een goede morgen, want ik ben opgestaan en we zijn gezond. En weet je, dat is allemaal top.
2: Maar je wist het zonnetje
3: weer,
2: een beetje.
3: Het weer. Ja, het weer. Ja, jij vroeg me wat ik van de regen vind. Ja, ik ben geloof ik ook niet zo gemaakt voor dit weer.
2: Nee. Maar er moet nog wel bij komen om het tekort aan te vullen. Het kwam een beetje tekort.
3: Ja, we kwamen een beetje heel veel tekort. Dus kijk, voor de natuur en de natuurliefhebbers, I get it. Maar gewoon voor mezelf...
2: Nee,
3: denk
2: niet.
3: Ik, nee, kom op. Kunnen we niet nog even 2,5 week gewoon nog even lekker zomer doen?
2: Ja, al is maar voor de zomerkermis in Almere stad, want die heet niet voor niks.
3: Zomerkermis, ja. En eigenlijk ben ik heel vaak nu al naar de kermis geweest tijdens de zomer dat het gewoon niet zo zomers was.
2: Ja, maar er is nu een nieuw dingetje, een haltbureau.
3: Ik vind het top.
2: Het alternatief.
3: Ja,
2: daar kun je meteen heen als je niet gedraagt daar.
3: Als je niet gedraagt, ga je meteen naar het haltloket. En het
2: ziet iedereen dat van, oh, daar gaat hij.
3: Nee, maar dat, ja, nou, en dan voel je het maar. Want kijk, het is natuurlijk wel voor die jongere groep tussen 12 en 18, geloof ik.
2: Ja.
3: Als je misdraagt, in plaats dat je dan eerst wordt meegenomen, et cetera, en dan bij bureau halt wordt aangemeld, ga je nu direct naar het loket. Ik vind het top en laat de mensen maar zien dat je hebt misdragen.
1: Dus denk je dat wel gaat helpen?
3: Nou, ik denk het zeker wel. Ja, weet je, je kan er niet meer wegrennen, je kan niet meer schuilen, want je bent er meteen bij. En kijk, als je slim bent, maak je dat traject ook gewoon af bij bureau halt, want dan krijg je namelijk ook geen strafblad. En als je zo jong bent en je hebt dan al een strafblad te pakken, is het heel moeilijk om dan later in de arbeidsmarkt nog iets te doen wat je vaak nog wel heel leuk vindt om te doen.
2: Ja.
3: Depending on wat je wil gaan doen, hè? Ja. Natuurlijk.
1: Maar ja, het staat er niet voor niks, hè, natuurlijk. Dat kantoortje van bureau.
3: Nee, daarom. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop. En het is niet alleen op de kermis in Almere. Je hoort natuurlijk overal de kermissen waar het allemaal hartstikke misgaat. Dus ja, ik denk dat het gewoon wel heel erg goed is. Weet je, en de ouders worden ook meteen gebeld. En ik denk bij sommige kinderen dat je liever kan hebben dat zij jou gewoon maar nemen dan dat je ouders... Kijk, nu worden sowieso je ouders wel gebeld. Maar ik denk dat het veel erger is als je naar huis gaat en doet alsof er niks aan de hand is. En dan de politie voor je deur staat.
2: Nee, dat wil
3: dan wanneer je
2: ook niet. Ja.
3: Dan, snap je? Want dan heb je die slag al meteen gehad.
2: Daarom kun je een alternatief strafje gaan doen.
1: Zeg, we blijven in Almere. Want daar is de Renaissance School begonnen van Forum voor Democratie.
3: Ja.
1: Handjevol leerlingen nog maar ze zeggen van...
3: 18 of zo, hè?
1: 16. Ja, dat is op papier. Maar effectief in de klas groep 1 zitten nu 4 leerlingen. Maar ze zeggen inderdaad van er gaan nog wel meer leerlingen instromen gedurende het schooljaar. De klassieke oudheid, hè, het oude Europa. Daar willen ze zich... mee bezighouden. Dat is een beetje de kern.
3: Vroeger was alles beter. Een beetje dat idee.
1: En voor sommige lessen of sommige aanpakken zeggen ze dan van, nou ja, jongens en meiden apart. Wat vind je ervan? Je haalt een beetje je neus op.
3: Ja. Kijk, er was iets daar in hun denkwijze waarvan ik denk, nou, dat vind ik niet eens zo slecht. Weet je, minder technologie in de klas. Vind ik helemaal niet zo slecht, want als je kijkt naar hoe jongeren tegenwoordig schrijven, is het natuurlijk ook gewoon huilen, want alles gaat met de laptop of telefoon of iPad.
2: Daar gewoon dat boekjes en schriftjes en krijtjes.
3: Juist. Ja. Dat vind ik ook nog steeds wel een goede manier. Maar om nou te zeggen, om leerlingen te gaan leren, ja, het Europa van vroeger was beter. Nou, we kunnen dat allemaal natuurlijk wel invullen wat men daarover denkt.
2: Ze gaan toch niet Oost-Duitsland weer in trekken?
3: Maar dat bedoel ik. Ik bedoel, ga je dan weer die kant op? Gaan we dan nu een hele groep... wat straks de toekomst gaat vertegenwoordigen, is dit dan hun denkwijze? Ik geloof toch niet dat dit het moet zijn. En dan ga je op school ga je zeggen, oké, meisjes apart, jongens apart. Op het moment dat ze het schoolgebouw uitlopen, is alles weer gemengd.
2: Ja, tuurlijk.
1: Nou, maar dat doen ze op islamitische scholen natuurlijk ook. Voor sommige lessen zitten de jongens en meiden ook apart.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk wel vaak bij islamitische clubjes en dat soort dingen. En in de moskee wordt dat natuurlijk wel gewoon doorgetrokken.
2: Ja, dat
3: maar
2: is zo.
3: Dit soort, want de renaissance mensen willen ze maken of creëren op deze school. Ik weet niet als dat gaat werken. En ik... Ja, ik weet ook niet of deze jeugd later ook gewoon een lekkere plek in zullen nemen in de maatschappij.
2: Omdat ze een beetje ouderwets zijn geschoold dan?
3: Nou, niet eens. Ik denk niet eens dat het per se met een ouderwetse scholing te maken heeft. Ik denk meer met denkwijze die ze straks wordt geleerd.
2: Ja, ja, ja.
3: Ik denk dat het daar misgaat. Want aan de ene kant leven we in een maatschappij waarin we allemaal veel inclusiever moeten zijn en allemaal veel open-minder moeten gaan denken.
2: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
3: En dan gaan we nu een school creëren die dat eigenlijk allemaal weer in probeert te pikken.
2: Ja, het is wel een goed recht, artikel 23 van de grondwet.
3: Kijk, het mag, dus je kan ook niet zeggen het mag niet. Want kijk, de islamitische scholen mogen ook en de Chinese scholen mogen ook en noem het allemaal maar op. Dus ik zeg ook niet dat het niet mag. Maar als je mij vraagt wat je ervan vindt, dan zeg ik sommige dingen prima. Aan de andere kant denk ik, moeten we weer teruggaan naar de middeleeuwen?
2: Nou, nee, naar de renaissance. En mag goed.
3: Wat zouden jullie je kinderen daarop zetten?
1: Wel qua geen
3: technologie.
1: Ja, zeker wel. Ja. Ja, hè, want je onthoudt gewoon beter als je dingen opschrijft.
3: Ja. Maar dat was ook het enige waarvan ik dacht van, oh, dat vind ik nou nog wel een punt waarvan ik denk, ja.
1: Ja, maar goed, ik heb zoiets van, weet je, geef ze een kans en we gaan het zien. Ja.
2: We gaan nog even naar Nobelhorst, een NIMBY-verhaal. Not in my backyard. Bewoners van de Nieuwe Wijk de Werf daar en verzetten zich tegen de plannen voor een horeca-paviljoen in hun buurt. Het pand wordt bijna twee keer zo groot als ze eerder hadden gezien op de folder. Het is natuurlijk logisch dat de mensen daar bezwaar maken, toch?
3: Nou, zeker. Ja, en het is in mijn buurtje. Hè?
2: Oh ja?
1: Het is vlakbij, hè?
3: Het is vlakbij. Ja. Dus ik ben niet... Kijk, ik heb er niet rechtstreeks direct last van, denk ik.
2: Nee. Maar,
3: het is natuurlijk wel, als ik de hond die ik niet heb uitlaat, dan heb ik er natuurlijk wel last van.
2: Nee, maar dan zou je er komen.
3: En kijk, als ik gewoon vanaf mijn zolderkamer naar buiten kijk, dan zie ik het natuurlijk wel. Maar als je ziet, als je de mensen die het niet helemaal begrijpen, de situatie. Er zijn dus appartementen gebouwd, helemaal mooi aan het water. Is de haven is er aangelegd, helemaal leuk.
2: Ja.
3: En er is dus inderdaad een groenstrook.
2: Ja, een soort landtong in dat venstje.
3: Maar moet je daar nou nu een knalgroot restaurant gaan neerzetten? Is toch verschrikkelijk?
2: Dat is de kwestie, hè?
3: En er is precies één straatje waar je doorheen kan.
2: Oh.
3: Ja.
2: Dus het wordt heen en terug heel druk straatje.
3: Ja, maar het vervelende is, die straat is al heel smal. Ja. Want wij moeten soms ook wel eens zo alsof... Want er wordt natuurlijk heel veel nog bij ons gebouwd en weet ik veel wat gedaan. Dus af en toe moeten wij ook die route nemen.
2: Ja.
3: Dan gaan we door het bos, langs de golfbaan en dan komen we dus ook bij dat straatje uit.
2: Ja.
3: Ja, en het is gewoon een heel krap straatje. Je moet er toch niet aan denken dat daar nu gewoon de hele avond door auto's heen en weer gaan rijden omdat we naar een... All you can eat willen.
2: Ja.
3: Kom op. En ik kan me niet indenken dat er nergens anders in Almere plek is voor deze ondernemer om zijn tweede of zijn derde restaurant, wat inmiddels al, die op te gaan zetten.
2: Maar de plek is ook mooi voor zo'n onderneming.
3: Nee, de plek is mooi voor een onderneming die past in de omgeving.
2: Dus wat kleiner.
1: Gewoon wat kleiner, leuk terras.
3: Ik ben helemaal eens van, er mag wel wat horeca komen. Ben ik helemaal mee eens, want ik zoek ook altijd naar een leuk... Ik ben niet eens een koffiedrinker, maar ik zoek wel altijd naar een leuk koffietentje, zeg ik dan.
2: Tuurlijk, ja.
3: Een leuk terrasje, een leuke brasserie, een leuk koffietentje, een theehuisje en weet ik veel. Dat is leuk, maar niet zoiets.
1: Maar heb je ook al mensen gesproken in je buurt? Die,
3: ja, mijn buurman van verderop, die heeft een petitie gestuurd in onze buren-app.
2: Oh ja.
3: Ja, en ik ben het daar wel echt helemaal mee eens. Ik vind ook niet dat het kan. En ik bedoel... Overal, of het nou Oosterwold is of Nobelhorst. En er steeds meer, vaker hoor je, er was beloofd dat dit groen zou blijven. Er was beloofd dat er niet zoveel huizen zouden komen. Uiteindelijk wordt alles maar volgestouwd, volgebouwd. Inmiddels is er ook al een stop met een bepaald gebied met de huizenbouw.
2: Hmm.
3: Want dat was ook iets wat niet van tevoren was aangemeld. Ik snap de ondernemer en ik snap de gemeente, want je verdient er ook geld aan. Maar hou alsjeblieft rekening ook met de bewoners.
2: Sluiten we daarmee af.
3: Ja.
2: Chantal, bedankt.
1: Dankjewel weer.
3: Nou, dankjewel.
2: En tot over twee weken.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, als je een stagiair aanneemt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
5: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
7: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
5: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, had u het al gehoord? De boerderij staat te koop. Dat is ongeveer het startpunt van het theaterstuk Uitgemolken van Sproet. Dat van 22 tot en met 26 september wordt gespeeld in Bant.
2: En theatergroep Sproet strijkt neer op het erf van boerderij Vos in Bant. Nou, daar gaan we over praten met Dick Hulzebos. Hij is een van de regisseurs en schrijvers van het stuk. Ja. Emmelies Oersel is er ook bij, een van de spelers. Goedemiddag,
3: hi.
2: Welkom allebei.
3: Ja.
4: Goedemiddag.
2: Waarom wilden jullie nou dit verhaal eigenlijk op een boerderij vertellen, Dick?
4: Nou, we willen dit verhaal over de boerderij vertellen omdat het verhaal zelf ook over die boerderij gaat. Niet helemaal stipt over de boerderijen waar we spelen, zeg maar. Maar het is wel een verhaal wat zich volledig afspeelt op de boerderij. En dan is het de locatie is eigenlijk ook een beetje vanzelfsprekend dat je dat ook op een mooie, en dit is een prachtige oud type boerderij, om dat daar ook te spelen.
1: Ja, even kip-ei verhaal. Wat was er eerst, de locatie of het stuk?
4: Dat is altijd een beetje lastig. Nee, eerst was het stukken. En eigenlijk gaandeweg het schrijven van het stuk hadden we al bedacht dat we dat ook op een boerderij gingen spelen. En we zijn eigenlijk een beetje gestart. Want we zitten vaak dan bij elkaar. Oké, zijn er ideeën om een stuk te gaan maken? Kwam iemand met het verhaal van Animal Farm. Dat hebben we toen gelezen. Zeiden we, nou ja, Animal Farm vonden wij niet iets om te gaan spelen.
1: Nee, misschien dat niet iedereen dat kent. Maar dat is met die varkens die de wereld regeren zo ongeveer.
4: Ja, die uiteindelijk het roer overnemen op de boerderij. En besluiten zelf in eigen hand te nemen. Dat is hier niet helemaal het geval. Maar we hebben wel daar elementen van gebruikt. En dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest om dit verhaal te gaan schrijven en bedenken.
2: Ja, en Marlies, jij bent een van de spelers van het stuk. Krijg je dan gewoon de teksten onder je neus gepresenteerd? Of moet je ook nog wel het een en ander ervoor doen?
3: Nou, dat vind ik tegelijk het hele leuke aan Sproet. Er ligt een script. Hè. Er is dan een schrijversteam mee bezig. Ik denk dat ze wel een jaar mee bezig zijn geweest. Ja. En dan ligt er een script. Laten we zeggen dat 75% van het stuk is. Nou, dan moet er nog 25% worden uitgedacht en bijverzonnen. En van die 75% wat er lag, verandert er ook genoeg. Dus dat is ook wel een beetje het credo bij Sproet. We maken het echt met elkaar. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dat er echt ook tijdens de repetities van alles wordt geëxperimenteerd. Met materieel wat er op de boerderij is bijvoorbeeld. Van hoe kunnen we dit gebruiken?
1: Nou staat in het stuk de boerderij te koop. Er zit ook iets groters dus achter. Hè?
4: Ja.
1: Waar gaat dan Uitgemolken volgens jullie uiteindelijk over?
4: Nou, het zit daar verschillende elementen in. Er is natuurlijk heel veel te doen momenteel ook landelijk gezien over uitkoopregelingen. Nou, dat zit hier niet helemaal in. Maar wat hier wel in speelt is dat in de Noordoostpolder het aantal agrarische ondernemers sterk is afgenomen. Vele boerderijen zijn te koop. Vele boerderijen hebben ook een andere bestemming gekregen. Daar hebben wij aandacht voor. Sommige bedrijven groeien tot hele grote ondernemingen. Andere nemen het besluit om te stoppen. En nou, wat is nou de achtergrond om door te groeien? Wat is nu de achtergrond om te gaan stoppen? En wat hier eigenlijk aan de hand is, is dat wij ook kijken wat heeft het voor effect voor de bewoners? Maar niet alleen de bewoners in het woonhuis, maar wat heeft het ook voor effect voor de bewoners in de schuren, in de stallen?
1: Ja, dus de koeien, de varkens, de kippen.
4: Wat vinden die ervan? En hoe beleven die het? En wij hebben zeg maar. Marlies is een van de potentiële kandidaten. Die wel een plan heeft met de boerderij. Dus die krijgt dan de gelegenheid om dat te gaan promoten, zeg maar.
2: Ben je al op die boerderij geweest, Marlies?
3: Zeker, want het is ook onze repetitielocatie. En dat is al jaren zo, denk ik. Ook voor vorige stukken. Dus wat dat betreft is het ook niet geheel toevallig dat we op deze boerderij uiteindelijk het stuk gaan spelen. Maar we zijn ook in de schuur, waar ook een tribune straks komt te staan. Daar zijn we al mee bezig. En daar zijn we het al aan het repeteren.
1: Ja, want Sproet is een amateurtheatergroep. Uit de Noordoostpolder. Eigenlijk alle stukken die jullie doen, die spelen zich ook af in Noordoostpolder. Hoeveel stukken heb jij al gedaan, Marlies?
3: Hiervoor twee. Ja, één was op een theaterboot. Dan gingen we met de boot langs ieder dorp eigenlijk en langs Emmeloord om daar een stuk op te voeren op die theaterboot. En twee jaar geleden stonden we in het Waterloobos bij die deltagoot die daar is. En dat stuk heette ook De Goot. Dat was ook een prachtige locatie om te spelen. Ja. Ja,
2: en Dick, dit stuk, wordt er dan een beetje gelachen, denk je, door het publiek? Of huilen?
4: Zeker.
2: Oké.
4: Ook dat. Ik denk heel veel lachen. Het is best wel een bizar hoe het verhaal een beetje hoe het verhaal in elkaar zit. Maar er zit ook wel een behoorlijke emotie in het verhaal. En zeker een lach en een traan. En wij hopen altijd ook dat als de mensen het gezien hebben, dat ze stof tot nadenken hebben van hoe moet ik dit zien? Sommige dingen zijn voor tweeën uitleg vatbaar. Maar over het algemeen, ik vind dat er heel veel komische elementen in zitten. Dus, zeker, ja. Ja. Ja.
1: Want Marlies, hoe bereid jij je nou voor als acteur op zo'n stuk? Ga je dan in gesprek met mensen die hetzelfde doormaken? Of hoe gaat jouw proces?
3: Ook dat is wel door uitproberen. Kijk, de regisseurs die zeggen bijvoorbeeld een paar dagen van tevoren op de app. Mensen, we gaan die en die scène doen. Neem allemaal iets mee wat je kunt gebruiken. En dan gaan we het gewoon uitproberen. En dan blijven de dingen over. Dan gaan ook weer dingen weg. Dus hoe bereid ik me voor? Ik heb niet zo'n hele grote rol. Althans, ik ben veel aanwezig, maar niet heel veel tekst. En dan is het gewoon lekker uitproberen. En inderdaad ook met degene die bijvoorbeeld de kleding met ons meedenkt en maakt. Wat past erbij? Ja, dus het is wel een proces van maanden, zeg maar, dat we daarmee bezig zijn.
1: Ja. En Dick, wat, is er ook eigenlijk een ben je als publiek gewoon aanschouwer? Of moet je ook nog wat doen als publiek? Want je zit natuurlijk in een omgeving waar het zich afspeelt.
4: Je bent hoofdzakelijk aanschouwer. Er zijn wel een paar... het is mogelijk dat je een kleine taak krijgt. Begrijp ik goed. Het is geen samenspel met het publiek. Het is wel zo. Als je daar zit, je zou actief mee kunnen doen. Dat heeft wel een behoorlijk risico in dit stuk. Als je serieus mee gaat doen bij een bepaald onderdeel van het stuk, dan kun je wel een fikse scheur in de broek oplopen.
1: Oh.
4: Maar dus... En ja, dat denk
3: ja,
4: dat ik.
3: Dat kunnen we wel stellen. Ja.
4: Nou, tipje van de sluier oplicht, zeg
2: trek,
4: maar.
2: Trek een oude broek aan, dat is dus het advies. De première is op de 22e van september. Ja. Hoe vaak gaan jullie het stuk dan spelen?
3: Vijf avonden. Ja, vijf avonden achter elkaar. 22 tot met 26 september.
1: Zijn er voor alle dagen nog kaarten eigenlijk?
4: Ja.
3: Ja, het gaat de vrijdag, zaterdag gaat wat harder nu al. Maar er zijn voor alle avonden nog kaarten. Dus die kun je zeker bestellen via sproettheater.nl.
1: Heel goed. Nou, allemaal dus naar Band aan het einde van september. Dank jullie wel. Dick Hulsebos en Marlies Oersel van theatergroep Sproet.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Midden in Lelystad ligt een maisdoolhof. En dat doolhof ligt naast volkstuinencomplex het Gelderse Hout. En onze verslaggever Rob Brouwer is op deze natte dag de beroerste niet en is op onderzoek uitgegaan. Rob, goedemiddag. Je bent niet alleen, hè? Heel veel kinderen bij jou.
2: Nou, heel veel kinderen. Trouwens, het is wel bijzonder, want ik woon sinds 1977 in Lelystad. Ik ben hier echt... Ja, ik ben wel eens in het Gelderse Hout geweest, maar hier ben ik echt nog nooit geweest. Ik sta hier dus bij het volkstuinencomplex. En dan ga ik hier rechts kijken. En daar zie ik ook al mais staan. En hier is eigenlijk ook al een soort doolhof. En dan kun je oversteken en dan kom je ook weer bij een doolhof. En als de mensen tv kijken en je ziet in de verte, zie je als het goed is nog de vlag, want die staat in het midden van het doolhof. En veel kinderen zeiden, nou dat valt tegen. Ja, de scholen schijnen natuurlijk weer begonnen. En ik hoorde al wat geluid in het maisdoolhof. En er staan hier twee jongens. Hallo mannen.
3: Hoi.
2: Wie zijn jullie?
3: Ik ben Moras.
2: En jij bent?
4: Noah.
2: En waarom zitten jullie niet op school nu?
4: Omdat school al voorbij is.
2: Oh, dat is lekker. En dan gaan jullie altijd samen eventjes hier rondlopen?
4: Ja.
2: Oké. Wat vinden jullie van het maisdoolhof?
4: Leuk.
2: Wat is er zo leuk aan?
4: Dat je heel veel mais kan plukken en verkopen dan.
2: Hoe heb je het einde gevonden van het maisdoolhof? Hoe zijn jullie naar de vlag gegaan?
4: Ik keek gewoon daar en toen zag ik gewoon... Ik wist een soort van waar ik naartoe moest.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Gaan jullie me nu even helpen, want ik heb een afspraak met Emma Doeksen. Zij is van de Lelystadse Boer en zij heeft dit maisdoolhof min of meer opgezet. Omdat eigenlijk was hier een kaal veld en er moest iets mee gebeuren, want een kaal veld is natuurlijk heel saai. Komen jullie jongens?
4: Ja.
2: Dan gaan we naar Emma op zoek. Emma Doeksen van de Lelystadse Boer. Ik loop nu dus het maisdoolhof in. Het is nog niet erg hoog, hè, dit mais?
4: Nee.
2: Nee, want ik ben vrij lang, dus ik kan best wel kijken. Emma, waar ben je? Emma, ik hoorde er in de verte, Emma is daar. Maar waar? Ik had hier al rechts afgekund, maar dat is waarschijnlijk een doodlopend einde. Dus we gaan nu eventjes door het maisveld. Het heeft vanochtend geregeld, maar gelukkig is er weinig modder. Dus kijk, Emma in het groen. Ze heeft de schutkleur aan. Emma,
5: hallo.
2: Goedemiddag. Zo, hè. Daar sta je dan.
5: Ja, nou inderdaad. Leuk dat jullie zijn.
2: Ja, we staan hier dus in het maisdoolhof. Hoe groot is dit?
5: Nou, het maisdoolhof bij elkaar is ongeveer een halve hectare.
2: En hoe lang kun je hierin verdwalen?
5: Nou, wij spreken best wel vaak kinderen die hier in de wijk wonen. En heel veel kinderen die spelen hier gewoon hele middagen. Dus om een beetje goed naar het eind te komen, dan ben je echt wel een kwartiertje goed aan het zoeken. En soms wel langer. En dan kan je nog oversteken naar het tweede gedeelte.
2: Ja, dat hebben we net ook eventjes laten zien. Dit doolhof, dat was er eerst niet. Het was eerst een kaalveld.
5: Ja, dat klopt. Het was gewoon een grasveld van de gemeente. En als Lelystadse Boer hebben wij gedacht van, nou, hoe kunnen we nou ook een beetje buitengebied naar de stad brengen? En toen dachten we, nou, we gaan een maisdoolhof maken. Dit is nu voor het derde jaar dat we dat doen. En daarmee proberen we ook als boeren de verbinding met de stad op te zoeken.
2: En is dat gelukt?
5: Nou, volgens mij wel.
2: Want hoe lang is het maisdoolhof hier nu al?
5: We hebben het ongeveer 2 weken geleden vrijgegeven, zeg maar, geopend. Iedereen kan hier gewoon vrij komen spelen, je hoeft niks te betalen. En we houden het open totdat de mais echt een beetje door begint te worden en een beetje in begint te storten. En zo lang kunnen de kinderen hier gewoon spelen.
2: Ik durf het bijna niet te vragen, maar kunnen we nog een stukje verder lopen?
5: Zeker.
2: Want ik wil natuurlijk naar de vlag. Gaan we dat halen? We lopen nu verder. En jongens, wijzen jullie even de weg naar de vlag. Ga maar even voor, want ik kan niks vinden. Ik raak al verdwaald. Oh, we zijn verkeerd. We lopen helemaal verkeerd. Ik dacht dus dat we goed liepen, maar we lopen dus verkeerd. Nou, we lopen achter Emma aan en de twee jongens die hier geloof ik de hele middag al zitten. Ik hoor dus al steeds maar stemmen in het maisdoolhof bij de vlag. Lukt het nog, cameraman? Ja, Gerjo, dat is een van onze topcameramensen. Die loopt in weer en wind. En die struikelt nooit. Even kijken hoor. We lopen nu verder. Kijk, een van de jongens heeft zelfs al een mais in zijn hand. En we zijn nu al bij de vlag. En dat komt eigenlijk omdat dit is niet het moeilijkste doolhof, hè?
5: Er zijn ook al wel een aantal paadjes gecreëerd.
2: Oh, illegale paadjes.
5: Illegale paadjes.
2: Van die olifantenpaadjes. Ja. Nou, daar hebben we dus... jullie hebben mais... hebben ze al geplukt?
5: Oké. Okay. Nou, dat mag natuurlijk ook. Het is geen... Dat hebben we ook op een bordje staan. Het is geen suikermais. Dus het is niet de mais zoals je die in de winkel kan kopen. Eigenlijk is dit mais wat een voedergewas, zeg maar, voor dieren. Dus het is niet zo heel lekker. Maar je kunt het bijvoorbeeld wel... ja, of aan je kip of aan je konijn. Of, is allemaal prima.
2: Jullie doen dit om de relatie tussen de stad en het platteland te verbeteren?
5: Ja, klopt. We proberen ook gewoon af en toe met de Lelystadse boer wat sociaal-maatschappelijke dingen op te pakken. Zoals dit. We hebben bijvoorbeeld ook een puzzelrit door het buitengebied. En zaterdag 29 augustus hebben we weer een oogstdag waarbij we de stedeling dan uitnodigen in ons buitengebied om zelf hun gewassen te komen oogsten.
2: En wat gaat hiermee gebeuren met dit mais? Met dit gewas?
5: Met dit gewas. Nou, normaal gesproken zou je mais hakselen als koeienvoer. Maar dat tijdstip komt altijd heel erg precies. En doordat wij het maisdoolhof zo lang mogelijk willen laten staan voor de kinderen, gaan we dit gewas gewoon zeg maar fijn malen en onder de grond werken. Zodat het ook weer voeding is voor de bodem voor een volgend jaar.
2: Aha, en volgend jaar staat hij dan weer maisdool of is het dan weer een voetbalveldje of zo?
5: Nou ja, ik hoop wel dat we dit kunnen continueren. We krijgen ook met het maisdoolhof maken, hebben we ook hulp van een aantal vrijwilligers van de Volkstuinenvereniging hiernaast. En we hebben ook hulp gekregen van de WURG, van Wageningen University, van de Plant Research hier aan de Edelheidweg. Die hebben ook geholpen met wat bewerkingen. Dus ik denk dat we het met z'n allen wel voor elkaar krijgen om het volgend jaar weer gewoon te doen.
2: Maar goed, dat kan nu dus ook nog. Het maisdoolhof in Lelystad, vlakbij, in het Gelderse Hout, dus eigenlijk vlak bij de volkstuintjes. Je kunt het niet missen. Gewoon eventjes de navigatie daarna aanzetten. En dan kun je lekker dwalen.
6: Ja, en als Rob de vlag kan vinden, dan kun jij dat zeker. Dankjewel, Rob.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het overwegend droog met slechts lokaal een enkele bui en temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht komt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Is het in eerste instantie nog droog, maar later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan volgen enkele stevige buien. En daar hebben we dan ook morgen mee te maken. Zo nu en dan kan er ook een klap onweer bij zitten en er kan lokaal dan veel regen vallen in korte tijd. Tussen de buien door wordt het nog wel zo'n 20 graden, al waait er wel een stevige zuidwestenwind waardoor het een beetje herfstachtig kan aanvoelen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: De Renaissance School in Almere Poort is deze week begonnen met 4 leerlingen. De basisschool maakt na 2 jaar een doorstart. En dit keer met overheidssubsidie, mede dankzij de wet meer ruimte voor nieuwe scholen.
3: Renaissance School is bedacht door de leden van de politieke partij Forum voor Democratie. Nou, hoe kijken onze panelleden naar deze ontwikkeling? Dat gaan we ze vragen deze week met Willem Keur uit Nagelen, oud Tweede Kamerlid en oud-wethouder in het Oostpolder. En Roelie Bos is er ook nog steeds, voormalig wethouder in Almere. En Roelie, om bij jou te beginnen, je komt uit Almere. Ja. Je hebt dit nieuws ongetwijfeld gevolgd.
4: Ja.
3: Hoe kijk je naar deze school die deze week geopend is?

0: En ik zeg niet dat het dat bijvoorbeeld het openbaar onderwijs daardoor de enige goede is. Ik ben zelf ook medeoprichter geweest van een evangelische school in Almere. Dus ja, nee, dit moet kunnen. Belangrijk is dat je dan inderdaad kijkt. Ik zeg ik even dan vanuit mijn bestuurdersbril op. Van klopt het, is het wettelijk wat hier gebeurt? Nou, dat is gewoon zo. Er was destijds trouwens in 22 ook al. Maar toen was het een particuliere school. Is de kwaliteit goed ingericht? Moet ambtenaren vanuit de onderwijsinspectie er iets mee? Ja, daar moet je goed naar kijken. Kwaliteit moet goed zijn. En vervolgens mag je inderdaad ook je eigen persoonlijke mening geven op zo'n school. Ja, dat is toch ook gewoon de breedte van de democratie in Nederland.
1: Ja. Willem, ja, een renaissance school, een toevoeging aan het onderwijs, aan de onderwijswereld. Je kan naar een katholieke school, naar een christelijke, protestante school. Je kan openbaar onderwijs.
2: Ik luister even naar mijn buurvrouw. Ja, die heeft het in mijn ogen bij het rechte eind. We kennen in Nederland zoveel scholen die je mag oprichten. Van bijzonder tot christelijk, tot islamitisch, tot, dat maakt niet uit. Alleen nu treft het net. Ja, een groep mensen waarvan ik denk, daar zitten we niet op te wachten qua ideologie. Om daar jonge mensen voor op te leiden. En ik las vanmorgen in de krant dat nu 4 leerlingen ze hadden opgegeven.
0: Ja, ja.
2: Nou, ik hoop dat het kabinet met een algemene maatregel van bestuur, of dat de onderwijsinspectie zal zeggen, ja, maar een school met 4 luiden gaan mijn streep doortrekken. Want qua belastinggeld wat we daarin uit moeten geven, qua scholing en structurele uitgaven voor het personeel,
1: nou is het
2: gaan we niet doen.
1: In Nederland nu zo dat je de tijd krijgt om te groeien naar 277 leerlingen. Deze directie heeft aangegeven, dat kunnen wij in die termijn.
2: Nee, ik geloof daar geen bal van.
0: Ik betwijfel het eerlijk gezegd ook. Zeg ik even op persoonlijke titel. Ik betwijfel het ook.
2: Kijk, dit is weer zoiets in Nederland. Wetmatig klopt het, maar we doen het gewoon niet goed, denk ik.
3: Nee, nu zegt die school zelf over de manier waarop zij lesgeven. Bijvoorbeeld minder leerlingen in de klas.
2: Ja.
3: En ook geen gebruik maken van allerlei digiborden en alle andere laptops en schermpjes. Dus een beetje zoals als vroeger.
2: Ja, dat zijn allemaal zijwegjes om de zaak wat te camoufleren. Het gaat mij om de ideologie die erachter zit van een Baudet, van een De Wij. Zo heet die mevrouw, geloof ik.
1: Hmm.
2: En die mensen die daar werken en wat je ervan gelezen hebt. Sorry?
1: Ze heet De Vos. Liedewij De Vos.
2: De Vos.
1: Ja.
2: Ja, niet jij hoor, maar een ander.
0: Nee, is goed joh.
2: En dan denk ik, ja mensen, dat is toch niet wat wij in onze democratie willen.
1: Maar wat is wel een geluid specifiek wat je niet wil van die...
2: De achterliggende gedachten is van, je hebt natuurlijk vast Baudet wel eens horen spreken. En je hebt hem vast wel eens horen zeggen over dat de meisjes en jongens weer gescheiden moeten naar school moeten. Ik zeg maar even wat. Of gescheiden moeten sporten. Ja, wat is dat voor idioterie?
0: Het is ook een hang gewoon naar hoe het vroeger was. Weet je, toen was het eenvoudig voor hen dan in hun ogen. Toen was het voorspelbaar. Inderdaad geen digiborden. Nou, nu ben ik niet echt voor digitaal onderwijs, maar... Als je daarmee ook buitensluit dat je ook andere meningen hebt. En dat vind ik wel belangrijk voor het onderwijs. En dus ook voor leerlingen die in het onderwijs zitten. Krijg je de breedte van wat er leeft in de samenleving. En hoe je protesteert. Indachtig ook onze eerste wat we net mee begonnen.
2: Ja.
0: En hoe doe je dat nou op een verstandige en een respectvolle manier met elkaar. Want je kunt elkaar van mening verschillen. Maar leer je ook te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. En ik betwijfel of dat daar gebeurt. Ja,
2: nou, ja dat betwijfel ik ook aan.
3: Nu is natuurlijk het grote verschil met de vorige keer dat die school geopend werd. Dat het nu kan met overheidsgeld.
0: Ja.
3: Omdat die wetgeving is versoepeld eigenlijk.
0: Dat klopt.
3: Vind je nou dat in dit geval er misbruik van die wet wordt gemaakt, Roelie?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Nee, het is geen misbruik omdat de regels wel gevolgd worden. En ze krijgen inderdaad, wat Oracle zei, ze krijgen de tijd om dat te kunnen laten groeien. Ik denk niet dat er, want het is echt heel lastig geworden met inderdaad de breedte aan onderwijs in Almere om zo'n soort school te starten. Wat ik al zei, ik was ooit medeoprichter van een evangelische basisschool. Wij hebben het ook niet gered. En dat is toch de breedte van allerlei christelijke stromingen. Dus ik denk dat dit het ook niet redt. Ja. De vraag is wel, is het nou verstandig om overheidsgeld op deze manier te gebruiken? Want dat is het natuurlijk wel. Als je eigenlijk al wel kunt inzien, nou, dat ga je niet redden. Maar goed, ja, iedereen heeft ook een... elke vernieuwing, zeg maar, in onze samenleving ontstaat doordat één of een groepje personen op een gegeven moment zegt, laten we dit eens proberen. Ik bedoel, wat Elon Musk destijds met elektrische auto's en met SpaceX... Ja, ik rijd zelf een Tesla, maar ik betwijfel of ik een vervolg wil.

0: zal ik maar zeggen. En SpaceX, ik denk dat we eerlijk gezegd wel andere uitdagingen hebben dan naar de maan te gaan.
1: Ja, maar als je het over Elon Musk hebt, dan heb je het over innovatie.
0: Ja,
1: maar dat
0: ja.
1: zie ik hier bij deze school niet gebeuren. Bij nou, deze school wil juist terug naar het oude.
0: Ja, dat is waar, maar het is wel een innovatie in zoverre dat het een nieuwe lood aan de stam is. En dat is toch ook innovatie. Ook al gaan ze terug naar het verleden.
2: Ja. In ieder geval zegt de staatssecretaris, het ligt nu bij de inspectie van het onderwijs.
0: Ja, precies.
2: Die moet daar toezicht op gaan houden. Ja. En als het goed is, gaat de inspectie ook binnenkort even langs bij die school.
1: Ik ben benieuwd, wat mij betreft de strepen door.
2: Goed, zometeen. Airco's. Moeten we dat niet wat meer in huis gaan ophangen nu we deze bloedhit hebben gehad deze zomer? En moeten we daar niet gewoon wat makkelijker subsidie voor krijgen?
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Ja, je kunt het je nu heel even niet voorstellen, want we hebben 3 dagen regen. Maar de zomers in Nederland worden heter en heter. Mensen met een airco in huis hebben geen klagen, maar anderen hebben het bloedheet in huis. Moet de aanschaf van een airco daarom worden gesubsidieerd, zodat iedereen een koel huis heeft in de zomer?
2: Nou, onze panelleden die zijn er weer helemaal klaar voor om hun mening te geven. En als jij wil meepraten, dat kan ook, hè? 0320 28 50 50. En aan jouw gezicht te zien, zijn er al appjes binnengekomen?
1: Er zijn al zeker appjes binnengekomen. Rob Vermeulen zegt dat hij tegen is om airco's te gaan subsidiëren. En Ron Timmermans die zegt, subsidie voor de airco maakt dat inkomen afhankelijk. Mensen met een heel laag inkomen, die moeten een gratis airco krijgen. Nou, hoe denkt ons Dwars op de Week panel ervan over?
2: We gaan het ze vragen. Roelie Bos en Willem Keur zijn nog steeds bij ons. Willem, begin ik dit keer een keer bij jou.
3: Ja.
2: Heb jij eigenlijk een airco in Nagelen?
3: Dat klopt, die heb ik sinds 3 jaar.
2: In heel het huis?
3: 1 airco voor het hele huis. Ja.
1: Oh, dat koelt het hele huis, zo'n apparaat.
3: Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n grote woning. Hè. We hebben een bungalow met 1, hoe noem je dat? 1 verdieping.
2: Mm. En een plat dak.
3: En die staat in de kamer en pakt eigenlijk het hele huis mee. Mm. In de zin van, het is lekker.
1: Waarom heeft het zo lang geduurd voordat jij een airco hebt aangeschaft?
3: Omdat ik en mijn vrouw toen minder last van hadden. Maar wij hebben de indruk, nu we ouder worden, dat we meer last van de warmte hebben. En wij hadden toen al zonnepanelen op het dak liggen. Toen zeiden we, nou, dat 1 en 1 is een beetje 2. En het een helpt het ander. En wij vonden het voor onszelf beter om het wat koeler te hebben.
2: Ja, en gelukkig hebben jullie het geld om zo'n airco aan te schaffen. Maar dan kom je net op het punt waar we het over hebben. Het wordt steeds warmer in Nederland, de zomers worden heter. Niet iedereen kan zo'n airco betalen. Zou dat gesubsidieerd moeten worden wat jou betreft?
3: Nou ja, kijk, nee, dat moet je niet doen. Daar moet je niet aan beginnen. Ik ga ervan uit dat woningbouwverenigingen, als die dat willen, met hun vereniging van eigenaren zeggen, hoor eens even, wij hebben het hier zo ontzettend warm. Wij willen graag dat jullie als woningbouwverenigingen ons gaan koelen. En dat zie ik als een massale, totale oplossing voor de mensen die in een huurhuis wonen. Mensen die in eigen huis wonen, als je kijkt naar wat die er tegenwoordig voor betalen. Ja, ik heb €3200 voor mijn airco betaald. Als ik hoor wat zij voor een huis betalen, dan moet er ook €3200 voor een airco af kunnen. Dus absoluut niet aan beginnen, want wie geeft je wel een airco en wie niet? En ik vind dat ook niet nodig. Mensen moeten daar zelf voor zorgen.
1: Roelie. Heb jij een airco in huis?
4: Nee, we hebben geen airco. We hebben eigenlijk 1 ruimte waar het eigenlijk wel nodig is. Dat is wat vroeger een inpandige garage was, dat is nu kantoor. Maar aan de andere kant, we hebben er ook nog geen zonwering aan de buitenkant. En dat is een beetje wel de inbreng die ik heb. Er zijn ook nog zoveel andere oplossingen. Acties te ondernemen die bijdragen aan de oplossing. Ik weet niet of jullie een paar, hoe lang is het geleden nu? 1 of 2 weken geleden kwam er zo'n bericht over, toch? Over dat gemeenten meer kunnen doen qua vergroening van hun inrichting van hun stad.
2: Ja.
4: En dat scheelt soms wel 5 tot 10 graden. Dat is gewoon letterlijk gemeten. Nou denk ik, zo, daar kunnen we nog wel als overheid heel wat mee doen. Dus kijk daar ook eens gewoon naar. Kijk ook naar hoe is zo'n huis ingericht inderdaad. Kijk, eigenaren, ik ben het wel helemaal met Willem eens. Als je een eigenaar van een woning bent, zou je dat zelf moeten kunnen betalen in feite. Misschien met uitzonderingen daar gelaten. Maar om daar nou een hele regeling voor te starten lijkt me ook wel een beetje overdreven. Huurders is wat ingewikkelder. Maar ja, kijk ook hoe verstandig je gewoon zelf met je huis omgaat.
1: Laten we zeggen dat er meer dan 15.000 mensen in Europa door de hitte omkomen.
4: Mm-hmm.
1: Per jaar. Ja. Door de hete zomers. Omdat we hier ook niet heel erg van de airco's zijn. We hebben dat ook heel lang niet nodig gehad. Ja. Het klimaat verandert hier nogal.
4: Mm-hmm.
1: Ja, zijn zoveel doden eigenlijk niet dan rechtvaardigen die dan niet dat het makkelijker wordt om een airco aan te schaffen?
4: Maar dan moet je wel kijken naar, draagt nou de oplossing bij ook echt aan een oplossing, ook op de langere termijn. Wat Willem ook zei, ja, wij hadden al zonnepanelen. Dan heb je de energie in feite, want ja, de zon schijnt, dus het is warm. Dus dan heb je ook de energie om zo'n airco te laten draaien. Maar een heleboel plekken is dat natuurlijk gewoon niet zo. Ja, dan draagt het alleen maar bij aan het verder opwarmen van de aarde. ja, dan is de oplossing op korte termijn het probleem van de langere termijn. Ja, daar moet je wel over nadenken.
3: Ja. Ja, nou ja. Hoor ik jou nou zeggen, Oudeke, 15.000 mensen
1: in Europa,
3: die...
1: ja.
4: Ja.
3: Oh.
1: Ja, dat is toch.
4: Hoeveel had je dat bijvoorbeeld verkeersslachtoffers?
1: Ik zeg nu even een grove indicatie. Hè, want het exacte cijfer heb ik niet voor me. Maar dat heb ik wel gehoord.
3: En weet je toevallig wat dat in Nederland is?
1: Nee, maar ze gaan ervan uit dat er wel meer mensen met een zwakkere gezondheid. Doordat ze hete weer.
4: Als je ouder bent.
1: Gaat eerder dood, kan je daaraan gaan.
4: Maar de vraag is of dat komt doordat de temperatuur thuis zoveel warmer wordt. Of gewoon in het openbaar leven. Ik bedoel, we waren ooit in de zomervakantie in Toscane, in Florence. Nou, mijn dochter was toen ziek, dus ik bleef met haar thuis in ons huisje. Mijn man ging met onze twee zoons naar Florence. Nou, het was niet te hard, ze zijn gewoon eerder naar huis gekomen. Dus je hoeft niet eens binnen te zitten om überhaupt te overlijden natuurlijk aan de temperatuur die er buiten heerst.
1: Ja. Nou, ik heb het eventjes opgezocht. De NOS maakte in juli bekend dat zeker 900 mensen meer dan normaal overleden tijdens de hittegolf met code rood.
3: Ja, dat
1: was toen de eerste keer dat het bijna 38 graden ook werd. Ja. Ja,
2: nu proef ik een beetje geen subsidie geven voor een airco. Ook niet
4: in deze fase,
2: nee. En dat zeggen ook Nico en Evelien, die sturen dat nu tegen subsidie. 'S Morgens zet ik alles aan de westkant open, 's middags aan de andere kant. Ja. En dan houden we de gordijnen dicht, blijft het redelijk cool.
4: Doe ik ook, ja.
1: Oké, dit was het over de airco. Maar, Willem, jij maakt het aan het begin van dit uur bekend dat je stopt met het panel.
3: Als vast panelid, ja.
1: Ja. Wij zijn je ontzettend dankbaar voor al je inbreng in al die jaren dat je hier hebt aangeschoven. Dat wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben hier onze eigen assistente eventjes. Ja, daar komt hij aan. Een mooi bosje bloemen voor Willem.
2: Zo, wat een bos.
3: Nou, helemaal top, kerel. Dank je wel.
1: Mooi. Ja, en Willem, er is ook een kleinigheidje voor je. Dank je wel.
2: Grote applaus.
3: Graag gedaan. Met veel liefde gedaan.
1: Ja, helemaal.
3: Met veel lol gedaan.
1: Ik heb het volgens mij wel eens vaker gezegd. Allereerste keer dat ik Willem heb ontmoet. Dat weet Willem zelf niet, maar dat weet ik nog heel goed. Zat ik op de middelbare school. Toen was ik denk ik 14. Toen gingen we met de klas naar de Tweede Kamer. En dan kregen we dan een praatje van een Tweede Kamerlid. En wij natuurlijk allemaal, ben je 15, dan ben je zo links als wat, zo ongeveer. Ja. En wij kregen Willemkeur.
3: Oh ja, is dat zo? De VVD?
1: Ja, en die zei alles waar wij het niet mee eens waren, kan ik mij nog herinneren.
3: Ja, dat kan ik me, dat zou kunnen. Ik kan me dat niet herinneren.
1: Ja, dus zo lang ken ik Willem. Dus ik ken je natuurlijk van gezicht dan al meer dan 30 jaar.
3: Ja.
1: Dank je wel. Ja, wat moeten we nog meer zeggen, Jordi?
3: Graag gedaan.
2: Het gaat je goed. Blijf gezond.
3: Ik blijf gezond en succes in je verdere politieke carrière.
2: Wat Roelie Bos, die komt nog wel een keer terug, toch?
3: En zeker, jullie bedankt voor het hebben van mij altijd. En ik was hier graag.
1: Heel goed.
4: Ja, het is een leuk programma.
1: Ja, het is gek als je van een familielid van het programma ook eventjes afscheid moet nemen. Jongens, dank jullie wel. Een hele prettige avond. En voor de volgende keer weer een nieuwe Dwars op de Week. Volgende week zijn we weer terug.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus er wordt ook geïnvesteerd in jou als jij een, als je een stagiair aanneemt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een schietpartij geweest, heel veel branden geweest.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het gaat hand over hand toenemen vanaf nu. Dus ik vrees een beetje voor mijn volken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
5: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
7: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
5: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: dat het een beetje herfstachtig kan aanvoelen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot de graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het overwegend droog met slechts lokaal een enkele bui en temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht komt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Is het in eerste instantie nog droog, maar later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan volgen enkele stevige buien. En daar hebben we dan ook morgen mee te maken. Zo nu en dan kan er ook een klap onweer bij zitten en er kan lokaal dan veel regen vallen in korte tijd. Tussen de buien door wordt het nog wel zo'n 20 graden, al waait er wel een stevige zuidwestenwind waardoor het een beetje herfstachtig kan aanvoelen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderloo 10 minuten tijdverlies en ook de andere kant op. Richting Apeldoorn doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het overwegend droog met slechts lokaal een enkele bui en temperaturen rond 16 of 17 graden. Vannacht komt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Is het in eerste instantie nog droog, maar later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan volgen enkele stevige buien. En daar hebben we dan ook morgen mee te maken. Zo nu en dan kan er ook een klap onweer bij zitten en er kan lokaal al veel regen vallen in korte tijd. Tussen de buien door wordt het nog wel zo'n 20 graden, al waait er wel een stevige zuidwestenwind waardoor het een beetje herfst.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Steeds vaker.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.